0: Minor. En die is helemaal vertranced door Dimension uit Spanje. Werd aangevraagd door Roberto. Die wilde deze plaat super graag horen in de State of Trance. Dus bij deze. Zou het leuk vinden om je een keer te zien bij de opname van de
1: Radio 538.
0: Studio.stateoftrance.com. En wie weet zie ik jou hier in Amsterdam. Volgende week gaan we met de State of Trance naar Hongkong en Vietnam. En daarvoor op 11 juni sta ik in Stade de France met mijn vriend David Guetta voor zijn Monolith Show. En nou ja, nu gaat het gebeuren. We gaan terug naar afgelopen maandag. De Loft in Amsterdam. Een uur lang bij 538 na de reclame.
2: Stay tuned. We'll be right back with more A State of Trance.
3: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
4: Het concert van Jay in het Gelredome is zonder noemenswaardige problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij antisemitische dingen zou roepen, maar hij zei opvallend weinig tegen het publiek. Vooraf werden 2 mensen opgepakt. Zij zouden een demonstratie tegen de rapper hebben verstoord. Bij een festival in Ohio zijn meerdere mensen neergeschoten. Hoeveel slachtoffers er zijn en hoe ze eraan toe zijn is nog niet bekend. Op een filmpje zijn zeker 10 schoten te horen. De schutter of schutters zijn nog op de vlucht. De politie roept op om weg uit het gebied te blijven. De Europa Run, een estafette om geld op te halen voor mensen met kanker, heeft ruim 5 miljoen euro opgeleverd. Dat is een stuk meer dan vorig jaar. Tijdens het Pinksterweekend liepen of fietsten duizenden mensen vanuit Frankrijk of Enschede naar de Coolsingel in Rotterdam. En Taylor Swift gaat volgende maand trouwen in New York, melden Amerikaanse media. Op 3 juli zou ze het ja-woord geven aan American voetbalspeler Travis Kelce, en dat doet ze in het beroemde Madison Square Garden. Er zijn meer dan 1000 mensen uitgenodigd, onder wie veel supersterren en andere beroemdheden. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
3: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: 538 Nieuws. 3 uur.
1: Een flinke explosie bij een huis in Eindhoven, dat meldt Omroep Brabant. Na de knal brak ook brand uit. De hulpdienst rukte met groot materieel uit. Niemand raakte gewond. Wat er precies is gebeurd is nog een raadsel. De politie roept getuigen op om zich te melden. Een grote schietpartij bij een festival in Ohio. De burgemeester zegt tegen lokale media dat er 8 gewonden zouden zijn. Geen van hen is in levensgevaar. De politie heeft een klopjacht geopend op de schutter of schutters. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Koeweit en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. En de zaterdagkrant van het Parool wordt massaal aangeboden op internet. Op de achterkant staat een handgeschreven advertentie van Harry Styles. Die bedankt iedereen die naar zijn concerten in de arena is gekomen. Verkopers op Marktplaats en Vinted denken dat ze fans die krant graag willen hebben en vragen er tientallen euro's voor. Vannacht en vanochtend trekken er buien over het land en het koelt af tot een graad of 13. 'S Middags wordt het droog en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt dan 17 tot 20 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

0: Dit was hem alweer voor deze week. Ik hoop dat je ervan hebt genoten. Ik ben Afrojack en dit was Jacked. Ik zie jou volgende week.
1: 538 Nieuws.
2: 4 uur.
3: Het eerste concert van rapper J in Arnhem is rustig verlopen. Er was vrees dat hij dingen over Joden zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Hij zei sowieso weinig tegen het publiek tijdens de show. Vooraf protesteerde onder andere het Sidi tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. En dat doen ze morgen weer. Het Drents natuurgebied is per ongeluk onder water gezet, meldt RTV Drenthe. Door storing in een stuw staat er sinds een paar dagen een halve meter water in het gebied. Het gebied is aangewezen als waterberging om overtollig water bij zware regenval op te vangen. Boswachter zegt dat er veel kleine dieren en insecten zijn verdronken. Duizenden Nooren hebben zich de afgelopen dagen aangemeld als orgaandonor. Dat deden ze nadat de Noorse kroonprinses Mette Marit bekend maakte dat ze op de wachtlijst staat voor een longtransplantatie. De Orgaanstichting heeft het over krankzinnige cijfers die veel levens kunnen redden. En in Mexico is het wereldrecord voor grootste wave buiten een stadion gebroken. In de Lange Straat maakten mensen een wave van 2 kilometer lang. Hoeveel mensen precies meededen, wordt nog geteld. De wave is van oorsprong een Mexicaanse traditie, ontstaan tijdens het WK van 1986. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. 'S Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En dit was het nieuws op 538.
1: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis.

0: 538 Nieuws.
1: 5 uur.
2: Een zoektocht naar een vermiste man op de Veluwe is gisteravond stilgelegd omdat er wolven rond zouden lopen. Te onveilig, zei het reddingsteam. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73 op een rode fiets die al sinds donderdag wordt vermist. Bij daglicht wordt er weer verder gezocht. Amerika wil proberen Iraans geld te gebruiken om de wederopbouw van bevriende landen in het Midden-Oosten te betalen, zeggen bronnen tegen Amerikaanse media. Gisternacht werden Koeweit en Bahrein nog aangevallen door Iran. Amerika heeft voor tientallen miljarden aan Iraanse tegoeden bevroren. Bij een huis in Eindhoven is vannacht een explosie geweest met Omroep Brabant. Na de knal ontstond er ook brand, niemand raakte gewond. De politie vermoedt dat de explosie met opzet is veroorzaakt, zo zouden ze een benzineachtige lucht hebben geroken. En aan Nederland heeft ook Curaçao hun uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigde in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week hun eerste WK-wedstrijd en dat is gelijk een zware tegen Duitsland. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Middags trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden bij een matige, aan de kust vrij krachtige zuidwestenwind. En dit was het nieuws op 538.
0: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar...

0: 538 Nieuws.
1: 6 uur.
2: Het concert van rapper J in Arnhem is zonder problemen verlopen. Mensen waren bang dat hij op het podium misschien antisemitische dingen zou roepen, maar dat is niet gebeurd. Morgen is het tweede concert. De Joodse organisatie Sidi heeft al aangekondigd om ook dan te komen protesteren. Op de Veluwe is een zoekactie naar een vermiste man stilgelegd omdat er wolven rondlopen. Het is te onveilig, zegt de reddingsorganisatie. Ze waren in de buurt van Epe op zoek naar een man van 73... die sinds donderdag wordt vermist. Vanochtend gaan ze weer verder. Een grote schietpartij bij een festival in Ohio. Daarbij zijn 12 mensen gewond geraakt, waarvan 2 er slecht aan toe zijn. De politie heeft een klopjacht geopend op de daders. Van hen ontbreekt tot nu toe ieder spoor. De politiechef denkt dat er 2 schutters waren die op elkaar hebben geschoten. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK gespeeld. Dat deden ze tegen buureiland Aruba. De wedstrijd eindigt in 4-0 voor de Curaçaoenaars. De ploeg van Dick Advocaat speelt over een week zijn eerste WK-wedstrijd. En dat is gelijk een zware tegen Duitsland. Vanuit het westen trekken een paar buien over het land. Vanmiddag trekken die weg en breekt af en toe de zon door. Het wordt 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
3: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.

0: garantie vind je bij Bol.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
2: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
3: Thuisin, mooi wonen.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: Ochtendshow. Morgen om 9:15. Even bellen met Peter Heerschop.
1: Ik bel naar de klantenservice van Nationale Nederlanden. Ik krijg natuurlijk eerst een robot. Met vragen. Eindeloos veel vragen. Wat is uw polisnummer? Naam, geboortedatum, postcode, huisnummer, paspoortnummer, volledige naam van mevrouw en van mij, volledige naam van vader en moeder. Wat hebben we gisteren gegeten? Wat is uw band met Rick en Niels van de radio?
0: 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
2: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts 9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is... krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau... bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: BMW rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
2: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
3: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
4: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
3: Zo geregeld. 123inkt.nl.
2: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja?
7: Echt serieus? Wat een geld!
8: 18.000, wat verdikken me.
9: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
10: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
11: Jij bent mijn kampioen.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
12: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
13: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
12: Scherp zien zonder bril of contactlenzen. Feio. levenzonderbril.nl.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
15: Hey, bedankt.
16: Merci.
15: Thanks.
14: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
17: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
18: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
17: Ja, voor maar €6,99.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
20: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
17: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
19: Fans van voordeel.
17: Aldi.
21: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
4: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
3: En dit weekend extra goedkoop, Galia of Cantaloupe meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
6: Peugeot.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
10: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
11: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
10: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
12: Oh. Goedemorgen allemaal!
13: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag

0: Wil jij je fitter voelen, beter slapen, misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
1: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo. Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
2: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
3: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: 538 Nieuws. 7 uur.
5: Het concert van omstreden rapper J in de Arnhemse Gelredoom is zonder problemen verlopen. Buiten waren wel wat demonstraties en er werden 2 mensen opgepakt voor ordeverstoring. Maar J deed tijdens een show geen antisemitische uitspraken en fans waren enthousiast. Morgenavond staat J nog een keer in de Gelredoom. Bij een schietpartij tijdens een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 gewonden gevallen. 2 zijn er slecht aan toe. Waarschijnlijk begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Waarom is niet duidelijk. Volgens bezoekers was het totale chaos. Er is nog niemand aangehouden. De Europa Run heeft deze keer meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Dat was flink meer dan vorig jaar, maar bleef net onder het record van 2019. In het Pinksterweekend liepen duizenden mensen vanuit het Franse Castres en Enschede naar Rotterdam. De Europa Run haalt geld op voor mensen met kanker. Dit jaar stonden kinderen centraal. En na Nederland heeft ook Curaçao zijn uitzwaaiwedstrijd voor het WK achter de rug. De ploeg van Dick Advocaat stond tegenover buureiland Aruba en won met 4-0. De eerste WK-wedstrijd voor de Curaçaonaars is over een week en dan meteen tegen een geduchte tegenstander, Duitsland. Bewolkt met enkele buien. Vanuit het westen wordt het droger en dan komt de zon ook af en toe tevoorschijn. Wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind. En dat was het nieuws op 5-3.

0: opgepast bij 59.1. Veilige reis.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantie juist voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
6: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
7: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
8: Yes, goedemorgen. Wakker worden met de hit van 538. Martin Garrix, Roxy Dekkers, ze komen eraan.

538 met Roxy Dekker. Je hoorde Loser. 538. Zo, goedemorgen. Kilio van Luit hier. Weer fris en fruitig terug vanuit een kort weekendje Antwerpen. Ik ben namelijk naar de reunie van K3 geweest. Jawel, in het Sportpaleis in Antwerpen. En ik ga niet voor je liegen. Ik heb echt enorm genoten. Voor mij toch ook wel een klein beetje jeugdsentiment. Ik stond altijd op thuis vroeger. Ik ben zelfs een paar keer naar een concert geweest van K3. En ik was ook niet de enige hoor voor wie het een jeugdsentiment was. Want dan moet je eens even horen hoe hard er werd meegezongen, joh.

Ja, prachtig, hè? En het allerleukste van alles is nog eigenlijk, als je denkt aan K3, dan denk je waarschijnlijk, joh, zaten een hoop kinderen in de zaal, weet je wel. Maar nee, nee, nee. Niks is minder waar. Ik was nog een van de jongsten die avond. Ja, echt fantastisch. Hey, en jij? Lekker aan het genieten van je weekend. Net klaar met een feestje of alweer vroeg uit de veren. Wat je ook aan het doen bent. Dankjewel dat je dan wilt doorkomen met de hits van 538. Zometeen de Michael Jackson, ook Jonas Blue komt eraan. En nu eerst nieuwe muziek op 538 van Martin Garrix en Ed Sheeran. Dit is Repeat It.

Hey, heb je dat wel eens gehad? Dat je over straat loopt en dat je echt de meiden van je af moet slaan? Ja, ik maak dat zeg maar precies nooit mee. Maar de frontman van The Script, Danny, die je nu op 538 gaat horen, die maakt het dus regelmatig mee, zegt hij. Hè? Overal waar hij komt, rennen meisjes op hem af, beginnen ze aan hem te trekken, verklaren ze hem de liefde. Dat gaat soms zelfs zover dat sommige meisjes een ring voor hem kopen, in de hoop dat hij het aanneemt en zegt, ja, met jou wil ik wel trouwen. Exact de reden waarom hij tegenwoordig in van die grote zwarte jassen met een hoed en zonnebril over straat gaat. Want zo zegt hij zelf, ik hoef die romantische aandacht niet. Toch mooi hè, hoe onze werelden soms haaks op elkaar kunnen staan. Ik bedoel, ik loop tegenwoordig bijna naakt over straat en nog steeds wil niemand mij romantische aandacht geven. De script voor je nummer 58. Dit is

0: 3 8 met Wiz DMC en Beats and Honey. Je hoorde Showy Love. En goedemorgen, Kilian van Luijt hier met zometeen, ik denk wel het best bewaarde geheim van Michael Jackson ooit. Wat het is voor je zometeen, ook Becky G en Alex Warren komen eraan.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Bij meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
2: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
3: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
4: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
5: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
6: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
7: Oranje

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
2: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
6: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie... is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3 sterren slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag...

0: morgen. Deze ochtend is het nog bewolkt en regenachtig. Maar later vanmiddag wordt er dan gelukkig droog met zelfs kans op wat zon. En dan wordt het vandaag maximaal 20 graden. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister met nog een aantal flitsers. De eerste de A1 Deventer Apeldoorn bij Deventer 97.8. De A8 dan in de richting van Amsterdam bij Ozaan 3.3. Dan de A9 Haarlem-Alkmaar bij Uitgeest 59.1. En daarnaast van nu op de A16 Dordrecht richting Breda bij Prinsenbeek 59.2. Exact 7:58 tijd voor de hoofdpunten met Ronald Remmelswaan.
1: Goedemorgen. Het concert van de omstreden rapper J in Arnhem is gisteravond rustig verlopen. Er kwamen geen antisemitische uitspraken en fans waren enthousiast. Morgenavond is er nog een optreden in het Gelre Dome. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. Er is nog niemand aangehouden. Politie denkt dat 2 mensen op elkaar begonnen te schieten. En de Europa-run heeft meer dan 5 miljoen euro opgehaald. Een stuk meer dan vorig jaar, maar geen record. Met Pinksteren liepen duizenden mensen vanuit Frankrijk en Enschede naar Rotterdam om geld op te halen voor mensen met kanker. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
0: 538! Kilian van Luijt. Yes, goedemorgen. Zo met het

538, je hoorde Fix What You Didn't Break. Ik jullie al van luid hier. En Michael Jackson, toch wel een beetje de man met meer mysterieën dan de Bermuda-driehoek. Laten we eerlijk zijn. Zo werd er bijvoorbeeld jarenlang gespeculeerd over zijn haren. Hoe kwam het nou dat hij elke keer wisselde qua haarstijl? De ene keer had hij heel kort haar, best wel krullend. De andere keer wat langer haar en stijlhaar. En niemand begreep eigenlijk precies hoe dat nou kwam. Tot na zijn dood. Toen bleek namelijk dat hij al die tijd een pruik droeg. Waarschijnlijk ken je het incident inmiddels wel, het Coca-Cola-incident. Dat hij zijn haar verbrandde. Daardoor kreeg hij dus een pruik uiteindelijk. Maar laten we eerlijk zijn. Als je zo bekend bent en je weet het zo lang verborgen te houden dat je een pruik draagt. Ja, doe pet je af.

Ja, nog maar 4 dagen. Dan barst het WK voetbal weer los. En ik moet je zeggen, ik heb er echt ontzettend veel zin in. Roland Garros is na vanmiddag voorbij. Dus dan moet ik ook weer iets doen met mijn tijd. Gelukkig begin dan het WK. En afgelopen week was er natuurlijk al volop oranje koorts hier bij 538. De tv's en de tickets voor Nederland-Japan vlogen de deur uit. Maar niet getreurd, we gaan gewoon ook deze week lekker door. Vanaf morgen maak je hier op 538 kans op tv's. Nou, die zijn echt zo groot dat je met je hele buurt erop zou kunnen kijken. En vanaf donderdag wordt het alleen nog maar groter, die oranje koorts. Want dan maak je kans op tickets voor de wedstrijd Nederland-Zweden in Houston. En mocht je nu denken, joh Kilian, het is wel heel overdreven. Hè? We hebben allemaal die wedstrijd Nederland-Algerije gezien. 0-1 verliezen, dat was helemaal niks. In de 88 verloren we ook de uitslagwedstrijd. Maar ook daar werden we gewoon Europees kampioen. Dus goede hoop, toch? Het is 538 met Summit en Tupac. En eerst Evo Max. Dit is Sweet.

0: 538 met Another and 45 Ultra. Je hoorde Talk to You. Hey, goedemorgen, Kilian van Luijten hier met zometeen een mega 538-artiest die echt wel iets heel bizars heeft laten verzekeren voor meer dan 20 miljoen. Wie dit is, hoor je zometeen. Ook Sia en Spyro met haar nieuwste. En Tupac komen eraan.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Dit is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
9: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
8: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
10: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
12: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
13: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
14: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
15: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
17: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
16: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
17: Wat doe ik aan?
16: Shop nu bij Zalando.
15: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
18: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
19: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
20: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
21: Peugeot. Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
22: Boost yourself.
23: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar €6,79. En zalmfilet, 230 gram voor €4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
24: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
25: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
24: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
26: Wat is nou lekkerder dan een avond yoga en je kijken in de kroeg?
0: goed.
1: Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538-middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en drie vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
2: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
1: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
3: 538 Nieuws. 8 uur.
5: Bij een huis in Eindhoven was vannacht een explosie. De bewoners waren binnen, maar niemand raakte gewond, melden regionale media. Na een knal zagen buurtbewoners hoe de voordeur, het afdak erboven en de heg in brand stonden. Ook roken ze een benzinelucht. Er is nog niemand aangehouden. Enorme paniek op een festival in de Amerikaanse staat Ohio. Daar werd geschoten en 12 mensen raakten gewond. 2 zijn in levensgevaar. Volgens de politie begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Er is nog niemand aangehouden. Volgens bezoekers was er ineens totale chaos op het festival. Rapper Jay stond gisteravond in de Gelredome in Arnhem en de show is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het binnen chaotisch, mede omdat het concert al begon toen nog niet iedereen binnen was. Buiten werd gedemonstreerd en 2 mensen werden aangehouden voor ordeverstoringen. Jay zelf deed geen provocerende uitspraken. En bij een recreatieplas bij Emmeloord vloog vannacht een steiger in brand, meldt Omroep Flevoland. Kampeerders bij een festival hadden last van de rook. De brandweer kon er moeilijk bij, omdat het ook aan de onderkant van de steiger brandde. Brand ontstond waarschijnlijk door vuurwerk dat tijdens een bruiloft werd afgestoken. Veel wolkenvelden en een paar buien vanochtend. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en ook wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden. En dat was het nieuws op 538.
6: Dan 538 verkeer voor je door Flitsmeister met een flits op de A1 Deventer-Apeldoorn met Deventer 97.8. Dan de A9 Haarlem-Alkmaar bij Uitgeest 59.1. En nog eentje op de A16 richting Breda bij Prinsenbeek 59.2. Veilige reis.
26: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
27: Lineker! Ja, Gary Lineker!
26: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf vanavond om 9:30 op 6.
28: Oh. Goedemorgen allemaal. Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
29: Het is al even geleden, maar beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
30: Ja, het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop. En speciale juichsjaal voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
21: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
22: Boost yourself.
31: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
32: Hey, welke artiest heeft een lichaamsdeel laten verzekeren voor 20 miljoen? Je hoort het zo meteen. Eerst je

Lopez en David Guetta. En je ziet vaak toch dat mensen die heel veel geld hebben heel veel domme dingen kopen, toch? Bijvoorbeeld een luxe jacht met allemaal gouden kraantjes, of een vliegtuig waar alles erop en eraan zit. Maar pas als je echt heel veel geld hebt, dan ga je dingen laten verzekeren die je eigenlijk helemaal niet hoeft te verzekeren. Zo heeft bijvoorbeeld Ronaldo zijn benen laten verzekeren voor 406 miljoen euro. Miley Cyrus heeft haar tong laten verzekeren voor ruim 1 miljoen. En ja, deze vond ik ook mooi. Playboy bunny Holly Madison die heeft haar cup thee laten verzekeren voor 1 miljoen. Daarbij had ze ooit een mooie quote bedacht. Ik dacht, laat ik mijn belangrijkste bezittingen niet bedekken, maar wel dekken. Ja, goed gevonden, goed gevonden. Ook Jennifer Lopez, die net op 538 hoorde, die heeft iets bizars laten verzekeren. Zij heeft namelijk haar achterwerk laten verzekeren voor meer dan 20 miljoen euro. Ja, ik heb de goedkoopste autoverzekering genomen omdat ik niet meer kon betalen. Jennifer Lopez bij 538, dit is de nieuwste. Sienna Spyro.

0: Nou hoor me 538, je hoort het dinner party.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Hey, ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag, welke van de twee is waar? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 deze ochtend is... kleine windmolens leveren veel meer energie op dan grotere windmolens. En stelling 2 is... 25% van alle botten in je lichaam kun je vinden in je voeten.

0: Hey, welke van deze twee stellingen is waar, denk je? Is dat stelling 1? Kleine windmolens leveren veel meer energie op dan grotere windmolens? Of is stelling 2 waar deze ochtend? 25% van alle botten in je lichaam kun je vinden in je voeten. Welke van de twee is waar, denk je? Je kunt het aan me doorgeven via de gratis app van 538. Stelling 1 als je denkt dat stelling 1 waar is. En stelling 2 als je denkt dat stelling 2 waar is. Dus kom maar door via de app van 538. Stelling 1 of stelling 2 hoor je het antwoord zo meteen. Ook Olivia Dean en Britney Spears komen eraan.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
1: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme RegelNeef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet. Met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
6: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar €6,99.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
6: En extra, extra grote fans van voordeel. Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Ik wil als Dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in Vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
16: Thuis-in, mooi wonen.
17: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
18: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat... en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje... terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen... en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken.
10: Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
19: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
20: Stopkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
21: Dat vindt Univee ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univee buitenspeelbox.
20: Dus, kom op, naar buiten.
21: Univee, daar plukt u de vruchten van.
22: 18 plus, speelbewust.
23: Ja.
20: Echt serieus? Wat een geld.
23: 18.000, godverdikke me.
24: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
25: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
26: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
24: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
22: 18 plus, speelbewust.
27: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
0: Goedemorgen, deze ochtend is het bewolkt en regenachtig, maar later vanmiddag wordt er dan gelukkig gedroogd met zelfs kans op de zon. En dan wordt het vandaag maximaal 20 graden. Als je weer update door naar de weg met Flitsmeister, met nog een flits op de A1, Deventer-Apeldoorn bij Deventer 97.8. 9:03, tijd voor de hoofdpunten met Ronald Remmelswaan.
28: Goedemorgen. Bij een huis in Eindhoven was vannacht een explosie. Daarna vloog de voordeur in brand en werd een benzinelucht geroken, berichten regionale media. Er zijn geen aanhoudingen gedaan. 12 gewonden, onder wie 2 ernstig, bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio. Volgens de politie begonnen 2 mensen op elkaar te schieten. Er is nog niemand aangehouden. RPJ stond gisteravond in de Gelredome in Arnhem en de show is zonder grote incidenten verlopen. Wel was het binnen chaotisch, mede omdat het concert al begon toen nog niet iedereen binnen was. J deed geen provocerende uitspraken. En dat waren de hoofdpunten van het nieuws op 538.
29: 538, Kilian van Luit.
0: Met zometeen het antwoord op Kilian's kansloze kennisquiz. Eerst Teddy Swims.

0: Alesso en Zara Larsen bij 538. Je hoorde Words.
1: 538 presenteert...
2: Kilian's kansloze kennisquiz.
0: Ik heb hier twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Aan jou de vraag welke van de twee waar is. Stelling 1 vandaag is... kleine windmolens leveren veel meer energie op dan grote windmolens. En stelling 2 is... 25% van alle botten in je lichaam kun je vinden in je voeten. Patricia, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Je bent onderweg met het hele gezin in Bobbejaanland.
3: Ja, klopt.
0: Is dat nog een beetje leuk als ouders, zeg maar? Of hoe oud zijn de kids?
3: De kids zijn bijna 13 en 16. Ja, je hebt daar toch echt andere achtbanen dan in bijvoorbeeld Slagharen. Dus veel leuker voor ze.
0: Oké, gelukkig maar. Maar is het ook zo dat je als ouder dan de hele tijd op je kinderen moet letten? En die wil daarin en die wil daarin? Of valt er nog wel mee?
3: Nou, iemand moet de foto's maken.
0: Ja. En wie gaat die maken vandaag?
3: Moeders.
0: Oké, toch wel. Dus moeders gaat niet mee in de achtbaan vandaag?
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. Vader wel.
0: Oké. Nou, leuk. Hey, ik heb dus twee stellingen voor je. Eén van de twee is maar waar. Dus stelling 1 was... kleine windmolens leveren veel meer energie op dan grotere windmolens. En stelling 2 was... 25% van alle botten in je lichaam kun je vinden in je voeten. Welke van de twee is waar, denk je, Patricia?
3: Ja, ik denk toch echt stelling 2.
0: En waarom?
3: Ja, er zitten echt wel heel veel botjes in je voeten. En ja, met die windmolens, daar geloof ik niet zo in.

0: Patricia.
1: In die stelling.
0: Nou, je hebt het ook hartstikke goed. Heb jij enig idee hoeveel botten er in een menselijk lichaam zitten?
1: Nee.
0: Dat zijn er 206. En van die 206 zitten er 52 in de voeten. Dat is dus 25%. En dat komt omdat je voeten je volledige lichaamsgewicht moeten kunnen dragen. Schokken moeten kunnen opvangen. En zich goed moeten aanpassen aan verschillende ondergronden. En daarom bestaan je voeten eigenlijk uit heel veel kleine botjes. Die samenwerken als een soort van flexibel mechanisch systeem, zeg maar.
1: Dat is hartstikke mooi.
0: Toch weer iets geleerd, hè?
1: Toch weer iets geleerd op de zondagochtend.
0: Klein beetje biologieles, zometeen aan het pretpark.
1: Ja.
0: Nou, beter kun je niet hebben, toch?
1: Nee.
0: Patricia, het feit dat je al slaapmasker komt jullie kant op. Veel plezier.
1: Dankjewel.
0: Hoi, hoi. Het is 538, maar zometeen de Dance Smash. En eerst Sam Vender en Olivia Dean.

Akermat en Radio 538. Je hoorde de Dance Smash, Our Love Life. En goedemorgen, Kilian van Leijten hier met zometeen aan 9 het beste van Evers en Co. Met echt groots nieuws over Gerard Joling. Maar dat precies, dat hoor je zometeen. Eerst Bruno Mars van 538. Dit is Risk It All.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
4: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
5: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
6: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
8: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: Ruimte weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk.

0: nog last-minute zonvakanties? Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
2: Nu met Club Karwei, 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: 10 tenders alsjeblieft.
4: Ja, dat is dan 8 euro.
3: Hè? 8? Oké. Okay.
5: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
2: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
6: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
8: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3-sterren-slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: 538 Nieuws.
13: 9 uur.
14: Een explosie gisteravond bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden. Volgens Rijnmond is op de muur een tekst gespoten. Saïf Snitch. Snitch is straattaal voor verrader. Verder is een deur zwart geblakerd en zijn ramen gebarsten. Viel ook een AED-apparaat voor mensen met een hartstilstand van de muur. 3 gewonden, waarvan 2 ernstig, bij een auto-ongeluk in Oorschot vanochtend vroeg. Volgens Omroep Brabant is de bestuurster aangehouden omdat ze waarschijnlijk met drank opreed. De zwaar gewonde slachtoffers moesten naar het ziekenhuis. In een ambulance ging een traumaarts mee. Bij een schietincident op een muziekfestival in de Amerikaanse staat Ohio zijn 12 mensen gewond geraakt. 2 zijn er slecht aan toe. In het publiek brak chaos uit toen 2 mensen op elkaar begonnen te schieten. Over de aanleiding is nog niets bekend. Er is ook nog niemand opgepakt. Bij het concert van rapper J in de Arnhemse Gelredome zijn gisteravond 2 mensen opgepakt die de orde verstoorden. Het waren geen demonstranten, zegt de politie. Die stonden er wel buiten het stadion. De show van J verliep zonder grote incidenten. Hij riep geen provocerende dingen. Morgen geeft hij nog een show. Wolkenvelden en een paar buien. Vanuit het westen wordt het droger met stapelwolken en af en toe wat zon. Het wordt 17 tot 20 graden en er staat aardig wat wind. En dat was het nieuws op 538.
15: 538 verkeer dan door Flitsmeister zonder vertragingen met snelheidscontroles. Oppassen op de A1 Deventer richting Apeldoorn 97.8. A2 Weert richting Echt 206.0. A13 Rijswijk richting Rotterdam bij 11.5. En ook oppassen op de A16 Rotterdam richting Dordrecht bij 31.0.
6: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: We denken na over een koophuis.
17: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
16: Bart, met die loopgroep?
17: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee, plus.
12: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
13: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
15: En goedemorgen met het beste van Evers & Co. Ook de bouwzaak komt eraan als

0: Rosa en Magnetic.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Hey, goedemorgen. 538 op je zondagochtend. Tot aan de lunch. Terugblik op de afgelopen week samen met Edwin Evers. Deze week in het nieuws Gerard Joling. Hij stopt met zijn solo-shows. En naar aanleiding van het nieuws deelt Edwin misschien wel een van de grootste blunders die hij samen met Gerard heeft meegemaakt. Het hele verhaal hoor je zo meteen in het beste van Evers en Co. bij Radio 538. Ook Shakira, Lux en Steve zijn onderweg naar Fergie en Big Girls Don't Cry.

0: en Zoo bij 538.
1: Het beste van Evers en Co.
0: Vrijdagmiddag, 2 uur. Dan start je weekend samen met Edwin, Henk en Cobus bij Radio 538. Evers en Co. Het gaat deze week onder andere over misschien wel de grootste blunder die Edwin heeft meegemaakt samen met Gerard Joling. Want deze week bij Henk in de Nieuws.
2: Gerard Joling maakte deze week bekend dat hij stopt met zijn grote soloconcerten.
0: Oh ja.
2: Begin volgend jaar op 20 februari is de laatste in Rotterdam Ahoy onder het motto Only Joling, de Final Countdown. De zanger gaat nog wel door bij de toppers.
3: Oh, dat is leuk. Ja, we hebben Gerard in het verleden een paar keer begeleid bij grote concerten.
2: Oh.
3: Ja. In Ahoy en daar op Spaarnwoude. Was altijd wel hilarisch hoor. Ik kan me nog één concert herinneren dat volgens mij de stage manager zei tegen de band van oké, tik maar af. Dan wij begonnen en maar Gerard die had de veren nog niet op. De microfoon stond er wel aan. Dus toen hoorden wij in de klek dat soort dingen had je altijd met Gerard.
2: Geweldig.
3: En ik kan me ook nog herinneren dat hij had een podium met een soort bewegend podium in het midden.
2: Ja.
3: Weet je wel, dan kwamen bijvoorbeeld van die danseressen, die kwamen dan allemaal hoog. En aan het einde van het podium liep hij met zijn verentooien op naar achteren. Stond het podium naar beneden. Is hij zo 2-3 meter naar beneden geflikkerd. Ja. Ja, met Gerard was nooit het never dull moment, zal ik maar zeggen. Mooie tijden. Nog meer, Henk?
2: Ja, Dua Lipa stapte zondag in het huwelijksbootje met de 6 jaar oudere acteur Kellyam Turner. De twee gaven elkaar in Londen het jaarwoord. Komend weekend geeft het koppel nog een 3-daags feestje op Sicilië.
3: Oh, natuurlijk, op Sicilië, ja. Heerlijk. Ja, Henk, dat was hem.
2: Dat was hem.
3: Nou, niet helemaal natuurlijk, want week 23 ligt achter ons. Ik was deze nog even vergeten net om 5 uur. Het kabinet, 100 dagen.
2: Ja, min 24, zei Wilders.
3: Dat zegt Wilders. 100 dagen zijn ze aan de rachen, zeg maar. En Oranje voetbalde de afgelopen week natuurlijk tegen Algerije. En dat werd een verliesbeurt.

Nathalie, Imbruglia en Thorn bij Radio 538. Goedemorgen, dit is het beste van Evers en Co. Deze week live in de studio, Numidia. Dat ga je zo meteen live horen. En ook Coldplay komt eraan.

0: apps en Beelite TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrijf je mis.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
2: Het is zondag, dus we gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie.
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
5: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
6: Help!
7: GWC!
6: Help!
7: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
8: Laten we het proeven.
7: Opdrachten uitvoeren.
9: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
7: Maar wie het best integreert...
10: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
7: ...wordt tot ere Himba gekroond.
11: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
4: Pick it to the tribes.
7: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
12: Hé, hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
13: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
14: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
15: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
14: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel. En maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
16: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
17: Hoppa!
16: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
17: 3 sterren slot.
16: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
18: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
19: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
18: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
20: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
1: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
2: 538 Marnix Westhuis.
3: En goedemorgen, Coldplay onderweg naar Just Stay, Jack Staal en

Zometeen Numidia in het beste van Evers en Co. En wat denk je? Nederlands elftal, WK voetbal. Gaan we door de poolfase heen komen? Komende week gaan we namelijk van start. En komende week maak je kans om erbij te zijn. 2 tickets voor de poolwedstrijd Nederland tegen Zweden. 20 juni is dat, in Houston, Amerika. En je wint dan een reis, verblijf en $538 aan zakgeld. Dat is gaaf, toch? Dan ben je er gewoon bij het WK voetbal. Je wint het hier bij 538. Alle details check je op 538.

0: Jesse. Satisfy bij Radio 538. Dit is het beste van Evers & Co. Iedere zondagochtend tot 12 uur de hoogtepunten van Edwin Evers. Deze week bij hem in de studio.
1: Numidia! Hallo, hallo, hallo.
2: Hallo allemaal.
0: Ja, je bent eindweg. Je staat helemaal beneden in de studio. Ja, dus klopt. We zien elkaar via een beeldscherm. Maar ik zie je wel. Hallo, hallo, hallo. Even zwaaien. Het is ook lekker voor de radio. Ja. Numidia, leuk dat je bent. Hoe is het met je?
2: Ja, goed. Heerlijk. Ja, het gaat supergoed.
0: Waarom?
2: Ja, gewoon. Ik doe allemaal leuke dingen. Ik sta hier. Ik mag mijn nummer gaan zingen. Dus dat voelt goed.
0: En wat voor andere leuke dingen doe je allemaal?
2: Van alles eigenlijk. Ja. Ik ga lekker weer op theatertour.
0: Ja.
2: Ik heb muziekfeest gedaan. We gaan allemaal leuke dingen doen.
0: Ja, dus. Je deed al heel veel leuke dingen. Je hebt heel veel muziek al gemaakt. Samenwerkingen met allerlei artiesten. De beste zangers, stars on stage. Weet ik het allemaal wat. Dus geacteerd ook.
2: Ja. Er komt ook nog een film aan waar ik in heb gespeeld. Een Belgisch film.
0: Oh.
2: Ja. Dus ook nog, ik hou van 100 dingen tegelijk doen. Joh. Ik ben zwaar ADHD, dat weten jullie wel.
0: Oh, daar merk je verder niks van. Ja, dat is wel grappig. Het is, nou, lekker. En je gaat een glansrijke hoofdrol spelen.
2: Ja, dat klopt.
0: In The Bodyguard.
2: Ja.
0: Hoe is dat dan?
2: Ja, spannend. Ik heb dat eigenlijk nog nooit gedaan. Dus voor mij is het een hele nieuwe weg wat ik in ga slaan. En gewoon een uitstapje eigenlijk.
0: Ja.
2: Maar ik heb er wel heel veel zin in. En wie weet, ik zie wel waar het schip strandt. Misschien is het wel superleuk en misschien vind ik het helemaal niks. Maar
0: hoe is dan dat schema? Moet je dan 7 dagen per week? Of heb je afgesproken van ik doe de 3 of 2 in de week? Of weet ik veel. Ik weet niet hoe dat werkt eigenlijk.
2: Ja, nee, ik heb wel een dealtje gemaakt dat ik niet alle shows speel, zeg maar, elke week. Omdat ik natuurlijk ook wel mijn carrière heb en mijn single speel gewoon uitbrengen.
0: Ja, zeker.
2: Dat is gewoon natuurlijk belangrijk en dat gaat natuurlijk voor. Maar ik ga zeker 3 à 4 shows per week spelen. Dus,
0: Nou, heerlijk. Hartstikke goed. En vandaag ben je hier inderdaad om je single te gaan doen. Wil je er wat over zeggen over het liedje? Of zeggen we van we gaan gewoon luisteren?
2: Doe maar gewoon luisteren. Goed luisteren. De oortjes open en dan komt het helemaal goed.
0: Oortjes open en dan komt het helemaal goed. Nou, dat is helemaal goed om te horen. Ben je zover?
2: Ja, zeker.
0: Dames en heren, live in Evers & Co. Hier is Numidia.

0: Chandelier bij 538. Meer hoogtepunten van Edwin Evers hoor je zo meteen. En ook Brandy Monica hoor je zo.
1: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
4: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
3: Open nu gratis ASN sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
5: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
5: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
7: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
8: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
7: Ja, voor maar €6,99.
9: Fans van voordeel.
10: Aldi, geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
7: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
9: Fans van voordeel.
7: Aldi.
11: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
12: Dat zeg ik.
13: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
14: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
15: Hakje dag!
16: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
17: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
18: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
17: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
18: Wat doe ik aan?
17: Shop nu bij Zalando.
16: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
19: Hola, collega.
20: Hey.
19: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
20: Mark?
19: En die prijzen.
20: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
19: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
20: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
21: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
22: Dit is Mila. Mila is pas 10 en ervaart nu al het Zwitserleven gevoel. Dankzij haar opa, die sinds hij met pensioen is de tijd heeft om de zolder geluidsdicht te maken. Zo kan Mila helemaal los op haar drumstel. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
23: 538 Nieuws.
24: 10 uur.
25: In het Drentse Gieten hebben vannacht 27 asielzoekers geslapen voor wie geen plek was in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Ze werden gisteravond opgehaald en zijn inmiddels weer terug. Ook de komende twee nachten biedt Gieten nog onderdak aan maximaal 150 mensen. Er is nog altijd geen permanente oplossing. Een explosie bij een portiekflat in Rotterdam Oude Noorden gisteravond. En er was ook wat op de muur gekalkt. Saïf Snitch. In straattaal betekent snitch verrader. Volgens Rijnmond zoekt de politie uit wat het met elkaar te maken heeft. Er is nog niemand opgepakt en er vielen geen gewonden. Twee zwaar gewonden vanochtend bij een eenzijdig auto-ongeluk in het Brabantse Oorschot. Volgens de regionale omroep zetten de hulpdiensten groot in en werd onder meer een traumaheli opgeroepen. De bestuurster van de auto is opgepakt omdat ze mogelijk onder invloed van drank of drugs was. En de politie in de Amerikaanse staat Ohio is op zoek naar één of meerdere verdachten van een schietpartij tijdens een muziekfestival. Daar brak paniek uit toen waarschijnlijk twee mensen op elkaar schoten. In het publiek vielen 12 gewonden. Twee mensen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. In het oosten valt nog een bui. Verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het met vooral aan de kust een stevige wind. En dat was het nieuws op 538.
0: Verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens. 19 minuten. En er wordt ook gecontroleerd op je snelheid. Oppassen op de A1 Deventer richting Apeldoorn. 97,8. A2 Utrecht richting Amsterdam. 58,3. A28 Meppel richting Hogeveen bij 128,4. En ook oppassen A28 Hogeveen richting Meppel. De andere kant dus op bij 122,8.
26: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je...

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Let's go!
2: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
3: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
5: En goedemorgen met de beste hits voor je zondag en de hoogtepunten van Evers en Co. Meer onderweg naar Brandy en Monica.

Mats Smit en Adorn. Drive Safe bij Radio 538. Het beste van Evers & Co. Iedere zondagochtend bij Radio 538. Een gratis tipje voor je zondagochtend. Hoogtepunten van Edwin Henk en Kobus kun je ook gewoon checken op social media. @Evers & Co. op Instagram bijvoorbeeld. Krijg je daar ook het allerbeste te zien. Harry Styles, ook Benson Boone. Beide onder.

0: rest in peace.
1: 538 met Benson Boone en In The Stars.
2: Het beste
3: van Evers & Co.
1: Edwin Evers hoor je iedere vrijdagmiddag bij Radio 538... met de gezelligste aftrap van het weekend. En ook een soort terugblik op de afgelopen week. En wat is er dan eigenlijk allemaal gebeurd deze week? Ja, dan was het deze week, week 23, de week van Donald Pols. Ja, bij Tata Steel een vrij korte carrière had.
4: Ja.
1: Vanwege wat dingen heeft zijn verleden, zeg maar, nogal rechts georiënteerd, om maar zo te zeggen.

0: Hey, Where's My Husband bij Radio 538. Het beste van Evers en Co. Zometeen het zangertje. Gulli deze week. Super gezellig. Hoe dat klinkt, dat hoor je zo. En vanaf morgen jouw kans.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
4: Sorry, het is WK.
5: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
8: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
7: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee, Plus.
9: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1+1 gratis op cloudpillow.com.
10: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
11: Goedemorgen.
12: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
10: Draag vandaag bij aan Natuur van Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
13: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
14: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
13: Ja, voor maar 6,99.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
16: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
13: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
15: Fans van voordeel.
13: Aldi.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
19: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas.

0: dag gratis.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor 6 euro. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is die ja, van Jumbo.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot.
5: Marnix Westhuis.
6: Goedemorgen met de lekkerste hits voor je zondagochtend. Topic Zone, Alex Warren.

Topic en Breaking Me bij Radio 538. Binnen nu in 6 minuten het zangertje Gulli is dat deze week in Evers & Co. En vanaf morgen jouw kans op een supergezellige voetbalavond. WK Voetbal start natuurlijk komende week. En vanaf morgen bij 538 jouw kans om het WK Voetbal te kijken in de Oranje Kroeg in Amsterdam. Dus jij, drie vrienden, Frank en Arjen van de 538 Middagshow. Gezelligheid, hapjes, drankjes. Je wint het vanaf morgen. Check 538.nl voor de

0: Kensington, Living for bij 538.
1: Het beste van Evers en Co.
0: Edwin Evers hoor je iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur bij Radio 538. En iedere zondagochtend tot aan de lunch de hoogtepunten van die show. Een van de hoogtepunten van Evers en Co. De gezelligste vrijmibo van Nederland. Ah, dat is toch wel het zangertje hoor.

0: 104 kilo, dat zou je niet zeggen zo op beeld. Eerlijk is eerlijk.
1: Nou, dankjewel.
0: Hey, goedemiddag. Leuk dat je er bent.
1: Goedemiddag, dankjewel.
0: Hoe is het met je?
1: Het gaat heel goed.
0: En Gully, is dat ook je echte naam?
1: Mijn echte naam is niet Gully, ik heet Quinten.
0: Nou, dat zit toch iets tussen inderdaad. Ja, en hoe kwam je dan bij Gully?
1: Nou ja, als je zeg maar dit doet en dan terugkijkt in 1988, dan denk je van, ah, die gast heeft wel...
0: Dan zie je Ruud Gullit staan inderdaad.
2: Hij is microbioloog ook.
0: Wat zeg je nou?
1: Ook daar nog.
0: Microbioloog?
1: Ja.
0: Wat even precies, wat doet een microbioloog? Ja, misschien een hele domme vraag, maar daar zit ik op.
1: Een QC, microbiologisch analist, die test zeg maar bijvoorbeeld bier of tussenproducten binnen bedrijven.
0: Oh, in dat geval ben ik ook een microbioloog, als een bier test.
2: Ja, ik ook, ik test niet.
0: Allemaal wel een beetje... maar hoe kom je er gewoon bij om dit te gaan doen?
1: Gewoon. Het ging ook om bier. Gratis bier. En op een gegeven moment hebben we iets verzonnen waardoor we allemaal gratis bier kregen 12 jaar geleden. En nu is het meer dan alleen gratis bier. En het is gewoon heel leuk.
0: En treed je veel op?
1: Ik treed veel op. Voornamelijk met carnaval. Dan doe ik het 30 in 5 dagen. En door de rest van het jaar heen doe ik een showtje of 4 in de maand. 4, 5.
0: Oké. Nou, hartstikke goed. Leuk dat je er bent. Een minuut lang mag je de aftrap verzorgen voor de vrijdagmiddag borrelen. Hoe heet het nummer?
1: Holland, daar gaan we!
0: Holland, daar gaan we! Hier is Gully voor een minuut! Hey.

0: Stars en Blessings bij Radio 538. Het beste van Evers en Co. Er is een vrouw. Zij heeft 367 dagen achter elkaar iets gedaan. Dat is ook een wereldrecord. En wat ze precies gedaan heeft, je hoort het zo meteen bij 538.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Bij

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
3: Het WK gaat bijna van start. Maak je oranje outfit compleet en scoor nu jouw WK-merjas. Met je favoriete speler achterop en speciale juichsjaal. Voor slechts €9,99 met een volle spaarkaart. Nu bij Albert Heijn.
4: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: Fijne verjaardag.
7: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA. Een wereld aan ideeën.
10: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
11: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
12: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
11: Zo geregeld. 123inkt.nl.
10: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
13: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
13: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
15: Help!
16: GWC!
15: Help!
16: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
15: Laten we het proeven.
16: Opdrachten uitvoeren.
17: Moeten we de poep mengen? Dit is een grap.
16: Maar wie het best integreert...
18: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
16: ...wordt tot ere Himba gekroond.
19: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
20: Kick it to the tribes.
16: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
21: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
22: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
23: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke €10 aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf €9,99. Dat is de ja van Jumbo.
24: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
25: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
26: Hey, bedankt.
25: Merci.
26: Thanks.
25: Je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
24: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
27: 538 Nieuws.
28: 11 uur.
0: Op het punk, metal en hardcore festival Pitfest in Emmen is gisteravond een bezoeker overleden. Op de website meldt de organisatie dat iemand tijdens een optreden niet lekker werd en dat hulpdiensten niets meer konden doen. Het zou gaan om een natuurlijke dood. Na het sterfgeval werd de muziek gestopt en gingen veel mensen weg. Er zijn 3 mannen aangehouden na de explosie bij een huis in Eindhoven vannacht. Getuigen zagen na de knal een auto wegrijden en even later konden de 3 worden aangehouden. Na de explosie ontstond brand in de voortuin en de hal van het huis. Bewoners waren thuis, maar niemand raakte gewond. In Griekenland is een Palestijn gearresteerd die plannen zou hebben om een aanslag te plegen op een Israëlisch cruiseschip dat dinsdag bij Kreta moet aanmeren. De man wordt verdacht van banden met Hamas en contact met terroristen. In zijn appartement lagen spullen om een bom te maken. En grote schrik om een bericht van topturnster Simone Biles. Op Instagram schrijft ze dat ze in het ziekenhuis ligt, maar niet waarom. Ze deelt niet graag privézaken, maar zegt dat ze bijna doodging. Was de ergste ervaring van mijn leven, zegt ze. Simone Biles is 23 keer wereldkampioen en won 7 keer Olympisch goud. In het oosten valt er nog een bui, verder wordt het droog met stapelwolken en af en toe zon. 17 tot 20 graden wordt het, met vooral aan de kust een stevige wind. En dat was het nieuws op 538.
1: 538 verkeer dan door Flitsmeister. Vertraging op de A12 Arnhem richting Oberhausen bij de grens, 22 minuten. En op de A76 Geleen richting Keulen, ook vertraging bij de grens, 13 minuten. Er wordt ook gecontroleerd op je snelheid oppassen. A1 Deventer richting Apeldoorn, 97,8. A6 Joure richting Emmeloord, 282,4. A9 Haarlem richting Alkmaar, 68,7. A28 Meppel richting Hogeveen, 126,6. En ook oppassen op de A28 Hogeveen richting Meppel, de andere kant op, 122,1.
6: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
1: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
2: Hey, goedemorgen met het beste van Evers & Co. Offenbach onderweg naar Backstreet Boys.

Ippers en Co. Iedere zondagochtend tot aan de lunch. De hoogtepunten van Edwin, Henk en Cobus. Deze week bij Henk in het nieuws. Een wereldrecord. Een mevrouw uit Duitsland. 367 dagen achter elkaar heeft ze puntje, puntje, puntje gedaan. Wat ze heeft gedaan, je hoort het zometeen bij 538. Ook de nieuwe van Bebe Rexha is onderweg naar Walk the Moon. Dit is Shut Up and Dance bij 538.

0: Rexha, Faithless, New Religion, 538.
1: Het beste van Evers en Co.
0: Je zou dit maar 367 dagen achter elkaar doen. Waar dit over gaat? Je hoort het deze week in Evers en Co. Edwin Evers, iedere vrijdagmiddag vanaf 2 uur bij Radio 538. Met deze week onder andere in het nieuws bij Henk.
2: En Joyce Huebner was deze week in het nieuws.
0: Joyce Huebner?
2: Ja, zou je afvragen wie is Joyce Huebner? Nou, ja. Joyce is een Duitse vrouw van 38. Ja. En ze heeft een wereldrecord gevestigd door 367 dagen op rij een marathon te lopen. Dus elke dag ruim 42 kilometer.
0: Nee.
2: Haar ultieme doel heeft ze nog niet bereikt, want uiteindelijk wil vrouw Huebner op 495 marathons uitkomen.
0: Ongelooflijk.
2: En dat is natuurlijk nog nooit gebeurd.
0: Maar hardlopend of gewoon wandelen? Of wees een beetje dat ding?
2: Nee, hollen.
0: Hollen? Ja. Dat vind ik nog veel mooier woord. Hollen.
2: Vrouwen hollen.
0: Nee, maar hollen klinkt alsof je voor iemand op de loop bent, zou ik maar zeggen. Hollen.
2: Ja, nou, misschien was het
0: dat
2: zo.
0: Je gaat het wel wat makkelijker. Maar potverdorie, dit is toch niet normaal, zeg.
2: Wat gedoe, hè?
0: Hoe kunnen mensen dat? We hadden hier toen het ook die hardlopen. Oh. Je doet ook die hardloper in de show, die dat ook elke dag deed. Dat is ongelooflijk. Goedemiddag.
3: Ja.
0: Hallo.
3: Hallo.
0: Harry. Hallo.
3: Ja, met Harry.
0: Ja, dat hoor ik. Harry, wat is er?
3: Ja.
0: Wat doe je? Wat ben je?
3: Ik reed net even met de Bentley door de wasstraat.
0: Ja, maar wat... Oké, wat is er? Wat kan ik voor je doen, Harry?
3: Ja. Wat?
0: Wat kan ik voor je doen, Harry?
3: Nee, ik reed met de Bentley door de wasstraat.
0: Ja, dat zei je net al. Ik vraag wat ik voor je kan doen. Ja. Wat is er?
3: Nee, maar...
0: Jeetje, Mina, wat
3: heet. Nou, ik hoorde net over die vrouw die aan het hardlopen was.
0: Ja, Huebner, ja.
3: Dus ja, ik vroeg me even af, heeft ze dan nog wel tijd om te koken?
0: Harry.
3: En een stofzuiger.
0: Harry, alsjeblieft, jij hebt geen tijd voor die onzin. Ik bel wel een keer terug.
3: Wie doet de boodschap?
0: Nee, Harry, dat snap ik, maar...
3: De vuilnis buiten.
0: Komt hij weer aan, de vuilnis
3: buiten. Ja, toch allemaal...
0: Ja, nou, bel een andere keer terug, Harry. Hier heb ik geen zin in dit gelul. Ik ga verder met het programma.
3: Ik zit in de wasstraat met de Bentley.
0: Ja, dat zei ik. Ik ga verder met... Ja, vrijdagmiddag natuurlijk in de wasstraat.
3: Ja, vrijdagmiddag, happy hour.
0: Happy hour.
3: €1,50 korting.
0: Ik geloof mijn oren niet. Nou goed, ik ga verder met het programma.
3: Op jaarbasis, als je dat uitrekent.
0: Zeker. Harry, ik ga verder met het programma. Ik spreek je later, ja? Dankjewel.
3: Anders bel ik straks nog even.
0: Nou, doe geen moeite. Ik vind het genoeg.
3: Bijna bij de droger.
0: Bijna bij de droger. Nou, gelukkig. Heel goed. Lekker af. Lekker afdrogen die auto.
3: Ik heb het luxe programma.
0: Ja, dat zal wel. €1,50 kort. Ja. Ja.
3: Hij staat al op groen. Ik ga eruit.
0: Heel fijn. Harry, dankjewel. Ik spreek je later.
4: Attentie. De blauwe Volkswagen Polo kan uitrijden. Attentie. Blauwe Volkswagen Polo. Uitrijden alstublieft.
0: De Bentley, Harry.
3: Ja, auto van de vrouw.
0: Oh, natuurlijk, ja. Ja, nee, oké.
3: Die doet thuis de was. Zoals het hoort.
0: Ja, fijn, dankjewel, Harry. Zoals het hoort, ook niet te geloven, die man. Nou goed.
1: Evers en Co. Iedere vrijdag vanaf 2 uur. 538.

0: en Azizam bij Radio 538. Het is 55 inch. Je kan het eigenlijk overal in huis neerzetten. En misschien is het vanaf morgen wel van jou. Je hoort zometeen wat het is.
1: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat werkt voor je.
2: Renault. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
1: Voor elke verfklus Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
3: We denken na over een koophuis.
4: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
3: Bart, met die loopgroep?
4: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
5: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.

0: winterweervakantie vind je bij Bol.
1: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja.
1: Echt serieus?
3: Wat een geld.
4: 18.000. Godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Find your joy met de last minute deals van Vakant Select. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
6: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
7: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
6: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
8: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
9: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als eurovlammer. Voor maar 1 euro bij Burger King.
8: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP vacatures op werkenbijhanap.nl.
10: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
11: Hoppa!
10: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
11: 3 sterren slot.
10: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
12: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
13: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedesbenz.nl.
14: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
15: Lieve Kips, vega broodbeleg dan gewoon vega broodbeleg. Nieuw van Kips, vega broodbeleg. In de vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker, op je boterham, wrap of cracker.
16: 538, Marnix Westhuis.
17: Armin van Buren, hoor je zometeen naar Somber en de Homebreaker.

Armin van Buren, Come Around Again bij Radio 538. Binnen nu en 7 minuten hoor je Frans Duits live in de studio bij Edwin Evers in Evers & Co. En vanaf morgen jouw kans op een nieuwe tv. Dan weet je zeker dat je de WK-wedstrijden van het Nederlands elftal haarscherp kunt zien. Olivia Rodrigo komt er ook aan naar Agda en de Munich bij 538.

0: De nieuwe van Olivia Rodrigo, Drop Dead bij 538. Het beste van Evers & Co. Deze week bij Edwin Evers in de studio, Frans Duits.
1: Frans! We gaan bijna afsluiten, maar niet voordat jij nog even verteld hebt waar je allemaal druk mee bent de komende weken.
2: Nee, het optreden gaat lekker door.
1: Ja.
2: Ja, de handel, wandel, dat soort dingetjes allemaal.
1: Dus eigenlijk dezelfde dingen van het vorige uur, zeg maar.
2: Ja, een beetje wel. Maar ik moet zeggen, we zijn wel met leuke dingen bezig. Leuke samenwerkingen.
1: Oh, kun je daar iets over vertellen?
2: In juni komt er een nieuwe single uit. En het is een samenwerking met Lange Frans.
1: Oh.
2: We zitten nog even in de pen met Ruben Nicolai op dit moment.
1: Oh, ja.
2: Dus ja, er zitten wel wat dingen aan te komen waarvan je denkt van, joh, hoe komt die daar nou weer aan?
1: Ja, dat dus. En hoe kwam je daaraan?
2: Dat is ja, hoe kom je er vanaf? Dat is het natuurlijk gevaar.
1: Nou, ja.
2: Nee, dit is superleuk om te doen. En je weet, ik hou van samenwerkingen. En zeker als het een onverwachte hoek is.
1: Oh, ja.
2: Maar als Frans en Frans is, dan is het altijd leuk.
1: Oh ja, natuurlijk Frans en Frans.
2: Frans.
1: Ja, verdorie. Goed, maar nu eerst, we gaan afsluiten voor vandaag. Dankjewel dat je er was, Frans.
2: Fantastisch dat ik er mocht zijn.
1: Ja, sowieso. Nou, dames en heren, afsluiten doen we dit natuurlijk niet zomaar. Dat doen we in stijl met een klassieker zoals dat te doen gebruikelijk is. Op vrijdagmiddag zo rond 17:50. En daarom zingen wij, dames en heren, in koor.
3: Weekend deze nog.
1: Nou ben ik dus helemaal benieuwd. Wat ga je zingen?
2: Ja, terug naar 2005, waar het begon met een liedje geschreven door Pierre Cardin, opgenomen door Hazes in 86,
1: ja.
2: En dus 2005. Jij denkt maar dat je alles mag.
1: Dames en heren, Frans Duits!

0: 12 uur, de kick-off van je zondagmiddag met Martijn en Julia. En ze hebben je hulp nodig. Jouw dag in 3 woorden. Welke 3 woorden zou je vandaag omschrijven? Probeer het een beetje cryptisch te sturen via de gratis app van Radio 538. Nog leuker, spreek het even in. Hoor je zometeen en jezelf terug op 538. En dan gaan Martijn en Julia proberen te raden wat jij vandaag aan het doen bent. Dus de app van 538, laat het weten. Jouw dag in 3 woorden.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: Dit is Boef en familie Janssens eerste surfboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Pas je eigen

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ook voordelig bij Trekpleister. 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
5: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
4: Ja, voor maar €6,99.
6: Fans van voordeel.
7: Aldi. Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar €6,49.
6: Fans van voordeel.
4: Aldi.
8: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
9: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
11: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevuld. Vul de borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
13: Een daverend applaus voor de afgestudeerden!
14: Zo klinkt de mooie de toekomst. Je kinderen die zorgeloos kunnen studeren. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
15: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
14: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
16: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
17: 538 Nieuws.
18: 12 uur.
19: Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW, Van Oostrom, hoopt dat er niet bezuinigd hoeft te worden op de sociale zekerheid. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij wil met de bonden kijken hoe de boel efficiënter kan. De bonden liepen weg bij gesprekken met het kabinet. Dat wilde korten op de WW en de WIA en de AOW-leeftijd laten stijgen. De twee mannen die waren opgepakt bij het concert van rapper J in Arnhem zijn door de politie naar verhoor vrijgelaten. Ze verstoorden de openbare orde. Justitie handelt de zaak verder af. Het concert verliep verder rustig. J riep geen provocerende dingen. Morgen treedt hij nog één keer op in de Gelredome. Meer dan 1 miljoen Spanjaarden hebben in Madrid de mis bijgewoond van paus Leo. Die kwam gisteren aan voor een bezoek van bijna een week. Gisteravond hield de paus al een gebedswaken vanuit het stadion van Real Madrid. Dinsdag en woensdag bezoekt hij Barcelona. Daarna gaat hij nog naar de Canarische eilanden. En de handgeschreven boodschap van Harry Styles, die gisteren paginagroot in het Parool verscheen, is een enorme hit. Vooral jongeren bieden online flinke bedragen om een exemplaar in bezit te krijgen. Daar zijn we blij mee en trots op, zegt de hoofdredacteur. Hij overweegt om extra exemplaren van het Parool te laten bijdrukken. In het oosten kan nog een bui vallen. Verder vanmiddag droog met stapelwolken en af en toe zon. Het wordt 17 tot 20 graden. En vooral aan de kust staat een stevige wind. En dat was het nieuws op 538.
17: Dankjewel. Tijd voor de verse verkeersinformatie van Flitsmeister op 538. 14 vertragingen op de grote A-wegen op dit moment. De drie plekken waar je het langste vaststaat, die krijg je nu van me. En dan beginnen we op de A1, dat is Hengelo richting Osnabrück, voor de grens met Duitsland. Daar 18 minuten voordat je dat land in mag. De A12 Arnhem-Oberhausen, zelfde verhaal, voor de grens met Duitsland. Daar 23 minuten vertraging. En de A76 Geleende richting, jawel, Duitsland. Daar moet je 23 minuten geduld
18: hebben. Je moet er gewoon niet heen gaan.
17: Je gaat gewoon niet naar Duitsland. Waarom zou je?
18: Ja, alleen als je goedkoop wilt tanken. Of sigaret wil halen.
17: Daarom staat natuurlijk iedereen in de file. Ja, ik snap dat wel.
18: Controle is dan eentje op de A1 Deventer richting Apeldoorn bij Deventer 97.8. De A6 Joure richting Emmeloor bij Emmeloor 282.4. De A28 Meppel richting Hogeveen bij Veningen, opgepast bij 128.3. De A28 nog Hogeveen richting Meppel bij Rogat 122.1. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg bij Tilburg op de rem bij 45.5.
20: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
21: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
22: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
20: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
23: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
24: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
17: Martijn en Julia. Zo, hey, happy zondag. Welkom bij Martijn en Julia.
18: Zometeen Teddy Swims, Mr. Know-it-all.

0: met Rivers.
1: Martijn en Julia.
2: 538.
0: Goedemiddag, zondagmiddag, welkom in je weekend. Wij zijn Martijn en Julia, je luistert naar Radio 538.
3: Ja, het is zondagmiddag en heel Nederland zit toch wel een beetje in zijn eigen bubbel. De een ligt met een flinke kater op de bank. Die ander die heeft al gespoord, hard gelopen, boodschappen gedaan, het huis schoongemaakt. En wij zijn gewoon heel erg benieuwd wat er bij jou zich afspeelt. Dus we willen je even vragen om dan jouw bubbel, dus wat je op dit moment aan het doen bent, te beschrijven in drie, een beetje cryptische woorden. Maak het ons een beetje moeilijk. Dan gaan wij proberen te raden wat jij op dit moment aan het doen bent.
0: Klein voorbeeldje misschien. Leuk. Tamara die stuurde dit gisteren in toen we dit spelletje ook speelden.
4: Spetteren, ontsnappen, genieten.
0: Ja, mijn mannelijke brein ging helemaal met me aan de haal. Maar achteraf bleek gewoon dat Tamara zwemles had gehad met de kinderen. De kinderen vervolgens ergens gedumpt had. En daarna lekker de hort op ging met de vriendinnen. Maar zo werkt het dus een beetje. Drie cryptische woorden die jouw bubbel omschrijven. Spreek ze even in en stuur ze door via de F van 538. Dan gaan Julia en ik raden wat je aan het doen bent. En wie weet zitten we er helemaal naast.
3: Vaak wel.
0: Vaak wel. Maar dan levert het wel altijd een goed verhaal op. Dus kom maar door met je drie cryptische woorden. Even inspreken via de F van 538. Wie weet zit je zometeen in ons bubbeltje. En wij in het jouwe. Zometeen Tupac en Dre met California Love. Na dus Teddy Swims op 538. Mr. Know It All.

0: Akkermat en Rani en I Love Life.
1: 538.
2: Martijn en Julia.
3: Ja, welkom bij ons. Want wij zijn Martijn en Julia. Dit is 538 en wij zijn een beetje benieuwd naar jouw bubbel. Wat doe je op dit moment? Waar ben je mee bezig? Wat houd je bezig? Dat kun je dan insturen via de app van 538 door middel van 3 cryptische woorden. En dan gaan Julia en ik, en misschien jij thuis ook wel, meeraden met wat jij dan aan het doen bent. En daar komen altijd hele rare verhalen uit. En dan moet jij maar zeggen of ze kloppen, ja of nee. We gaan eens even kijken bij Cindy en Desiree. Die sturen namelijk deze 3 woorden in. Amai. Kleurhek. En laatste.
0: Ja, deze is goed te raden hoor.
3: Ik denk dat ik bij jou moet wezen, ja.
0: Ja, die gaat natuurlijk naar de laatste show van K3.
3: Zou je denken?
0: Ja, dat denk ik wel.
3: Cindy.
4: Ja.
3: Hebben we gelijk of niet?
4: Zeg jij?
3: Hebben we gelijk? Gaan jullie naar K3 toe vanavond?
4: Ja, zeker gelijk. Ja, de laatste show van K3.
3: Nou, ik ken iemand die toevallig gisteren is geweest. Oh. En die zei tegen mij dat de laatste show aller tijden was. Maar er is er vandaag dus nog één blijkbaar.
4: Ja, wij gaan naar de allerlaatste.
3: Jullie gaan naar de allerlaatste.
0: Ja, want je bent met je moeder, toch?
4: Ja, zeker. Ja, mijn moeder. Ja, we moeten wel gaan praten hoor. Maar ja, we gaan met mijn moeder.
0: Wat gezellig zeg. Maar dan zijn jullie best wel vroeg. Want die show begint natuurlijk pas om 8:30 vanavond.
4: Ja, wij gaan nog even shoppen. En we hebben een hotel geboekt. Want we dachten van ik woon in het Westland. Dus we moeten dan alles nog 1,5 uur terugrijden. Dus
3: ja.
0: Zo slim. Maar ik moet wel zeggen, die Belgen hebben dat wel beter voor elkaar dan wij hier in Nederland, hoor. Want toen ik de Kuip uit moest, was ik 4 uur bezig. En in Antwerpen was gewoon, 100 man aan het werk. Gewoon al die auto's wegwerken, zeg maar. Ja, ze snappen het wel daar.
4: Oh, dat is wel goed om te weten.
0: Heel dat hotel voor niks.
3: Heel dat hotel, ik weet niet of K3 nog een flinke after organiseert na dat concert. Dat weet ik niet. Maar voor hetzelfde geld eindig je daar nog zo meteen met je moeder. Hey, maar veel plezier vanavond.
4: Ja,
0: heel erg
4: bedankt.
0: Ja, en Cindy, weet jouw moeder wel dat er geen pauze is tijdens de show? Want mijn moeder vroeg gisteren aan me na een uur. Ja, wanneer begint de pauze? Want ik moet plassen.
4: Oh, deze moeder gaat gewoon door. Ja, mijn moeder die is jonger van lichaam dan dat ik ben.
0: Lekker meiden, veel plezier.
4: Dankjewel.
3: Hey, en gedraag jullie een beetje, goed?
4: Ja, ik had niks
3: beloofd. Hey, fijne dag en veel plezier vanavond, meiden. Dankjewel.
4: Hoi,
0: hoi.
3: Was het een beetje een goede show? Want jij bent er geweest gisteren.
0: Ja, het was zo... Je gaat natuurlijk gewoon door een soort van... de tunnel door allemaal emoties van vroeger, weet je wel. Ja, het is zo'n goede show. Het is ook zo fijn dat zij gewoon... die liedjes zingen. Zeg maar, zij doen niet heel veel praten tussendoor. Dat doen natuurlijk heel veel artiesten. Ja, maar eigenlijk denk je gewoon, hallo, ik wil gewoon aan je mond. Ik wil gewoon muziek horen.
3: Hits pompen.
0: Ja, en dat doen ze echt zo ongelooflijk goed.
5: Ja, en ik heb ook helemaal zo'n shirtje gekocht.
3: Ja, ik zag het,
0: Ben er weer ingetrapt.
3: Hoeveel kostte het?
0: Die merchandise viel best mee. Ik heb €25 betaald voor zo'n K3 shirt.
3: Dat valt inderdaad.
0: Toch?
3: We hebben ook nog even Perry uit de inbox gepist. Perry stuurde namelijk deze 3 woorden in.
6: Toekan, schroeven, spookhuis.
3: Wat denk jij?
0: Ik denk dat hij een toekan. Dat is toch zo'n Van der Valk heeft toch een toekan als logo? Ja?
3: Ja.
0: Nou, dan is hij in Van der Valk een kamer aan het ombouwen tot een spookhuis. Omdat hij daar een lijpe date heeft vanavond. Die helemaal uit de klauwen gaat lopen.
3: Nou, ik dacht dus ook, bij toekan dacht ik aan Van der Valk. Het schroeven en het spookhuis. Dat moest ik dan nog even bij je zien te verzinnen. Maar aangezien jij al in die... Dan gaat hij naar de dierentuin, denk ik. Perry!
7: Ja.
3: Ga je naar Van der Valk of ga je naar Artis?
7: Nee, ik was daar vanmorgen. Ik had gisteravond een bruiloft.
3: Ja.
7: En we hadden vanmorgen het ontbijt nog met 21 man van die bruiloft inderdaad Van der Valk.
3: Ah, oké. Okay. En van wie was de bruiloft?
7: Het was van Freddy en Esmee, twee hele goede vrienden van mij. En dat was wel lachen, want we hebben met 20 man hebben we ook een hele boel op stelten gezet. Want we hebben 10 danslessen genomen met een mannetje of 20. Dus we hebben een hele dans ingestudeerd.
0: Echt?
7: Dat was een succes.
0: Ja,
7: allemaal, ik ben zelf in de 40 al, allemaal dat soort leeftijd. En dan fanatiek gaan dansen, dat was even wennen weer. Maar we hebben echt genoten.
0: Ja, wat leuk zeg. Ik zat gisteren al te beseffen van wow, het is 6-6-26. Dat is zo'n mooie trouwdag.
7: Dat was het.
0: Ja.
3: Oké. Okay. En zijn er daar nog wat gênante dingen voorgevallen? Want elke bruiloft waar ik ben, gebeurt altijd wel één ding waarvan achteraf mensen zeggen, ja, dat had hij beter niet kunnen doen.
7: Helaas mag ik daar niks over zeggen.
3: Jij kan daar helaas niks over zeggen natuurlijk.
0: Maar wacht even, hallo, schroeven en spookhuis.
3: Ja, oh ja, dat ja.
7: Ja, ik ben dus organisator van een horrorbelevenis in Almere, genaamd Scarmy. En ik ben dus onderweg naar Rotterdam-Vlaardingen om daar te kijken voor decoratie.
3: Ah.
7: Dan ga ik vanmiddag weer verder schroeven.
3: Okay.
7: Maar grappig, want jullie hadden het dus over K3. En ik ben zelf de spelregisseur in Bobbejaanland met Halloween.
3: Ja.
7: En Mitch is degene die de pruiken doet met Halloween, maar die doet ook de pruiken voor Studio 100. En Cliff, ja,
0: alles komt samen.
7: Alle theater en horror dingen en pretparken, dat zit echt in één hoedje inderdaad. En toen dacht ik, naar K3 had ik ook wel gewild. Dus ik ben eigenlijk stiekem wel jaloers, maar ik heb ook wel weer zin om verder te schroeven.
3: Ja, precies. De schoorsteen moet ook roken. Zo is het ook, Café. Precies. Hey, dankjewel voor je insturen en een fijne dag vandaag. Groetjes! Dit is Sam Fender en Olivia Dean op 538.

0: Sam Fender, Olivia Dean en Raimi in op Radio 538.
1: Zometeen hoor je onder andere muziek van Tyrekt en ook J-Lo en David Guetta komen eraan. En je kunt zometeen het unieke 538 Tosti-ijzer winnen. Hoe? Hoor je zo.
2: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
2: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
2: 2026.
3: En deze donderdag
2: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
2: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
2: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
2: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Ik wil als dino.
5: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Of je nu kijkt, koelt of geniet, met Hisense haal je alles uit elk moment tijdens de FIFA World Cup. Check het zelf op hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
6: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
7: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
6: Ja, voor maar
8: €6,99. Fans van voordeel.
6: Aldi.
9: Scoor nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Jij bent mijn kampioen.
6: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar €3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven. 1,3 kilo voor maar €6,49.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
11: De Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
12: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
13: Sorry, maar het is WK!
14: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599.

0: spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Helemaal los bij Ethos.
2: Met heel veel aanmerkvoordeel. Zoals Pampers, luiers en luierbroekjes. 4 pakken voor €37. Vind nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koutablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap, simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
7: Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot €12.000. Ben je ook meteen van die FOMO af?
9: Peugeot.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
12: Domino's. Hallo.
13: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
12: Ja hoor.
13: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
12: Tuurlijk.
13: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
12: Ja.
14: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
15: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
16: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
17: Welkom in Afrika!
16: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
18: Help!
19: GWC!
18: Help!
19: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
20: Laten we het proeven.
19: Opdrachten uitvoeren.
21: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
19: Maar wie het best integreert...
22: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
19: ...wordt tot ere Himba gekroond.
23: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
16: Kick it to the tribes.
19: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
15: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
24: 538, Martijn en Julia.
25: Wil jij een tosti-ijzer winnen van 538? Zometeen hoor je hoe, maar eerst...

0: het eigenlijk verkeerd? Ik zei namelijk J-Lo, maar jij zei nee.
1: J-High.
2: She deserves that.
0: Is wel zo. Wij zijn Martijn en Julia, dit is Radio 538. En zometeen maak jij kans op het 538 Tosti IJzer.
1: Ja, Martijn heeft van mij een onderwerp gekregen. En daar zijn de eerste 10 associaties bij opgeschreven. Alles wat er als eerste in zijn hoofd opkomt. Bijvoorbeeld als ik zeg snackbar, dan zeg jij...
0: Broodje hamburger.
1: Oh, zin in. Gaan we die zo halen?
0: Ik ben erbij.
1: Oké, lekker. Maar jij moet dus raden wat er op zijn lijstje staat. Raad jij dus de meeste associaties goed... en dat onderwerp is dus niet snackbaar, maar een ander onderwerp... dan win je het 538 Tosti IJzer.
0: Ja. 10 tegen 1, zo heet het spelletje. Wil je meespelen, app dan even het woord 10... of het cijfer 10 met de app van 538. Dus 10, 1-0 of T-I-E-N. Met de app van 538, dan speel je zo meteen mee misschien wel... en maak je dus kans op dat 538 Tosti IJzer... als je raadt waar ik bij een bepaald onderwerp aan denk. Nu de nieuwe van Taylor Swift op 538.

0: Slim Cookie Collective. The Key and the Secret op 538 bij Martijn en Julia.
1: Het is bijna 10-1, dus spelen wij...
2: 10-1.
0: Met Niels. Niels, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: En met Hallo. Hanneke. Hanneke, goedemiddag.
4: Goedemiddag.
1: Hey, Martijn heeft van mij een onderwerp gekregen en daar zijn de eerste 10 associaties bij opgeschreven. Dat doen we zodat je ons een beetje beter leert kennen. Alles wat in ons gekke breinen omgaat, zeg maar. Dus een logisch antwoord kan soms ineens fout zijn en een random antwoord kan ineens goed zijn. Jij moet gewoon raden wat er op zijn lijstje staat. Raad jij de meeste associaties goed, dan win jij het 538 Tosti-ijzer. Het onderwerp wat Martijn van mij heeft gekregen is... bruiloft.
0: Ja, ik ben binnenkort babs bij een bruiloft, dus ik ben daar ontzettend mee bezig. Maar waar denk je nog meer aan bij een bruiloft? Althans, waar denk ik dan aan bij een bruiloft?
1: Niels, hoeveel denk je er goed te hebben?
3: Zes.
1: Zes. En Hanneke, jij, ga je er overheen of gaat Niels spelen?
4: Ik ga er overheen. Zeven.
1: Zo!
0: Hanneke, dan gaan we met jou spelen. In 1 minuut de tijd graag 7 goede antwoorden. Ben je er klaar voor?
4: Yes.
0: Dan gaan we. 3, 2, 1, let's go.
4: Trouwjurk, trouwpak.
0: Trouw... Oh, rustig aan. Trouw... We moeten het wel kunnen bijhouden. Trouwjurk is goed.
1: Wacht even tot het goed of fout blingetje is gegaan.
0: Ja,
4: pak.
0: Ga door.
4: Trouwpak.
0: Trouwpak. Ja. Nee. Ja, nee, ja. Ja. Dat, ik had alle kleding op één hoop, had ik.
4: Oké.
0: Ga door.
4: Taart.
0: Nee. Nee.
4: Locatie. Trouwlocatie.
0: Nee, ook wel belangrijk, had ik ook niet.
4: Babs, zelf? Ja?
0: Ja, dat was ik zelf, maar dat heb ik dan ook. Ja, ja? Ja, nee, die reken ik wel goed. Die reken ik wel goed. Okay. Dat houdt me ontzettend bezig. Speeches, ja zeker. Die ook altijd heel slecht zijn vaak bij de bruiloft waar ik ben. Dus je hebt nu 3 goede antwoorden, ja?
4: Getuigen?
0: Nee, nee, nee.
4: Wat heb je nog meer met een bruiloft?
0: Oh, je hebt hulplijnen.
4: Champagne?
0: Ook. Champagne.
1: Oh, lekker.
0: Ja, wel lekker, maar had ik niet op het ijs.
1: Daar kom ik altijd voor.
4: Wat een saaie bruiloft.
0: Ja. wat moet je vangen als je er bent?
4: Bruidsboeket.
0: Het bruidsboeket is goed. Nog 2.
4: Muziek.
0: Nee. Ja, nee.
4: Nee, wat?
0: Nee, ja, muziek ook. Ja.
4: Nee, eten.
0: Stop maar. De minuut is om, lieve Hanneke. Ah, wat een zenuwspel eigenlijk, hè, dit?
4: Ja, verschrikkelijk.
0: Ja, je zei misschien wel terecht, jij komt alleen maar op saaie bruiloften. Maar je moest denken aan het bruidspaar, is er natuurlijk.
4: Oh ja.
0: Verder is het altijd een beetje kijken of je daggast of avondgast bent. Want als je daggast bent, ben je een betere vriend van het paar dan.
1: Dat is eigenlijk ook zoiets debiels.
0: Is ook zo, toch? Maar ja, dat is een heel ding bij die clubjes waar je komt. Ben jij daggast? Ja. Ik niet.
1: Ja, dat slaat echt nergens op. Kunnen we dat niet gewoon allemaal op één hoop gooien vanaf nu?
0: Vind ik ook. Ik had gênant dronken familieleden. Die je altijd hebt op zo'n dag. De fotobooth, waarin je zeg maar altijd even kruipt met van die snorretjes op stokjes. En aan het einde van de avond komen er dan foto's uit je binnenzak dat je denkt... Oeh, ik zag er wel slecht uit. De envelopjes met geld. Want hoeveel moet je daar in vredesnaam instoppen zonder dat je gierig overkomt? En misschien dat ik de enige ben hoor die dat heeft. Maar elke keer als ik met mijn vriendin op een bruiloft kom van andere mensen... dan komen er altijd gasten naar mij toe en die vragen... Wanneer ben jij aan de beurt? En dan zeg ik... Laat me met rust. Dus ja, dat zijn de dingen waaraan ik dacht bij een bruiloft, Hanneke.
4: Ja, helaas.
0: Je hebt dapper gespeeld. Niels, jij krijgt het 538 Tosti-ijzer. Zonder er heel veel voor te hoeven doen. Dus bij deze gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Dankjewel, jongens. Fijne middag allebei.
4: Helemaal goed.
0: Hoi, hoi.
3: Hoi.
0: Dit is 538. Wij zijn Martijn en Julia en je hoort nu Sam Jeu.

0: Dancing in the Flames, The Weeknd op 538.
1: Je hebt oranje fans en je hebt hele fanatieke oranje fans. En de groep die we zo spreken, ja, die valt absoluut in die laatste categorie.
0: Ja, dat is wel een mooi verhaal wat je zo meteen hoort. En, Jul,
1: ja?
0: Ik ga Shakira draaien met Zoo.
1: Dierenfeitje, ja, zeker. Ik ga op zoek.
2: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
3: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
4: Hola, collega.
5: Hey.
4: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
5: Mark?
4: En die prijzen.
5: Mark, jij ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
4: Oeh, ja.
6: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
8: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
9: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Minisnacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
12: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
14: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
15: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
16: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
17: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
18: Get ready for the OG.
19: All y'all bitches wanna look like me.
20: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
21: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
22: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien?
0: Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet. En voelt. Plan een proefrit op audi.nl.
1: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
0: Ervaar de Audi Q6 e-tron tijdens de Audi ID's. Met een netto bijtelling vanaf €378 per maand. Plan een proefrit op audi.nl.
22: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
23: 538 Nieuws.
24: 1 uur.
25: Ik weet niet wat ik aan het doen ben, maar ik heb het nieuws heb ik uitgezet. Wacht even.
26: De man van 73, naar wie werd gezocht op de Veluwe, is terecht. Een groepje wielrenners ontdekte hem tussen Heerde en zijn woonplaats Weesup. Gisteravond werd de zoektocht gestopt vanwege de wolven in het gebied. De politie bedankt iedereen die heeft meegezocht en meldt dat de man voor een check naar het ziekenhuis is gebracht. De voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW van Oostrom wil kijken hoe het systeem van sociale zekerheid efficiënter kan. Dat zei hij bij WNL op zondag. Hij hoopt dat er dan niet bezuinigd hoeft te worden op uitkeringen. In Denemarken heb je als je werkloos wordt binnen een paar weken een gesprek en weer snel een baan, zegt hij. In Berkel-Enschot is een man gewond geraakt nadat er vanuit een huis op hem werd geschoten. Volgens Omroep Brabant werd een man in zijn been geraakt en strompelde weg. Politie hield in het huis een man aan en nam 3 luchtdrukpistolen mee. Volgens mensen in de buurt kennen de 2 mannen elkaar niet. En in Middenmeer is een man uit Polen opgepakt die in eigen land nog 7 maanden celstraf te goed heeft. Volgens regiozender NH was vanuit Polen een verzoek binnengekomen om hier naar hem uit te kijken. Een wijkagent wist hem uiteindelijk aan te houden. Waarvoor de Pool de gevangenis in moet, is niet duidelijk. Veel stapelwolken met af en toe zon, vooral langs de kust. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog en nog even zon. Daarna vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer. En dat was het nieuws op 538.
25: Ja, dit gaat wel goed. De verkeersinformatie op 538. Van Flitsmeister. 14 vertragingen op dit moment. De 3 langste, dat zijn deze. De A12 Arnhem richting Oberhausen voor de Duitse grens. Door een auto met pech daar nu 30 minuten vertraging. De A67 Eindhoven richting Venlo. Bij industrieterrein Venlo. 8.9900. Daar 23 minuten door een ongeluk. Wat zit je te lachen?
27: Ja,
25: dat is een heel groot industrieterrein, denk ik. En de A76 Geleen richting Keulen. Tussen Kundeberg en Duitsland. 24 minuten vertraging voor de grens. Pech staat helemaal dicht.
27: Dan controles. Ze beginnen op de A1 Deventer richting Apeldoorn. Bij Deventer 97.8. De A6 Joure richting Emmeloord. Bij Emmeloord 282.4. Dan de A28 Meppel richting Hogeveen. Bij Veningen 128.5. De A28 Hogeveen richting Meppel. De andere kant op bij Rogat 122.2. Dan de A28 nog Zwolle richting Amersfoort. Bij Hattem 86.9. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg. Bij Tilburg op de rem bij 45.7.
28: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
29: Domino's.
30: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
31: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
30: De positieve energie van Green Choice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
32: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
25: Zometeen hoor je waarom het Twentse dorpje Borne zo bijzonder is.
27: Ook Just komt eraan naar Damiano.

0: Hoe groot is de kans dat er twee van jouw dorpsgenoten geselecteerd worden voor het WK?
1: Nou, voor mensen die in het Twentse dorpje Borne wonen, is die kans best wel aanzienlijk. Want Mats Wiever en Wout Weghorst zitten allebei in de oranje selectie voor het wereldkampioenschap voetbal. En die komen dus allebei uit Borne. En Borne is een dorpje van 25.000 inwoners. Dus daar wonen niet zo bijster veel mensen. Maar dat hele dorp is wel uber trots op die twee gasten. Zo trots zelfs dat daar een clubje is. Dat heet de Heren van Oranje. En die gaan achter hun helden aan. En een van die Heren van Oranje is Jeff. Jeff, goedemorgen. Of morgen. Middag, bedoel ik.
2: Hele goede middag, ja, is het hier.
1: Ik ben het hele besef op tijd ben ik kwijt. Ik heb weinig geslapen afgelopen weekend. Excusez-moi.
2: Ik Martijn.
1: Pardon. Hey Jeff, even serieus, want ik zei net al, Borne in Twente, 25.000 man woont daar. Dat is niet zo bijster veel, maar jullie leveren toch gewoon twee Oranje Internationals. Wat zit er in jullie kraanwater, vroeg ik mij af.
2: Nou ja, dat zou je inderdaad haast zeggen, hè? Hofleverancier zo, ja, ongeveer, een kleine Borne. En ja, niet alleen qua voetbal, maar ook damesvolleybal, Nederlands kampioen. Nou. Ik geloof door de jaren heen ongeveer 10 Olympische medailles. Het is, er gebeuren hier mooie dingen.
0: Nogmaals, wat zit er in het kraanwater?
2: Ja, ja, zeg het maar. Veel al dat lekkere bier hier uit de buurt.
0: En dat zal het zijn. Hey Jeff, ja, waarom hebben jullie besloten om deze dorpse helden achterna te gaan? En waarom denk je niet, joh, we supporten jullie lekker vanaf de bank?
2: Nou, het is altijd uniek gebeuren. We hebben dus een club, de Heren van Oranje, al ongeveer 40 jaar lang. Gaan wij naar alle toernooien. Dus we maken geen uitzonderingen. Dus ook dit keer weliswaar een alternatieve route. We gaan pas iets later instappen. En dan gaan we naar Kansas, daar waar het Nederlands elftal verblijft. En moet spelen. En voorafgaand gaan we naar New York. En daarna gokje naar Mexico. Als Nederland poolwinnaar wordt om te spelen tegen Marokko of Brazilië.
1: Ja, want jullie gaan de eerste twee poolwedstrijden slaan jullie eigenlijk over. Omdat het echt wel een beetje in de papieren loopt, toch? Die reis naar Amerika en alles wat erbij komt kijken. Maar vanaf poolwedstrijd 3 haken jullie volle bak aan.
2: Ja, zo gaan wij dat doen inderdaad. Even creatief linksom denken. Ja, ja,
1: precies. Hey, en weten Mats Wiever en Wout Weghorst van jullie bestaan af? Of niet?
2: Nou, daar ga ik wel van uit. Nogmaals, de vereniging is door de jaren heen echt wel een begrip in Borne en omstreken. Dus dat zullen ze ook. Maar wij zullen ze niet vermoeien onderweg of in de aanloop daarnaartoe. We hebben wel even de ouders benaderd afgelopen week richting de uitzwaaiwedstrijd. Of ze misschien even deel wilden nemen. We hadden een heel groot spandoek. Met Mats en Wout gaan de Heren van Oranje voor goud.
1: Kijk.
2: Nou, het zou leuk zijn als ze er eventjes bij zouden zijn. En deels was dat het geval.
1: Leuk. Hey, hoe gaan jullie die reis naar Amerika bekostigen eigenlijk? Want ik zei net al, het is niet voor niks. Zijn er nog
0: spaar je daar dan voor,
1: bijzondere
0: zeg maar?
1: Plannen of zo?
2: Ja, we hadden een spaarsysteem. En uiteindelijk valt het allemaal best mee. Het is ontzettend opgeklopt in de media. Je zou haast denken, thuisblijven is duurder. He, met die lage, met die lage dollar. Ja. En, nee, we hebben vroeg geboekt. Nou ja, alternatieve route. En we maken het niet te lang. We zijn er eerst 11 dagen. Wat er daarna gebeurt, is ieder voor zich.
1: Alright. Jeff, dan wil ik toch nog even van je weten. Waar gaan wij dit toernooi finishen? Worden we wereldkampioen?
0: Ja.
1: Ja of ja?
2: Ja, dat moet dan maar. Hè?
0: Van ellende. Ja, en hopen dat Wout een beetje speeltijd krijgt natuurlijk.
2: Nou ja, ene kant niet. Want als je niet speelt, gaat het wel goed.
1: Dat is wel waar wat jij zegt inderdaad, Jeff, ja.
2: In theorie kan het zo zijn dat we in de finale... Hè?
1: Nou.
2: Mats maakt de 1-1, Wout maakt
1: zou
2: de 2-1.
1: Zou mooi zijn.

0: Ja, Shakira met Zoo. En dat betekent, Jul, ja, dat jij met een dierenfeitje te proppen moet komen.
1: Zeker, als je namelijk een Shakira en Zoo hoort tussen 12 en 3 bij Martijn en Julia, dan ga ik op zoek naar een dierenfeitje. En ik dacht, ik ga eens speuren in de WK-gerelateerde hoek.
0: Mm-hmm.
1: Want bij ieder dier is het zo dat eigenlijk de mannetjes jagen en het voedsel regelen en de vrouwtjes eigenlijk op de kleintjes letten.
0: Ja.
1: Een beetje een traditionele rolverdeling, eigenlijk zoals we die ook kennen bij de mens, toch?
0: Ja.
1: Maar bij leeuwen en leeuwinnen is dat dus tegenovergesteld. Ja, want wist je dat leeuwinnen bijna al het zware werk doen? In een troep zijn het meestal dus de vrouwtjes die jagen, samenwerken, het voedsel regelen. En de mannetjes beschermen vooral het territorium tegen rivalen. En toch eten de mannen vaak als eerste de prooi, ondanks dus dat ze niet hebben meegejaagd.
0: Ja, ik zit jou nou zo eens aan te horen en ik denk, zo werkt het bij mij thuis.
1: Ja.
0: Helemaal.
1: Dat dacht ik alweer.
0: Dit is 538. Wij zijn Martijn en Julia. En hier is Owl City. Nog een dier. Fireflies. Ook dier.

0: eigenlijk een beetje gemeen. Maar heel eerlijk, iedereen vindt het toch altijd een beetje ongemakkelijk. En misschien zelfs wel irritant. Ja, wat het is hoor je zo meteen.
1: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot. Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
7: Snel naar Trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
8: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Ook voordelig bij Trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
9: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
10: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
11: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
10: Zo geregeld. 123inkt.nl.
9: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Oh. Goedemorgen allemaal.
14: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
15: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
16: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
17: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
18: Stopkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
19: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
18: Dus kom op, naar buiten.
19: Univé, daar plukt u de vruchten van.
20: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
21: Lineker! Ja, Gary Lineker!
20: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz, vanaf vanavond om 9:30 op 6.
22: Ja, voordat ik hier manager werd, hadden ze elke dag om

0: vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis. Bij Bouwmaat.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantie juist voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
4: 3-sterren slot.
3: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: Martijn en Julia.
7: Ja, het is heel vervelend en irritant.

0: Ja, het is eigenlijk een beetje gemeen. Maar heel eerlijk, iedereen vindt het toch een beetje ongemakkelijk. En misschien toch wel, ook wel irritant gewoon.
1: Ja, van die collectanten van goede doelen en fondsen, weet je wel. Die gaan overhalen om geld te doneren.
2: 538. Martijn en Julia.
0: Ja, 2 weken geleden gingen Martijn en ik naar de show om onze 3 maanden van dit programma eens even te evalueren. Mm-hmm. Onder het genot van een biertje, mm-hmm. want daaruit vloeien altijd de beste ideeën. Het was op zo'n soort foodtruck festival, weet je wel. Die dagen dat het ineens 35 graden was, weet je nog. En ik kwam op een gegeven moment, wij zaten gewoon lekker te kletsen. En er kwam een UNICEF-vrijwilliger aanlopen.
1: Ja.
0: En ik zei al, oh nee, oh nee, oh nee. En ik wist stiekem al dat Tinus hier heel gevoelig voor was. Het was ook een hele lieve man trouwens, want hij schatte mij 21 jaar.
1: Ja, hij schatte mij 52, dus zo zei ik al, van mij krijg je niks. Daarna vroeg je trouwens nog of jij mijn partner was. Toen ja. dacht ik, oké, nou.
0: Dat was talking. Een lekker leeftijdsverschil geweest dan.
1: Ja, dan was ik een ontzettende baas geweest. Maar goed, daar gaat het niet om. Ik ben daar gevoelig voor, weet je wel. Als mensen naar

0: Meen je
1: het dan? Ja, en dan ga ik voor de bel, want die heb ik inderdaad. En soms word ik er hartstikke moe van, maar ik hou wel ontzettend van ze. En dan ben je toch iets gevoeliger voor dit soort verhalen, denk ik, dan wanneer je geen kinderen hebt of zo.
0: Ja.
1: Tenminste, dat denk ik.
0: En het is ook logisch, weet je wel. Want als je zo'n verhaal hoort, het is natuurlijk verschrikkelijk. En je wil ook heel graag helpen. Maar ja, als je voor elke collectant die naar je toe komt lopen, dan loop je leeg.
1: Ja, nou jij liep vooral weg.
0: Ja, ik ging even heel... Martijn, wil je nog een biertje?
1: Oh ja, ja, ik moet even naar het toilet. Ik ben zo terug. 3 kwartier laat. Nee,
0: nee ja, ik had gezegd van, ja, ik doneer al.
1: Ja, dat heb je gezegd. Dat is waar. Nee, en daarna zei je heel eerlijk van, joh, ik ga dit niet doen. Want, nou goed, volgens mij zei je, als ik iets wil doneren, dan zoek ik het zelf al op of zo. Zoiets ja, maakte je ervan. En ik ging voor de bel.
0: Nou, maar jij zei, ik vond het ook zo mooi, want jij zei van, hij zei van, ja, hoeveel wil je doneren? En jij zei zo, ja, 10 euro. En toen, jij bedoelde gewoon 10 euro eenmalig. En toen zei hij, oké, 10 euro per maand, super, wat een mooi bedrag. En jij durft dan ook niet te zeggen, nee, ik bedoelde eigenlijk eenmalig.
1: Nee, maar dat vind ik zo gênant, want ik kan het ook gewoon leien, weet je wel. Maar het grappige is, hiervoor had ik Save the Children, een ander goed doel, iedere maand 10 euro overgemaakt. En dan heb ik echt met lood in mijn schoenen, had ik dat net 2 weken geleden opgezegd. En nu zit ik dus weer aan UNICEF.
0: Ja, het is wel heel goed. Je bent een goed mens.
1: Ja, nou dat is fijn. Maar ik vraag me dus wel, weet je, als dit op straat gebeurt en ik loop gewoon, dan pak ik gewoon mijn telefoon in mijn zak, doe ik alsof ik aan het bellen ben en dan sla ik linksaf. Dat is echt heel gênant. Maar om maar niet met die mensen in gesprek te hoeven raken, want dan ben ik de klos.
0: Ja, ja, maar volgens mij is het ook zo dat die gasten gewoon 50 euro krijgen per deal of zo.
1: Nou, dat weet ik niet. Maar het gaat er mij om van, joh, ik wil zelf kunnen bepalen of ik iets wil doneren of niet. En het gaat nu dus gewoon niet. Omdat ik het niet durf om nee te zeggen.
0: Nee.
1: Maar dan vroeg ik me af, weet je, dat je zeg maar doet alsof je belt is echt gênant. Zijn er manieren waarop je gewoon normaal tegen iemand kunt zeggen van, joh, ik wil niet? Dat vraag ik me af. Hoe wimpel je nou met respect zo'n collectant? Want die gasten ook gewoon een werk.
0: Tuurlijk, en het is hartstikke goed, dat vooropstellen.
1: Ja. Zijn daar trucs voor? Heb jij een manier waarop jij zeg maar onder dat soort dingen uitkomt?
0: Wat doe jij altijd als zo iemand op je afloopt? Laat het even weten in de app van 538.
1: Heel graag.

0: Edge of Desire op 538.
1: 538. Martijn en Julia.
2: Ja, hoe wimpel je met respect een collectant af? Ja, Martijn is hier heel vatbaar voor. We gingen laatst even de terrassen op deze show evalueren. Onder het genot van een biertje. En er kwam een collectant aanlopen. En ik dacht al, oh jee, daar gaat Martijn heel erg intrappen. En dat gebeurde ook.
0: Ontzettend, ja. Dus nu ben ik donateur. Trots donateur van
2: UNICEF. Tuurlijk, het is hartstikke goed, hè. Laten we dat voorop stellen. Maar het is wel een beetje vervelend.
0: Zeker. Nou, het is zo dat ik altijd voor de bel ga. Ik ben gewoon diep van binnen een hartstikke goed mens, denk ik. Want er hoeft maar iemand op me af te komen lopen van een goed doel. En ik denk, nou, hier heb je mijn pinpas, kijk maar wat je nodig hebt. Maar ik vroeg me dus af, zijn er ook gewoon respectvolle manieren om dat een beetje af te wimpelen? Want ze trekken je natuurlijk wel aan alle kanten helemaal leeg. Dankjewel voor alles wat je gestuurd hebt in de app-inbox van 538. We hebben stagiaires moeten aannemen om het allemaal door te pluizen. Maar deze van Suzanne vond ik wel mooi. Ik zeg altijd, ik sponsor mezelf al. Dat is meestal genoeg. Die was wel goed. Kirsten appte dit.
2: Nederlanders op zijn best.
0: Ja, mooi hè dit.
3: Nou, ik zeg eigenlijk vaak dat ik al lid ben, of abonnee ben, of donateur. Dat werkt eigenlijk altijd heel goed.
2: Ja, dit is volgens mij het trucje wat echt de meeste mensen gebruiken.
0: Ja, maar ja, daar hebben ze altijd weer een antwoord op.
2: Ja, toch? Daar zijn ze op getraind.
0: Caro, die stuurde dit.
4: Hi Martijn en Julia. Wat ik altijd doe is, ik zeg altijd, hartstikke fijn dat je hiervoor inzet. Maar ik ga het niet doen. Dankjewel. En dan loop ik verder.
2: Eigenlijk moeten we dat ook gewoon leren, toch? Ik denk dat ook eerlijkheid gewoon wordt gewaardeerd. Als je gewoon zegt van, joh, nee, ik heb hier geen interesse in. Maar je doet super werk, fijne dag. Dat zul je ook gewoon met rust laten.
0: Ja. Nou, we hebben Marco aan de telefoon. Marco, goedemiddag.
5: Hey Marco, met Marco.
0: Hallo. Jij, hebben wij begrepen, zit een beetje in de fondsenwerving. Want jij, jij weet een beetje hoe dat werkt. Want ik denk, joh, dat is een vrijwilliger die kaart zijn best doet om kansarme kinderen van een betere toekomst te voorzien. Maar als ik jouw verhaal zo een beetje begreep, zit er iets meer achter.
5: Ja, nou, ik vind wel dat ze mooi overkomen als je denkt dat alles vrijwillig is. Nou, er zijn natuurlijk ook vrijwillige mensen voor, begrijp me niet verkeerd. Maar iedereen die op de straat staat voor KWF, Kika, Oxfam Novib, De Telegraaf, Parool, noem maar op. Die krijgt natuurlijk gewoon een mooi salaris.
0: Maar dat betaal ik dan met mijn donaties dan, eigenlijk?
5: Nou, niet helemaal natuurlijk. Het meeste wat je betaalt is aan de directeur die bovenaan staat. Ah. Nou, die jongens die op de straat staan, die verdienen natuurlijk er ook mee. En meestal zit er zelfs nog een bonussysteem achter. Als je met z'n tweeën op de straat staat en je hebt met z'n tweeën 3 gemiddeld, dus allebei 3, zit er een bonus op. Heb je 5 gemiddeld, zit er bonus op, et cetera, et cetera.
0: Okay.
2: Maar gaat er nog daadwerkelijk geld naar het goede doel dan?
5: Ja, tuurlijk. Uiteindelijk gaat er geld naar het goede doel. Maar ja, het is wel zo dat je natuurlijk wel degene betaalt die op de straat staat.
0: Maar is het zo dat wanneer jij als goede doelen fondsenwerver bezig bent, dat jij inderdaad wat je zegt, hoe meer donateurs je binnenhaalt, hoe groter jouw eigen bonus wordt?
5: Zeer zeker. In mijn studententijd zat ik bij een mooi bureau in Amsterdam.
0: Ja.
5: Voordat we de jongens en meiden de straat opstuurden, zeiden we het nummer The Eye of the Tiger zetten we aan.
0: Niet!
5: En onder dat melodietje was het spullenpak en de straat op, zeg maar.
0: Alsof ik naar de Wolf of Wall Street zit te luisteren, Marco, weet je dat?
5: Nou ja, we deden aardige drankspelletjes, pizzaatjes inderdaad, om te vieren wie de grootste werven van de wereld was.
2: Maar ik ben zo blij, want ik zei dit al tegen Martijn. Ik zei, oh, zeg maar, je gaat nu gewoon zijn salaris betalen. En hij zo, nee joh, hij doet het vrijwillig.
0: Ja. Ik ben daar zo verschrikkelijk met open ogen ingelopen.
2: Je bent een goed mens.
5: Het is gewoon een numbers game.
0: Ja. Marco, dankjewel voor dit inzicht.
5: Geen
2: dag.
0: Fijne middag, jongen.
2: Hoi. A good karma will come for you, Martijn.
0: Ik hoop het zo. Ik ben er echt een beetje van ondersteboven. Ik vond die man zo aardig.
2: Hij was ook hartstikke lief.
0: Ingeluist ben ik er eigenlijk.

0: Scripts. If you could see me now. Bij Martijn en Julia op 538. Zometeen muziek van onder andere Bruno Mars en ook Alan Walker komt eraan.
1: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
2: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals. Een optreden van Wolter Kroes. Het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam. En 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige oranje kroeg van Nederland. Kijk het Nederlandse elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
7: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.
8: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
9: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd die jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.
10: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra, ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
11: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
12: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
13: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
14: Sorry, maar het is WK!
15: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 65-inch TCL Miniled Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
12: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
16: Fans van extra, extra veel voordeel? Opgelet! Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
17: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
16: Ja, voor maar €6,99.
18: Fans van voordeel.
16: Aldi.
19: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: En extra, extra grote fans van Voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks, 1 ster beter leven, 1,3 kilo voor maar 6,49.
18: Fans van Voordeel.
16: Aldi.
2: 538 Nieuws.
16: 2 uur.
20: In Leuvenheim in Gelderland heeft de politie een eind gemaakt aan een illegaal feest. Er waren ruim 100 mensen. De geluidsinstallatie werd meegenomen en de mensen gevraagd om te vertrekken. Ze kregen het advies om niet met drank of drugs op te gaan rijden. 3 deden dat toch en die zijn aangehouden. Een groep wielrenners heeft op de Veluwe de man uit Wezep teruggevonden die sinds donderdag werd vermist. Gisteren was al uitgebreid gezocht, maar dat leverde niks op. 'S Avonds moest worden gestopt omdat er gevaar dreigde door de wolven in het gebied. De teruggevonden man is voor controle naar een ziekenhuis gebracht. Zeker 1 dode en 5 gewonden bij schietpartijen in Israël. Ze waren op meerdere plekken in het midden van het land, bij de westelijke Jordaanoever. 2 verdachten zouden zijn uitgeschakeld, zegt Al Jazeera. Naar andere verdachten wordt nog gezocht. Een wapen dat bij de schietpartij is gebruikt zou zijn gevonden. In China wil dat elektrische auto's compacter worden. Al jaren is de trend andersom. Er is vraag naar ruimte, meer actieradius en meer snufjes. En dus worden de stekkerwagens groter en groter. Sommige zijn al 2 meter breed. Dat drukt op de infrastructuur, zegt China, want die auto's passen niet meer in gewone parkeervakken. Veel stapelwolken, maar ook af en toe zon, vooral aan de kust. Het is 17 tot 20 graden. Morgen eerst droog met wolkenvelden en zon. Later vanuit het westen buien. Het wordt wel iets warmer. En dat was het nieuws op 538.
21: Dankjewel, tijd voor verse verkeersinformatie op 538 door Flitsmeister. Ik heb ook een dierenfeitje, Julia.
22: Oh.
21: Er lopen dieren op de weg, op de A2. Oh. Bos richting Utrecht.
22: Ik ben altijd benieuwd wat dat dan zijn. Zeg maar, zijn dat wolven? Moet ik me voorstellen?
21: Nou ja, als je in de file staat op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht bij de Martinus Nijhoff.
22: Paarden.
21: Laat even weten welke dieren je daar ziet
22: giraffen.
21: Lopen. Gewoon, we zijn benieuwd. Giraffen? Dat zou wel gek zijn, zeg. Dan de A12 van Arnhem-Oberhausen tussen Ouddijk en de grens met Duitsland. Ook daar een half uur vertraging. En de A67 Eindhoven richting Venlo tussen Liesel en industrieterrein Venlo. 8.099 vanwege een auto met pech en vertraging van meer dan 35 minuten.
22: Dan controles. Ze beginnen op de A1 Deventer richting Apeldoorn met Deventer 97.8. De A6 Joure richting Emmeloord bij Emmeloord 282.4. De A12 Gouda richting Utrecht bij Harmelen 46.6. De A28 Meppel richting Hogeveen bij Veningen 128.5. De A28 nog Hogeveen richting Meppel bij Rogat 122.6. En tot slot de A58 Breda richting Tilburg bij Tilburg op de rem bij 45.7.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je in de slimme Regelneef-app van Energie Direct naar welke apparaten in huis de meeste stroom gaat. Handig voor als je een gamende puber thuis hebt. In één app snel zien waar je kunt besparen. Met Energie Direct.
4: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
5: Ja, zullen we zo eens uitleggen hoe je kans maakt op die reis richting Amerika?
6: Hoor je zo meteen Bruce Springsteen, eerst Bruno Mars.

0: Luister jij na een heartbreak graag naar jankmuziek of juist niet?
1: Ja, ik denk dat ik dan wel de jankmuziekhoek induik.
0: Ja, Alan Walker die dacht gewoon, ja, je moet er gewoon een dikke beat onder zetten. En dan kom je er zo overheen. Je hoort de Heartbreak Melody.
2: Met 538 naar het WK voetbal.
1: En dan lekker allemaal dingen door de kamer gooien. Zo is het. Hey, wij zijn Martijn en Julia, dit is Radio 538. En ik denk, nou ik weet het eigenlijk vrij zeker. Ik denk dat 538 de kortste weg is voor jou om terecht te komen op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Want hier kun je gewoon kaarten winnen voor de poolwedstrijden van Oranje.
0: Ja, zo vet.
1: Ja, heel vet. Als je ze moet kopen, dan moet je je nier eerst op Marktplaats gooien. Of een tweede hypotheek afsluiten. Knijt natuurlijk, gast. Maar aankomende donderdag maak je hier gewoon kans op tickets voor Nederland-Zweden in Houston. In de ochtend en in de middagshow gebeurt dat.
0: De rest van de week,
1: of wij die gaan winnen?
0: Ja, Nederland-Zweden.
1: Oh, ik dacht wij die kaarten mochten winnen. Maar wij merken hier mij, dus dat mag niet. Nederland-Zweden. Nou, is goed. Ik denk dat wij het stiekem nog best wel lastig krijgen met Zweden. Die hebben namelijk twee hele goede spitsen rondlopen.
0: Dus dan hebben we jouw support extra hard nodig, zou je zeggen.
1: Als je daarbij zou kunnen zijn om een klein beetje de manschappen de juiste richting in te schreeuwen, dan heel graag. Nee, luister dus donderdag naar de ochtendshow en de middagshow hier op 538. Hoor je de scheidsrechter fluiten, dan bel je 0909-30538. Ben je de juiste beller, dan krijg je dus die kaart voor die wedstrijd. De tickets natuurlijk voor het vliegtuig. 3 hotelovernachtingen zitten er ook bij. En je krijgt $538 aan zakgeld mee.
0: En een televisie, hè?
1: En een televisie krijg je ook nog, ja. Die vergeet ik de hele tijd. Maar die geven we de hele week weg ook, hè. Gewoon de hele dag kun je van die joekels van flatscreens winnen om die WK-wedstrijden dan in dit geval thuis als een baas te ervaren. Dus, ja, dat WK, dat ja, consumeer je op de allerbeste manier als je gewoon Radio 538 blijft luisteren. TV's, reizen, voetbalkaarten, verzin het maar. En we geven het weg de komende dagen hier op Radio 538. En nog maar 7 dagen, 7 uur, 45 minuten en 6 seconden voordat het Nederlands elftal aftrapt tegen Japan.
0: Waar heb jij die klok?

0: hits hoor je op 538.
1: Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat it.

0: Ja, het zijn twee gigantische sterren, Martin Garrix en Ed Sheeran. Maar ja, het is een lekker plaatje. Maar kunnen ze niet iets beter nog, toch?
1: Jij zegt, kijk naar ons. Ik bedoel, wij zijn ook twee enorme sterren.
0: Nou.
1: Maar wij kunnen ook nog wel beter, weet je.
0: Toch iets beter, ja.
1: Dit is Naar Hoorn op 538.

0: weekend. En in het weekend spelen we hier de weekendquiz. En dat is een quiz die dus niet gaat over dit weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
1: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord? Dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50. Wil je meespelen? App het woordje weekend naar de app van 538.
2: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. Even bellen met Peter Heerschop.
3: Ik bel naar de klantenservice van Nationale Nederlanden. Ik krijg natuurlijk eerst een robot met vragen. Eindeloos veel vragen. Wat is uw polisnummer? Naam, geboortedatum, postcode, huisnummer, paspoortnummer, volledige naam van mevrouw en van mij, volledige naam van vader en moeder. Wat hebben we gisteren gegeten? Wat is uw band met Rick en Niels van de radio?
2: 538 Ochtendshow is er morgenochtend weer. Bij Radio 538. Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja.
6: Echt serieus?
5: Wat een geld.
7: 18.000.
8: Wat verdikken we.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Ik wil als Dino.
11: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus, speelbewust.
12: Ah, nee hè.
13: Dag buurvrouw. Sleutels vergeten?
12: Ja, weer eens.
13: Nou, proef jij even.
12: Oh ja?
13: Ik heb net koffie gezet.
12: Lekker.
13: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
14: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Echt
2: beetstreekt. De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio. Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
15: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
16: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
17: Boost yourself.
18: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
19: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt en alles net wat makkelijker maakt met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
18: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Goeie. Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
21: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Afrika Fame. Als je ergens bent waar helemaal niemand je kent.
7: Welkom in Afrika!
6: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
8: Help!
22: GWC!
8: Help!
22: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
23: Laten we het proeven.
22: Opdrachten uitvoeren.
24: Moeten we dat poep mengen? Dit is een grap.
22: Maar wie het best integreert...
25: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
22: ...wordt tot ere Himba gekroond.
26: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
27: Tickets to the tribes.
28: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
29: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
30: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
31: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
30: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
32: 538 Martijn en Julia.
0: Wil je €50 winnen? App dan nu het woord weekend met de app van 538.

0: Suzanne Freek op 538.
1: De Weekend Quiz. Ja.
0: In het weekend spelen we de Weekend Quiz. Dat is een quiz die niet gaat over het weekend, maar wel begint met vragen die beginnen met weekend.
2: Het zijn 5 vragen. Weet jij het antwoord, dan roep je snel je naam. Heb je als eerste 3 vragen goed, dan pak je €50.
0: Joyce, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
2: Hallo.
0: Welkom in de quiz. Je gaat het opnemen tegen Max. Max, ook jij goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: En welkom in de quiz. Nou ja, het lijkt me duidelijk. Als je het antwoord op de vraag weet, roep je je naam. Dan krijg je de beurt. Mag je het antwoord geven? Is het goed, krijg je 1 punt. Is het fout, gaat het punt naar de tegenstander. De eerste met 3 punten wint €50. Klaar voor?
3: Ja. Zeker.
0: Dan gaan we beginnen. Luister goed.
1: Vraag 1.
2: Wie kent het grootste eiland ter wereld?
4: Max.
0: Max, zeg het maar.
4: Australië.
0: Groenland is het goede antwoord. Puntje voor Joyce. We gaan naar vraag 2.
1: Vraag 2.
2: Wie kent
0: de kleur waar de Formule 1 bolides van Ferrari bekend om staan?
4: Max.
0: Max was eerder. Zeg het maar, Max.
4: Rood.
0: Rood is goed. 1-1 de tussenstand. We gaan naar vraag 3.
1: Vraag 3.
2: Wie kent de rivier die dwars door Parijs stroomt?
4: Max.
0: Max, zeg het maar.
4: De Seine.
0: De Seine is het goede antwoord.
2: 1 puntje, hè?
0: Joyce, nu komt het erop aan, hè?
3: Ja, ik weet het.
0: Daar gaan we met vraag 4.
1: Vraag 4.
2: Wie kent
0: het aantal nullen in 1 miljoen?
4: Joyce. Max.
0: Oeh, Joyce, ja, was er als de kippen bij. Wat is het goede antwoord?
4: 6.
2: 2-2, spannend.
0: 2-2 inderdaad, want 6 is inderdaad goed. Nou, de vraag, alles of niks. Daar gaan we, jongens. Let goed op.
1: Vraag 5.
2: Wie kent de zangeres van de hit Waka Waka?
4: Joyce. Max.
0: Joyce was eerder, hè? Joyce, wat is het goede antwoord, denk jij?
3: Shakira.
0: Shakira is goed. Je hebt gewonnen. Gefeliciteerd. €50 voor jou, Joyce.
3: Hoppa. Lekker.
0: Die gaan we zo gauw mogelijk naar je overmaken. En ja, veel plezier met het uitgeven ervan. Zo is het ook, hè?
3: Ja, dankjewel.
0: Okay. En Max, jij ook bedankt voor het meespelen.
4: Oké, dankjewel.
0: Fijne middag. Hoi.

0: Eventjes, Dylan.
1: Ja.
0: Martijn pest mij.
1: Omdat je Wout Weghorst bij je topscorers hebt gezet?
0: Ja.
1: Ja, volkomen terecht.
2: Volkomen terecht.
3: Ja,
2: hartstikke. Fijn dat iemand er ook verstand van heeft.
0: Ja, als je denkt, waar hebben jullie het over? We zijn met 538 een soort scorito-pool gestart. Waar je dus de wedstrijden van het WK kunt voorspellen. En alle DJ's hier van 538, die hebben ook hun voorspellingen gedaan. De een beter dan de ander.
2: Nou ja, dat moet blijken natuurlijk. Ik bedoel, ik heb jou gisteren Japan en Nederland horen roepen. Dat zou 1-3 voor ons worden. Dat vond ik helemaal geen gekke uitslag.
0: Oh. Nee.
2: Nee. Maar als ik
0: jou vraag... Het is toch ook een beetje gokken?
1: Nou, natuurlijk is het gokken, ja. Kern van logisch nadenken.
2: Er zijn ook wel mensen die het gewoon helemaal door AI laten uitrekenen... en uitslagen van 15 jaar terug erbij pakken om te kijken.
0: Echt,
2: ja, nee, serieus, die zijn er ook. Maar ik ben dus nog niet begonnen met mijn scorito pool.
0: Maar het is ook wel een groot... klusje.
2: 104 wedstrijden in totaal. Schoon aan de haak. Ik zit hier met Dylan Boet, die schuin tegenover mij. Heb jij hem al ingevuld?
1: Ik heb hem al helemaal ingevuld, okay. Ja, al vrij snel. Maar je gaat er ook best wel snel doorheen. Het klinkt best wel veel, 104 wedstrijden. Maar het is, ja... Je hoeft bij heel veel dingen ook niet echt logisch na te denken, toch? Het blijft natuurlijk een spelletje en gokken en 90 minuten.
2: Maar wat heb jij bijvoorbeeld bij Congo tegen Oezbekistan ingevuld?
1: 1-1. Heb ik daar gelijk spelletje. Gelijk spelletje.
2: Als je niet weet, gewoon altijd gelijk spelletje.
0: En als wereldkampioen dan?
1: Japan.
0: Oh!
1: Ja, ik ga voor de outsider. Ik ga voor de dark horse.
2: Okay.
1: Want je weet, je bent de enige in de wereld die Japan voorspelt.
2: Ja, ja.
1: Dus
0: als je wint, pak
1: als
0: je al
1: wint,
0: het geld.
1: Dan pak je hem sowieso.
2: Pak je alles. Mag je bij elke talkshow in de wereld aanschuiven.
1: Ja, ja, zeker.
2: Met je glazen bol. Nou, je kunt dus meedoen op 538.nl/scorito. Dan doe je mee met alle 538 DJ's en met alle medeluisteraars. En ja, als je dus Japan als wereldkampioen invult... zou je zomaar kunnen winnen. Moet je wel de prijs delen met Dylan Boet.
1: Ja, dat...
2: Vette prijzen. Kaarten voor de Nations League wedstrijd tegen Duitsland kun je winnen. Flatscreen TV's, voetballen, alles erop en eraan. Meer info, 538.nl/scorito. Congo, Oezbekistan, 1-1.
1: Ja, ja.
2: Ik schrijf hem vast op. De rest volgt. Ik presteer gewoon beter onder druk. Ik ga er 10 minuten voordat de deadline afloopt, ga ik het invullen.

0: moet weten, we hebben hier een draaiboek voor dit programma. Hoewel dat misschien niet altijd blijkt als je er naar luistert. Maar er staat nu heel groot mijn naam op deze plek in het draaiboek. En ik heb hem er niet neergezet, Jules. Wat wil je daar doen?
1: Ja, jij bent Mr. Voetbal. En we willen even de Scorito-pool.
0: Oh, de Scorito-pool. Ja, daar hadden we het gisteren ook al over. Omdat jij Wout Weghorst bij de topscorers van het WK
1: Jij lacht mij uit. Maar wacht nou maar

0: hadden net heel even kort over onze 58 WK-pool, waaraan je mee kunt doen via 58.nl/Scorito. Dylan heeft hem al ingevuld en die zei: Japan wordt wereldkampioen.
1: Ja.
0: Vind ik een dappere uitspraak.
2: Zo stellig ook. Ja.
0: Ja, geen twijfel zie ik hier. En Rafael die stuurt: ik vind het helemaal geen gekke shout van Dylan. Japan is duidelijk de dark horse van dit WK. En ik denk dat ze het Nederland in ieder geval heel erg moeilijk gaan maken. Ik heb zo zin in dat WK.
1: Ik ook.
0: Het moet beginnen. Hè? Even kijken op de aftelklok. 7 dagen, 7 uur, 6 minuten en 54 seconden. Dan spelen we tegen Japan.
2: Ik dacht net dat je dit uit je hoofd wist eten. Maar er hangt hier dus een timer in de studio.
0: Die heb ik je net even aangelezen. Zometeen Dylan hier op 58. Veel plezier bij hem. Dit is Rihanna met Man.

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
5: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
6: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij en ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positief.

0: this.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
4: Ja! 538 Festival Donderdag. Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan en win. Alle info op 538.nl.
5: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
7: Sorry, het is WK.
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen bij Mediamarkt.
5: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes. Yeah.
9: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
10: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
11: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
12: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je één juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
13: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.

0: Mobileye TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders schrik je mis.
1: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Jij bent mijn kampioen.
5: 538 Nieuws.
6: 3 uur.
7: Een achtervolging door de marechaussee is op de A13 geëindigd in een crash. Ze zaten afgelopen nacht een automobilist achterna die op de vlucht was voor een controle. Uiteindelijk botste die bij de afrit Delft op een andere auto. 5 mensen raakten gewond en die zaten allemaal in de auto van de verdachte. In het Gelderse Leuvenheim hebben agenten vanochtend een illegale party stilgelegd. Er waren 100 mensen op afgekomen en er was een muziekinstallatie. Die is in beslag genomen. 2 Belgen en een Brabander besloten daarna om weg te rijden terwijl ze onder invloed waren. Zij zijn aangehouden. Er wordt veel te weinig duurzame vliegtuigbrandstof geproduceerd, dat bijvoorbeeld gemaakt wordt uit gebruikt frituurvet, etensrest of tuinafval. De luchtvaartsector klaagt dat oliemaatschappijen er nauwelijks mee bezig zijn en liever kerosine op basis van aardolie aanbieden. Ook overheden zouden meer kunnen doen, vindt de sector. En het kan een mooie racemiddag worden voor Max Verstappen in Monaco, waar nu zo'n beetje de Grand Prix begint. Na een prima kwalificatie gisteren start hij vanaf de 2e plek. Voor Verstappen is het een thuiswedstrijd, want hij woont in Monaco. Hij kwam vanmiddag met de boot naar het circuit. Wolken en zon wisselen elkaar vandaag af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond op de meeste plekken droog. En morgen start ook droog. In de middag wel kans op regen. En dan een graad of 21. Dit was het nieuws op 538.
8: Yes, dankjewel 538 Verkeer door Flitsmeister. 10 vertragingen en ik neem de 3 grootste even met je door. Te beginnen op de A2 tussen Den Bosch en Utrecht voor Zaltbommel. Een klein half uur. Komt door dieren op de weg. En op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen voor de grens 24 minuten. A76 ook een klein half uur tussen Geleen en Keulen. Komt daardoor een afgesloten weg. En op, dat waren ze, 10 flitsers. Daar ging ik naartoe. Op de A1 te beginnen tussen Deventer en Apeldoorn bij 97.8. Op de A5 tussen Amsterdam en Bad Hoeverdorp bij 10.3. En op de A6 tussen Muiderberg en Lelystad bij 47.4. A6 dan Joude Emmeloord, 282.4. Op de A12 richting de Duitse grens vanuit Arnhem ter hoogte van Duiven staan ze bij 138.3. En op de A12 tussen Gouda en Utrecht bij 30.4. A15 Gorkum-Rotterdam, 57.7. A17 Roosendaal-Moerdijk, 1.1. En op de A28 tussen Meppel en Hogeveen bij 128.2. En de laatste gelukkig op de A58 tussen Breda en Tilburg op je snelheid letten bij 45.5.
9: Nu bij Iris Opticians, een tweede bril cadeau. Liever contactlenzen? Dat kan ook. Tot een waarde van €125. Kom langs bij onze vakmensen.
10: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's.
12: Beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaan-lover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
13: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. Vakant Select. Happy Family Holidays.
5: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
8: Dramatisch Formule 1 nieuws zo meteen. Ik wil het toch even met je bespreken zo. Dit is

0: Als je geen spoilers wil over de Formule 1... dan geef ik je de mogelijkheid om bij deze de komende 30 seconden... even het geluid van je radio wat zachter te zetten.
1: Formule 1 is 538.
0: Zojuist van start gegaan, de Grand Prix van Monaco. Bij sommigen een favorietje, bij heel veel raceliefhebbers ook absoluut niet. Het is al vaak een beetje een treintje rondrijden. Max Verstappen heeft niet eens een volledige ronde kunnen rijden. Zijn auto viel bij de start uit en dat betekent dat hij in ronde 1 al is uitgevallen. Gaan we het deze week ongetwijfeld over hebben in onze podcast Live Goals. Als je het nou leuk vindt om een nieuwe sportpodcast toe te voegen aan je arsenaal, volg dan even Live Goals op je favoriete podcastplatform. En daar bespreken Glory Kicksboxing commentator Mark Schavenik eigenlijk alle randzaken van zo'n beetje alle sporten die er bestaan. Van het darten tot het voetbal en van Formule 1 tot, nou ja, dus onder andere Glory Kickboxing. Live Goals is de naam, kan je toevoegen. En dan nou ja, kan je dat checken. Gaan we het onder andere hebben over die verschrikkelijke start van Max Verstappen en over dit verschrikkelijke Formule 1 seizoen. Het is dus

Het is de zondagmiddag van 538 en bepaal voor jezelf even welk van de twee je bent. Want je hebt eigenlijk een beetje twee soorten mensen. Mensen die een ijsje of een milkshake met zo'n gigantisch razend tempo wegbeuken. Zonder te verblikken of te verblozen. Of je bent de ander. Dat je altijd van die gigantische brain freezes krijgt, weet je wel. Mijn vader was bijvoorbeeld nummer 1. Die beukte gewoon in 2 minuten tijd 3 perenijsjes weg. Zonder te blikken of blozen. Maar als je tot de tweede groep behoort, of iemand in je omgeving, dan hebben wetenschappers de tip om brain freeze tegen te houden als je toch zo'n lekkere veelvraat bent. Namelijk, je tong tegen je gehemelte aandrukken. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb het zelf nog niet geprobeerd. Ik ben nog niet in de gelegenheid geweest om een ijsje te gaan halen. Maar hey, mocht het je van de zomer overkomen, het is altijd proberen waard. Je doet niemand kwaad mee, toch?

0: Mike Posner, je hoorde I Took a Pill in Ibiza.
1: Radio 538. De kop erbij.
0: Je hoort een fragment uit het nieuws van vandaag. En dan is de grote vraag der vragen. Welke kop stond er boven dit bericht? Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je kans op een 538 strandlaken. Luister goed mee, want dit is je hele korte opgave.
2: Waarschijnlijk heel weinig. 20% of zo?
0: Ja, waarschijnlijk heel weinig. 20% of zo. De grote vraag is, welke kop uit het nieuws hoort hierbij? Antwoord A. Hoeveel Nederlanders drinken eigenlijk helemaal geen alcohol? B. Onderzoek naar realitysterren. Hoeveel breincapaciteit heb je nodig om mee te doen aan Temptation Island? Of C. De saptruc in de supermarkt. Waarom bijna in alles appels verstopt zitten. Dus luister nog één keer goed mee, want dit is de opgave.
2: Waarschijnlijk heel weinig. 20% of zo?
0: Ja, A. Hoeveel Nederlanders drinken eigenlijk helemaal geen alcohol? B. Onderzoek naar realitysterren. Hoeveel breincapaciteit heb je nodig om mee te doen aan Temptation Island? Of C. De saptruc in de supermarkt. Waarom bijna in alles appels verstopt zitten. Je kan je antwoord insturen via de app van 538. Maak je kans op een 538 strandlaken zo.
3: Het grootste sportevent ter wereld.
1: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
3: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
1: Het WK Voetbal
3: 2026.
1: En deze donderdag
3: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
1: tot leven.
3: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
1: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
3: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
1: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
3: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
1: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
4: Je hebt deals. En je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Toei.
3: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
5: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
6: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
5: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
7: We denken na over een koophuis.
8: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
7: Bart, met die loopgroep?
8: Ja, en als hypotheekadviseur zet er ook een stap extra.
9: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
10: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
11: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
10: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
11: Wat doe ik aan?
10: Shop nu bij Zalando.
12: De beursveelweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
13: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
14: Odido. Voor elke verfklus, Kip Wassitec Tapes. 3 plus 1 gratis bij Bouwmaat.
15: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax, 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van €100 cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk

0: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens, nu met 1+.

0: mooie vakantie vind je bij Bol.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Fans van extra, extra veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor de XXL voordeelweken. Met XXL keukenpapier, 12 rollen, 3 laags.
3: Zo, dan kun je nog eens knoeien.
2: Ja, voor maar 6,99.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Oh nee, een take. Met Attap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Attap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Attap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
6: Attap.
5: Attap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
2: En extra, extra grote fans van voordeel? Nu naar Aldi voor XXL aardbeien. 600 gram voor maar 3,99. En XXL kipdrumsticks. 1 ster beter leven, 1,3 kilo. Voor maar 6,49.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
7: Yes! Nu bij New York Pizza. De Double Dough Dagen. Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis.

0: erbij. Je hoort een fragment uit het nieuws van de afgelopen week. En de grote vraag is, welke kop stond hierboven? En we spelen met Chantal vanmiddag.
1: Hey, hallootjes.
0: Hallootjes. Chantal, mag ik jouw dochter gigantisch complimenteren met hoe op tijd zij is met het kopen van een Vaderdag-cadeau? Want dat zijn jullie vandaag geweest te doen.
1: Ja, ja. En daarvoor moest ze zelfs naar een ritualwinkel voor geurstokjes blijkbaar.
0: Maar ongelooflijk, 2 weken van tevoren. Daar kan denk ik iedereen die naar 538 luistert een voorbeeld aan nemen.
1: Ja, maar het kan maar van mijn lijstje afstrepen.
0: Ja, absoluut, absoluut. Nou ja, we hoorden net de opgave. Je krijgt hem zo meteen nog een keer te horen. En was de grote vraag, welke kop stond hierboven? Luister eventjes mee.
2: Waarschijnlijk heel weinig. 20% of zo?
3: Radio 538.
0: De kop erbij. Ja, waarschijnlijk heel weinig. 20%.

0: energie nodig om mee te doen aan Temptation Island of C? De sapdruk in de supermarkt. Waarom bijna in alle sappen appels verstopt zitten. Ja, A, B of C, Chantal, zeg het maar.
1: Ja, antwoord A en B zijn natuurlijk ongelooflijk grappig. Ja. Waren het niet dat het echte antwoord beduidend minder grappig is. En dat is gewoon antwoord C voor Chantal.
0: Antwoord C, laten we even luisteren.
2: Je ziet het niet altijd heel duidelijk aan de verpakking. Maar veel vruchtendrankjes die je vindt in de supermarkt bestaan voornamelijk uit appelsap.
0: Ja.
1: Hey. En dat voor een handdoek, alleen nu nog goed weer.
0: Ja, nee, ja, dat komt er wel goed aan en dat komt wel helemaal goed. De afgelopen week moet dat zeker komen. 50 jaar strandlaken is voor jou, Chantal.
1: Helemaal leuk. We maken

0: als ik naar mijn leeftijdsgenoten kijk, ik ben 29, dan zeggen heel veel mensen zeggen dan, ja, mop is een beetje flauw. Maar ik moet je eerlijk zeggen, Arie van Café de Amstel uit Amsterdam, die hier komt om een mop te tappen iedere woensdagochtend bij de ochtendshow, heeft ook een moppenboek en die ligt bij mij op de wc. En het heeft er wel voor gezorgd dat ik niet meer zit te swipen en te tiktokken op de wc. Heerlijk, ik lees al die moppen van Arie en dan zit ik lekker te schuddenbuiken tijdens het, nou ja, wat je dan ook op het toilet doet. Ik wil je eventjes meenemen naar afgelopen woensdag, want daar was er weer één.
1: Wat is het nou?
2: Nou,
1: er komt een man die komt bij de dokter. Hij zei, dokter, hij zei, ik ben helemaal gesloopt. Hij zei, ik heb helemaal geen fut meer. Ik ben doodmoe. Hij zei, maar ja, wat scheelt er aan? Hij zei, ja, hij zei, ik weet het, ik heb gewoon helemaal geen fut meer. Hij zei, ja, voor jouw leeftijd, als je bent een hartstikke jongen, dat kent het niet. Hij zei, maar heb je dat met de seks ook? Hij zei, nee, dokter, hij zei, dat is geen probleem. Hij zei, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag. Hij zei, ja, maar dat is wel logisch. Hij zei, als je even begint met maandag en dinsdag geen seks te hebben. Hij zei, dokter, hoe is dat dan mogelijk? Het is de enige twee dagen dat ik thuis ben.
3: tot volgende week, Arie.
4: De 538 Ochtendshow. Met Tim, Rick, Niels en Florentien.
5: Maandagochtend vanaf 6 uur.

0: me.
1: De Rag & Bowman in de zondagmiddag van 538. Op de zondagmiddag van 538 wil je in de avondshow zeggen. Uit een soort automatisme. Omdat ik daar normaal niet in zit. Nee, dit hartstikke zondag. Hartstikke middag. Met zometeen Offenbach Miles Away. En ook Morgan Wallen onderweg.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Dat is nog eens fijn boodschappen doen. Lidl, je verdient het.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En dit weekend extra goedkoop. Galia of Cantaloupe Meloen voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
5: Peugeot.
6: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
7: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
8: Thuisin, mooi wonen.
6: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
11: Welkom in Afrika!
10: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
12: 11!
13: GWC!
12: 11!
13: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
14: Laten we het proeven.
13: Opdrachten uitvoeren.
15: Moeten we het boek mengen? Dit is een grap.
13: Maar wie het best integreert...
16: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
13: ...wordt tot ere Himba gekroond.
17: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
18: Tickets to the tribes.
13: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
19: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
20: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
19: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
20: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
21: Wat is nou lekkerder dan een avondje oranje kijken in de kroeg? Dit WK opent er een speciale oranje kroeg in Amsterdam. Met oud-internationals, een optreden van Wolter Kroes, het team van de 538 Middagshow. En natuurlijk met jou en je beste vrienden. Luister komende week vanaf 4 uur 's middags. En win een avond volledig verzorgd het WK voetbal kijken. Zo beleven jij en 3 vrienden Nederland-Zweden in de gezelligste oranje kroeg van Nederland. Alle info op 538.nl. Oranje kijken doe je samen met Old Amsterdam en 538 in de Old Amsterdam Oranje Kroeg.
22: Je bestelt nu zeker inkt en toners bij 123 Inkt.
23: Nee, dit keer bestel ik markers en zelfklevende notes. Jullie aanbod is zo uitgebreid.
22: Zo geregeld. 123inkt.nl.
21: Dit WK opent Old Amsterdam de meest gezellige Oranje Kroeg van Nederland. Kijk het Nederlands elftal samen met je vrienden. Oranje sterren, drankjes en rijk gevulde borrelplanken met Old Amsterdam. Luister Radio 538 of koop Old Amsterdam in de winkel en maak kans op kaarten voor jou en je vrienden. Old Amsterdam, met pit en karakter.
24: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
25: Bruno,
0: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 e-tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
5: 538 Nieuws.
11: 4 uur.
12: In de Drentse plaats Norg staat een garagebedrijf in brand, pal naast een tankstation. Op foto's is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Grote zwarte rookwolken zijn in de wijde omgeving te zien. Mensen in de omgeving van de brand in Norg zijn gewaarschuwd met een NL-alert. Max Verstappen is uitgevallen bij de Grand Prix van Monaco. Hij mocht starten vanaf de tweede plek, maar al na de eerste meters hield de motor ermee op. Hij heeft de auto daarna naar de garage gereden. Het is een flinke domper voor Verstappen, die toch al niet een heel lekker seizoen heeft. Het Iraanse voetbalelftal is geland in Mexico, waar ze zich verder gaan voorbereiden op komend WK. Ze zullen 3 wedstrijden spelen in Amerika, waarmee Iran natuurlijk in oorlog is. Alle Iraanse spelers hebben in ieder geval wel een Amerikaans visum gekregen, maar dat geldt nog niet voor iedereen van de Iraanse technische staf. En in Eindhoven is afgelopen nacht een vrouw gered uit een brandend huis. Volgens het Eindhovens Dagblad sprong ze uit het raam en werd ze opgevangen door mensen die toevallig langs fietsten. Opvallend, haar redders waren mannen en vrouwen die allemaal een bruidsjurk aan hadden vanwege een themafeestje. Wolken en zon wisselen elkaar af. Het is 17 tot 20 graden. Vanavond bijna overal droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen. En dan een graad van 21. Dit was het nieuws op 538.
1: Het 538 verkeer op Flitsmeister. Ik neem de 3 grootste vertragingen in Nederland even met je door. En dan beginnen we op de A10 tussen Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer. Voor de Schinkelbrug door een ongeluk daar ruim een half uur. En op de A10 tussen Amstel en Koenplein voor de Zeeburgertunnel 32 minuten. A76 Geleen-Keulen voor de grens 25 minuten. En er zijn 6 flitsers gemeld. Goed opletten op je snelheid. Dus onder andere op de A1 tussen Deventer en Apeldoorn bij 97,8. Op de A2 tussen Den Bosch en Eindhoven bij 127,6. En op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij 11,0. A10 tussen Diemen en de Nieuwe Meer, 20,5. A12, Gouda-Utrecht, 30,4. En de laatste voor nu op de A37 tussen Hogeveen en de Duitse grens bij 13,0.
14: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
16: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
14: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
25: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
26: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538.

Ik wilde je eigenlijk iets gaan vertellen over hoe je wallen wegkrijgt. Maar ik heb dat allemaal in de prullenbak gegooid voor de video die ik zojuist ben tegengekomen tijdens de muziek. En het is een video met de titel Robot met pruik schopt kind tijdens evenement. En we hebben het wel eens over AI en over dat robots de wereld over gaan nemen. Maar als je dit ziet, denk ik dat het nog wel even, ja, nog wel eventjes oké zijn, zeg maar. Ik heb de video even in mijn story gezet. Daar heet ik Dylan Boot. Dat is mijn naam. T-Griekse-I, L-A-N-B-O-E-T. Kijk even daar in de stories. En daar zie je de video van inderdaad een robot met een mooie blauwe krullenpruik op. Die echt een kind zo hard in zijn buik schopt. Ja, ja, sorry. Ik mag eigenlijk niet belachen, maar het is het echt de moeite waard om even te kijken. Dus check de Insta-stories even. Dylan Boot heet ik daar.

Zondagmiddag 538 Sam Fender en Olivia Dean. En ik weet gewoon niet hoe jouw groepsapps erbij staan nu het WK voetbal steeds dichterbij komt. Bij mij vliegen zeg maar de tikkies en de scorito-linkjes om de oren. Elke groepsapp, elke vriendengroep. Vroeger van oud-collega's tot aan de buurtapp. Iedereen wil zo'n voetbalpoeltje invullen. En toen dachten we bij 538 van joh, laten we dat nou ook eens doen. Met alle DJ's van 538 en alle luisteraars van 538. En je kan meedoen door naar 538.nl/scorito te gaan. En dan ga je in principe alle wedstrijden voorspellen. En maak je dus kans op hele vette prijzen. Van tickets tot voor de Nations League. Met behind the scenes tour. Officiële WK-ballen. TV's. Alles gaat eruit. 538.nl/scorito. Zo speel je mee met de 538 WK-pool. Klein beetje op weg helpen. Mijn wedstrijdjes voor Nederland. Nederland-Japan 1-1. Nederland-Zweden 2-0. Nederland-Tunesië 2-0. En mijn wereldkampioen is Japan. Want dat is de Dark Horse. En als je voor een Dark Horse kiest en het gebeurt, weet je sowieso dat je gaat winnen. Ik bedoel, je kan wel Frankrijk of Spanje zeggen. Maar ja, goed. Dat doet iedereen al. Japan is mijn wereldkampioen. Dus bij deze. 538.nl/scorito. En dan zien we je

0: Heb je wel eens ergens gezeten? In een restaurant, of in een kroegje, of op een terras, of op vakantie, of in een pretpark, of wat dan ook. En dat je iets ging bestellen en dat je dacht, mijn god, wat een hoop geld. Nou, denk dat dan even in de overtreffende trap. En denk dan eventjes, goh, dat is ook heel veel. En denk dat dan even nog 10 keer in de overtreffende trap. Ik heb een bizar verhaal gevonden uit Japan. Zometeen meer.
1: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: 18 plus speelbewust.
3: Ja. Echt serieus?
4: Oh, wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
8: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
0: Backpacken in Thailand. Nee. Kamperen in Frankrijk. Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
10: Ja! 538 Festival Donderdag.
11: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
12: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
13: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.

0: Santos vibes.
1: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.

0: apps en Beeline TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Total, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Total.
2: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
3: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
2: Train je zelfbewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
4: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
5: Lineker! Ja, Gary Lineker!
4: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz, vanaf vanavond om 21:30 op 6.
6: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel 600 euro korting. D-Reizen. Live your dreams.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor Zeker Weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op essent.nl.
6: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
8: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld 300 euro per jaar op je autoverzekering.
9: Wow,
8: kost je maar 3 minuten.
9: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor 300 euro.
8: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Diverse soorten Douwe Egberts Aroma Rood of DKV. Per stuk voor maar 6,79. En zalmfilet, 230 gram voor 4,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
11: 538 Dylan Boet.
12: Zometeen het bizarre bedrag wat in Japan is neergelegd voor een fles drank.
11: Radio

0: vaker.
1: Als geld en ruimte geen probleem zou zijn, wat voor gek ding zou je dan in je huis willen? Ik zou voor een kroeg gaan. Ik zag vandaag ook onder andere het huis van André van Duin te koop staan. Die heeft ook een kroeg in zijn eigen huis. Dat lijkt me zo te gek. En dan in het bijzonder gewoon zo'n hele muur met een hele mooie, enorme whiskyverzameling. En dan moet ik zeggen, ja, ik drink wel eens een goedkope whisky door mijn colaatje, weet je wel, of door mijn koffie. Maar ik ben niet echt een echte fijnproever. Ik ben geen echte whiskyliefhebber. Maar ik vind gewoon zoveel karakter zitten in die, ja, die designs van die flessen en die brouwerijen, die verpakkingen. Ik vind dat echt waanzinnig. Dus als geld en ruimte geen probleem zou zijn, zou ik sowieso een kroeg met een enorme whiskyverzameling willen. In Japan was er een man die dacht, nou, ik wil ook wel een verzameling. En dan in het bijzonder sake, wat daar natuurlijk een drankje is. En die heeft een fles op de kop getikt van 700.000 euro. En nu zijn er natuurlijk van die magnum flessen, van die 6 liter flessen. En dan is 700.000 euro nog steeds best wel veel geld. Maar dit flesje was 100 milliliter. Dat is, nou ja, ongeveer een half glas. Gewoon een normaal glas, als je dat in de kast hebt staan. Een half glas is ongeveer die 100 milliliter. Nou ja, en wat maakt dan die prijs, hoor ik je denken? Hij is gebrouwen in ruimtestation ISS. Het is allemaal leuk en aardig natuurlijk. Maar ik mag toch hopen voor die man dat hij nooit van zijn levensdagen open gaat. Voor, nou ja, ik heb even omgerekend, even met een glaasje water geprobeerd. Ongeveer 2 ton per slok. Knettergek.

0: Nieuws en Taylor Swift, you're the I Knew It, I Knew You.
1: Met 538 naar het WK voetbal.
0: Je maakt bij 538 kans op kaarten voor het WK voetbal. Ik ben zo ongelooflijk jaloers, onder andere op kandidaat Jeffrey, die afgelopen week in de 538 ochtendshow dus een reis naar het WK won. Luister eventjes mee, zeg.
2: Ja, eerste opmaat is richting dat wereldkampioenschap. Dat ga jij in het stadion bekijken, want van harte gefeliciteerd!
0: Ongelooflijk. En aankomende donderdag maak je gewoon weer kans op zo'n volledig verzorgde reis naar het WK. De tweede poolwedstrijd tegen Zweden dan. En zit je nou liever voor de tv? Hey, dat kan ook, hè. Goed nieuws, want van maandag tot en met woensdag maak je kans op een 55-inch Hisense TV. Het enige wat je goed moet doen is luisteren naar 538. Hoor je de scheidsrechters fluiten, dan bel je met de studio. En ben je dan beller 538, dan pak je die dikke prijzen. Het nummer trouwens 0909-3000-538 is altijd handig om even onder de sneltrap te hebben staan.
1: Radio. Hey, this is Mel Smith.
3: Hi, I'm Nalhorn.
1: Radio 538. What?

0: nou? Jij haalt een lot voor je favoriete loterij in de winkel. En de bediende, die geeft je de verkeerde. Zeg je dan, hey, dit is het verkeerde lot? Of laat je het gaan? Zometeen de reden waarom je altijd voor het laatste moet kiezen.
1: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken? Of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
2: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599. Mediamarkt.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Samos, de andere reist graag solo. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
10: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
11: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
12: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
13: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
14: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
15: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
16: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
17: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
19: De hits van 538, overal in Nederland.
20: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
19: Maak jouw feest onvergeten.

0: Frans Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
1: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: 538 Nieuws.
5: 5 uur.
6: De brandweer probeert in het Drentse Norg met mannenmacht te voorkomen dat een brand in een garagebedrijf overslaat naar het naastgelegen tankstation. Ook proberen ze een oude molen in de buurt te redden. De brand zorgt ook voor flinke rookwolken en ronddwarrelende zonnepaneeldeeltjes. Mensen in de buurt zijn al gewaarschuwd met een NL-alert. Op de A13 zijn vannacht 5 mensen uit 1 auto gewond geraakt nadat ze er vandoor gingen voor de marechaussee. Die wilden de auto controleren. De bestuurder, een 25-jarige man uit Den Haag, knalde tijdens zijn vlucht bij Delft op een andere auto. Waarschijnlijk was hij onder invloed. In Den Haag hebben tientallen mensen gedemonstreerd bij de Albanese ambassade. Ze zijn boos over een groot bouwproject in een beschermd natuurgebied in Albanië. Donald Trump, zijn dochter en schoonzoon willen er een luxe vakantieresort laten bouwen met villa's en hotels. Ook in Albanië zelf zijn er protesten. En een rommelige Grand Prix in Monaco. Voor Max Verstappen was de race snel klaar. Zijn motor hield er een seconde na de start al mee op. Ook daarna vielen er verschillende coureurs uit. De wedstrijd is 10 ronden voor het einde stilgelegd, omdat er iets mis is met het asfalt. Het blijft vanavond op de meeste plekken droog. Morgen start ook droog, maar in de middag vanuit het westen regen. En dan iets warmer dan vandaag, een graad of 21. Dit was het nieuws op 538.
7: 538 verkeer door Flitsmeister. Ik neem de 3 grootste even met je door. Te beginnen op de A7 tussen Zaanstad en Hoorn. Er is een auto met pech en daardoor je vertraging 8 minuten. Op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen 15 minuten. En op de A76 tussen Geleen en Keulen ruim een kwartier. 5 flitsers, opletten op je snelheid. Op de A1 te beginnen tussen Deventer en Apeldoorn bij 97,8. Op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij 10,9. En op de A9 tussen Diemen en Amstelveen bij 10,8. A12 Gouda-Utrecht 30,4. En de laatste voor nu op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. De hoogte van Moergestel bij 30,0.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: herinneringen voorbij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1 plus 1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2 plus 1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
1: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
0: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.
2: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
3: Oh, vet zeg, hey. Zondagmiddag 538 met zometeen Bruno Mars en Risk It All. Na

Moore, zo Risk It All. En ben je bekend met het fenomeen Red Flag? Staat eigenlijk gewoon voor het hebben van een slechte eigenschap. Mijn red flag is dat ik er bijvoorbeeld van overtuigd ben dat ik ooit een keer een loterij ga winnen. En ik ben er zeg maar echt van overtuigd. Goed om te weten, ik heb dat dus ook nog nooit gedaan. Anders had ik er niet gezeten. En dan lees ik weer het verhaal van een vrouw uit Amerika. En dan denk ik, het is ook echt een once in a lifetime. Het kan gewoon niet. Het is onmogelijk. Gaat naar de winkel. Bestelt een lot voor haar favoriete loterij. Maar kreeg van de winkelbediende de verkeerde. Nou, wilde ook geen stennis schoppen. Ze dacht, ik doe het er maar mee. $1,1 miljoen. Gebeurt bijna nooit.

Een van mijn beste maat is heel groot Carly Rae Jepsen fan. Maar dan ben je dus ook gewoon een gast van 27 die echt heel groot fan is van Carly Rae Jepsen. Doet me een beetje denken aan mijn lieve collega met wie ik doorgaans de avondshow maak, Bas Menting. Die gisteravond met een roze hoed op samen met zijn maat van eveneens 31 bij K3 stond. Ja. Goed, ik zou de politie bellen, maar goed, wie ben ik? Het is de zondagmiddag van 538 met Son Mieux nu.

0: Major Lazer, you're the lean on.
1: De 538 ochtendshow quiz.
0: Je hoort zometeen een fragment van de afgelopen week uit de 538 ochtendshow. En daar is een stukje uit weggepiept. En de grote vraag is, wat wordt er gezegd op dat stukje piep? Je krijgt een multiple choice vraag, een meerkeuzevraag, dus dat komt helemaal goed. Je maakt kans op een 538 strandlaken en je kan je antwoord insturen via de app van 538. Luister even goed mee, want hier komt je opgave.
2: Maak je kans op een gloednieuwe televisie van 55 inch. 1,40 meter is de diameter.
0: Ja, wat werd daar gezegd onder de piep? Dat was Rick in dit geval. Is dat A? Oh, dat is net zo groot als ik. B, dat is bijna net zo breed als Niels. Of C, ik leg hem er wel even langs om te kijken of dat klopt.
2: Maak je kans op een gloednieuwe televisie van 55 inch. 1,40 meter is de diameter.
0: Dus A, dat is net zo groot als ik. B, dat is bijna net zo breed als Niels. Of C, ik leg hem er wel eventjes langs om te kijken of dat klopt. Je kan je antwoord insturen via de app van 538. A, B of C, maak je kans op een 538 strandlaken zometeen.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
3: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
3: Het WK Voetbal
1: 2026.
3: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
3: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
3: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
3: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd, Nederland-Zweden.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
3: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Koel je favoriete snacks en drankjes razendsnel in een Hisense koelkast. En geniet maximaal van de wedstrijd. Check alle koelkasten op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Anouk is 59 en geniet volop van het Zwitserlevengevoel. Niet dat zij is gestopt met werken, maar haar partner wel. En die heeft de moestuin helemaal ontdekt. Nu eten ze iedere dag verse groenten uit eigen tuin. En dat smaakt zo goed. Dat is het mooie van het Zwitserlevengevoel. Het is een gevoel dat we delen.
5: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
5: Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Nu vanaf €464 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
7: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
8: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
7: Dus waar moet je zijn voor de magic?
9: Jojo.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen... 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
12: Aldi. Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
13: De Burger King hamburger. Onze klassieker, met heerlijke flame-grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1 bij Burger King.
14: 25 jaar direct lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt?
4: Nou,
3: dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
5: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
6: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's.
8: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar 1 euro. Elke zondag traditie. Fomar, voordeelmarkt. Fomar,
9: voordeelmarkt. Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of gezellig met de meiden in je strakke 3008... of enkel jij, je surfplank en je 5008... je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot 6.000 euro voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
10: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.

0: Quiz. Elke werkdag hoor je ze, Tim, Rick, Niels en Florentien in de 538 ochtendshow. In het weekend is dan het ideale moment om even terug te blikken en dan ook wel even een prijsje eraan te hangen. Eerlijk is eerlijk, in de 538 ochtendshow quiz. Je hoort zometeen een fragmentje uit de ochtendshow. En de grote vraag is, wat zit er onder de piep? En we spelen met Kim.
1: Hey.
0: Hallo Kim. Kim, jij bent aan het schilderen thuis. En dan dacht ik, nou ja, misschien de muur. Maar je bent echt kunst aan het maken.
1: Nou, dat is een groot woord, maar ja.
0: Maar, nou ja, je bent gewoon op doek aan het schilderen.
1: Ja.
0: En wat wordt het dan? Wordt het iets heel abstracts? Of wordt het iets wat we wel kunnen herkennen?
1: Iets wat je wel kan herkennen.
0: Oké, en wat is het dan?
1: Een soort fantasy figuur ben ik aan het tekenen.
0: Wat knap, ik heb hier net een A4'tje met een pen. En heb ik alleen maar ogen en neuzen getekend. En dat zag er eigenlijk niet uit. Dus ik ben gigantisch jaloers op je. Je maakt kans op het 538 strandlaken in de ochtendshow quiz. Luister heel eventjes mee naar de opgave nog een keer.
2: Maak je kans op een gloednieuwe televisie van 55 inch. 1,40 meter is de diameter.
0: Ja, Rick zei iets onder die piep en daar is dus iets weggepiept. Maar wat zei Rick? Is dat A, O, dat is net zo groot als ik? B, dat is bijna net zo breed als Niels? Of C, ik leg hem er wel even langs om te kijken of dat klopt? Wat denk jij, Kim?
1: Ik denk antwoord A.
0: Antwoord A, O, dat is net zo groot als ik. Laten we even luisteren.
2: Dan maak je kans op een gloednieuwe televisie van 55 inch. 1,40 meter is de diameter.
3: Oh, dat is zo groot als ik?
4: Zo.
0: Ja. Kim!
1: Ja!
0: Gefeliciteerd!
1: Nou, dankjewel!
0: Een 538 strandlaken komt je kant op. Dan liggen er in de zomer super bij.
1: Geweldig, dankjewel! Man.

Goedemiddag 538, langzaam richting de zondagavond. Met Julia van Rijendam. Ja, ze is net de deur uit, maar ze is alweer terug. Ze heeft in de tussentijd een soort...

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
2: Dat gaan we vieren.
1: Aldi, heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
3: Nieuwe Kips. Vega broodbeleg dan gewoon Vega broodbeleg. Nieuw van Kips. Vega broodbeleg. In de Vega lekkere varianten grillworst, boterhamworst en kipfilet. Lekker. Op je boterham, wrap of cracker.
4: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle verlichting. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen, live your dreams.
6: Fijne verjaardag. In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
7: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Ervaar voorsprong in de Audi A6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
11: Het leven gaat vooruit. Je bent onderweg en maakt nieuwe plannen. Voor vakantie, verhuizing of die zakelijke klus. Dan is het fijn als iemand meedenkt. En alles net wat makkelijker maakt. Met een huurauto of bus die past bij jouw moment. Avis Autoverhuur. Jouw favoriete autoverhuurder.
12: Weer terug voor inkt en toners bij 123 Inkt?
13: Nee hoor, dit keer etiketten en lamineerhoezen. Wat een keuze hebben jullie toch.
12: Zo geregeld. 123inkt.nl.
14: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
15: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
14: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
16: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
17: Lineker! Ja, Gary Lineker!
16: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf vanavond om 21:30 op 6.
18: Yes! Nu bij New York Pizza.
19: De Double Dough Dagen.
18: Dat betekent 10 dagen lang de tweede pizza gratis. Bestel nu bij New York Pizza.
4: Wil jij je fitter voelen? Beter slapen? Misschien wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor 1 week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
20: Hola, collega.
21: Hey.
20: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
21: Mark?
20: En die prijzen.
21: Mark, je ging toch alleen even naar Makro voor koffiebonen?
20: Oeh, ja.
22: Kom maximaal zomeren bij Makro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Makro, de voordeligste groothandel.
23: 538 Nieuws.
24: 6 uur.
25: Wat een dag voor wielrenster Demi Vollering. Ze heeft in Italië knap de Giro gewonnen. Ze had een achterstand van bijna 50 seconden op klassementsleider Anna van der Breggen, maar reed haar in de laatste etappe uit de roze leiderstrui. Het is voor Vollering voor het eerst dat ze de Giro wint. De brand in een garage in het Drentse Norg zal niet overslaan naar een nabijgelegen tankstation en ook niet naar een molen in de buurt. Dat zegt de veiligheidsregio. Wel zal de garage helemaal afbranden. Binnen liggen winterbanden, wat nog voor veel zwarte rook zal zorgen. Ook een grote brand aan de andere kant van ons land. In Zwaanshoek, niet ver van Schiphol, is brand uitgebroken in een bouwbedrijf dat naast een tuincentrum ligt. Of er gewonden zijn, is niet bekend. In een NL Alert wordt gewaarschuwd voor de rook. En Mercedes-coureur Kimi Antonelli heeft de Grand Prix van Monaco gewonnen. Hamilton werd tweede, Hadjar derde. Het was een rommelige race met veel uitvallers en veel straffen die werden uitgedeeld. Max Verstappen viel bij de start al uit met een kapotte motor. Hij was vooral blij dat er niemand tegen hem aan botste toen hij daar stil stond. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Dit was het nieuws op 538.
26: Dan het verkeer door Flitsmeister. Even kijken, refreshen zodat je alles vers hebt. Ja, er zijn er 4 gemeld. De eerste op de A1 Hengelo richting Osnabrück bij de Nederlandse grens, 8 minuten. De A1 ook, Amersfoort richting Amsterdam bij Vechtzicht, ook nog 8 minuten. De A12 Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, ook nog 16 minuten. En tot slot de laatste, de A76 Geleen richting Keulen. Bij Duitsland is ook de weg afgesloten, daardoor 11 minuten vertraging. Dan 2 controles, eentje op de A7 Den Oever richting Amsterdam bij Weidewormer, 10.9. En de A9 Diemen richting Amstelveen bij Amsterdam op de rem bij 10.8.
27: Het verkeer werd mede mogelijk gemaakt door Vodafone Business. Cyberveiligheid voor veilig ondernemen.
28: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
29: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in vloerspecialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
30: Thuis-in, mooi wonen.
31: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
32: Dat gaan we vieren. Dat gaan we vieren.
31: Aldi.
33: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
31: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
32: Dat gaan we vieren!
31: Aldi.
34: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
35: Julia van Rijendam.
26: Ja, hallo, het is 6 uur.

Turn the lights off. Nou, sowieso regel 1 in de slaapkamer wat mij betreft. Maar ook bijvoorbeeld het temperatuurspel. Denk aan ijsblokjes of warme massageolie of druipkaarsen. Dan de playlist-uitdaging. Dat is zo om de beurt 5 nummers kiezen die de sfeer van de avond bepalen. En 3 is verkleed als een ander personage. Niet per se sexy, juist grappig of onverwacht. Kan de spanning verhogen. Ja, dat waren 3 antwoorden van ChatGPT op de vraag: hoe word je sex on fire? Kings of Leon, hoor.

Shakira en Zoo. En dat betekent dierenfeitje. Ja, en vanmiddag vertelde ik deze ook al tijdens Martijn en Julia. Maar ja, hij was zo leuk dat het zonde is als ik hem niet nog een keer vertel aan je. Hij zit ook in een WK-gerelateerde hoek. Dus ik dacht, nou, helemaal actueel. Want ongeveer bij ieder dier is het zo dat mannetjes altijd jagen. En het voedsel regelen. En de vrouwtjes, nou ja, die letten dan gewoon op de kleintjes. Een beetje een traditionele rolverhouding zoals we die kennen bij de mens. Maar bij leeuwen en leeuwinnen is dat dus tegenovergesteld. Ja, want wist je dat leeuwinnen bijna al dat zware werk doen? Ja, in een troep zijn het meestal de vrouwtjes die jagen, samenwerken en het voedsel regelen. En de mannetjes die beschermen vooral het territorium tegen rivalen. Ja, maar ja, dat is ook wel weer zo. Dan toch, de mannetjes zijn vaak degene die als eerste van de prooi eten. Ondanks dat ze niet altijd hebben meegejaagd. Ja. Ik zou willen zeggen, zo gaat het bij mij thuis ook. Maar ik ben juist degene die niet

0: Imagine Dragons, Believer op Radio 538. Hey, wat is iets waar jij totaal onnodig bang voor bent? Van die dingen waarvan je zelf ook weet, ah, doe even kalm man, dat is niet nodig. Laat het me weten in de app van 538. Ik heb er dus ook eentje, of nou ja, meerdere. Wat het is, hoor je zo meteen en ook deze klapper. Van Cygnus X, Superstring, onderweg.
1: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje Internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
2: Lineker! Ja, Gary Lineker!
1: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz, vanaf vanavond om 21:30.
3: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken.
2: Ja!
4: 538 Festival Onderdag.
5: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win! Alle info op 538.nl.
4: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
6: Yeah. Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
4: Peugeot. Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
8: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
9: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Lease vanaf nu meer dan 1 fiets via leaseabike.nl.
10: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.
11: Dat zeg ik. Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je...

0: zien waar je kunt besparen met Energie Direct.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglezeren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen. Feio, levenzonderbril.nl.
4: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. 18 plus, speelbewust.
6: Ja?
7: Echt serieus? Wat een geld.
8: 18.000. Godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Hola, collega.
11: Hey.
10: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
11: Mark?
10: En die prijzen.
11: Mark, jij ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
10: Oeh, ja.
12: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
9: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus, speelbewust.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
14: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
13: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.

0: je.
1: Ja, ken je dat? Dat je ergens bang voor bent, terwijl je weet dat het eigenlijk nergens op slaat. Bij mij zijn dat oorkruipers, vind ik echt hele akelige beestjes. Pissebedden vind ik ook echt heel naar. Regenwormen, hoe zich die voorbewegen of zo. En kakkerlakken vind ik ook echt afschuwelijk. En aan de andere kant, ja, zo'n beestje doet natuurlijk helemaal niks. Maar als ik er eentje zie, ja, dan ben ik toch echt direct weg, gillend. Ja, Nell Rogers die heeft dat dus met vliegen. En dan niet met vliegende insecten, nee, met vliegtuigen. En dat is behoorlijk ongelukkig gekozen door het universum. Want ja, als je een van de grootste muzikanten ter wereld bent, zit je natuurlijk continu in een vliegtuig. En kom je daar niet echt onderuit. Jordan Nell.

0: Harry Styles, American Girls op Radio 538. Hey, ik vroeg net aan je, wat is een angst van jou die nergens op slaat? Voor mij zijn dat pissebedden en oorkruipers. Volkomen ongevaarlijk, doen letterlijk niks verkeerd, maar ik hoef ze niet in mijn buurt. Komt nog een berichtje binnen van Jacqueline.
1: Hey Julia, goedenavond. Je spreekt met Jacqueline. Ik vind putdeksels op de stoep vind ik echt eng. Daar loop ik ook altijd met een boogje omheen. Want ja, je weet het nooit, hè. Het kan zomaar ineens zijn dat die wegzakt of zo.
0: Mm-hmm.

0: Rosa Magnetic op Radio 538. Met zometeen het allerbeste bewijs dat chocolade niet ongezond is. Ja, en als die zomerse temperaturen niet naar ons komen, ja, dan gaan we het maar manifesteren. Met wat zomerse muziek, toch? Louis Fonsi, zometeen bij je.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, lekker.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man.
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
1: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Nix 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
3: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Sneller trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Nu met Club Karwei 30% korting op alle Altrex dubbeldekker huishoudtrappen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
4: Ook voordelig bij trekpleister 1+1 gratis op alles van Nivea.
6: Score nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
7: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
8: Hakje dag!
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor €2. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
12: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
13: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
12: En bij Plus spaar je nu voor 3 unieke voetballen. We doen met je mee. Plus.
14: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
15: Domino's. BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
16: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
15: Odido. Ontdek de BMW X3 plug-in hybride. Efficiënt en comfortabel voor elke dag. Plan je proefrit op bmw.nl.
17: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, Bekijk en bestel op happybed.nl.
18: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
19: Helemaal los bij Ethos.
20: Met heel veel aanmerkvoordeel, zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Profiteer van deze en nog veel meer helemaal los deals in de winkel of shop op ethos.nl.
21: Mooi van Ethos.
22: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
23: Welkom in Afrika!
22: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
24: Help! GWC!
25: Help!
26: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
27: Laten we het proeven.
26: Opdrachten uitvoeren.
28: Moeten we het boek mengen. Dit is een grap.
26: Maar wie het best integreert...
29: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
26: ...wordt tot ere Himba gekroond.
30: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
31: Ticket to the tribes.
32: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
33: 538 Nieuws.
34: 7 uur.
35: Feyenoord heeft trainer Robin van Persie ontslagen. Dat melden meerdere media. Na een wisselvallig seizoen wist hij met Feyenoord als tweede te eindigen en zich dus rechtstreeks te kwalificeren voor de Champions League. Toch zijn de twee nieuwe Feyenoord-directeuren niet tevreden over Van Persie. Ze willen verder met iemand anders. Een gigantische drugsvangst op de Middellandse Zee begin vorige maand kan nu echt worden gekoppeld aan drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos. Dat schrijft RTL Nieuws. Bolle Jos zou samenwerken met Turkse topcriminelen. De onderschepte 30.000 kilo cocaïne werd bewaakt door 5 zwaar bewapende Nederlanders. Door een grote brand bij Brussel zijn doden gevallen. Er vloog gisteren een loods in brand en de brandweer kon maar moeilijk naar binnen. Er leken toen geen slachtoffers te zijn, maar onder het puin zouden nu zeker 2 lichamen zijn gevonden. Er wordt gevreesd voor meer doden, want er worden nog mensen vermist. En met haar winst van de Giro heeft Demi Vollering nu alle grote wielerrondes op haar naam gezet. Eerder was ze al eens de beste in de Tour de France en de Vuelta. En vanmiddag maakte ze in de laatste etappe van de Giro een achterstand van bijna 50 seconden goed. Vollering zegt dat ze het nog niet helemaal kan geloven. Vanavond laat de zon zich op veel plekken nog even zien. Morgen start droog met wolken en zon, maar in de loop van de dag komen er vanuit het westen buien. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Dit was het nieuws op 538.
36: Dan het verkeer door Flitsmeister met de 2 vertragingen. Eentje op de A12, Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, kwartier. En de A76, Geleen richting Keulen bij Duitsland. Ook is de weg afgesloten, daardoor 13 minuten vertraging. Controle gemeld op de A2, Eindhoven richting Den Bosch bij Vught 122.8. En de A9, Diemen richting Amstelveen bij Amsterdam op de rem bij 10.8.
37: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
38: Jij bent mijn kampioen.
39: Get ready for the OG.
40: All y'all bitches wanna look like me.
41: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
42: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
43: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
44: Honor the craving.
43: Domino's.
45: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
46: Julia van Rijendam.
47: Ja, het weekend dat vieren we samen met de beste muziek. Zometeen de nieuwste Alex Warren. Eerst Teddy Swims, Mr. Know-It-All.

Wist je dat zondagavond de dag is dat de meeste mensen snacken? Is natuurlijk ook wel een beetje voor de hand liggend. Want ja, onze grootste vijand is daar op die dag. De kater. Dus mocht je nu aan het snacken zijn of van plan te zijn om te gaan snacken, geen zorgen, je hoeft geen schuldgevoel te hebben. Want ik heb zo meteen het allerbeste bewijs dat chocolade niet ongezond is. Nee, alleen maar goed nieuws in het radioprogramma. Dat is zo meteen eerst.

chocolade is ongezond. Ja, dat wordt lastig uitleggen aan Dawa Sherpa. Afgelopen week in het nieuws een Nepalese berggids die 6 dagen lang op de Mount Everest moest zien te overleven nadat zijn zuurstof was opgeraakt. Op bijna 9 kilometer hoogte in zijn eentje. 6 dagen lang moest hij zichzelf dus naar beneden zien te krijgen. En dan denk je, ja, wat eet je, wat drink je? Want hij had niks bij zich. Nou, de eerste 2 dagen niks. Nee, en daarna vond hij wat ijs. En daar ging hij dan op sabbelen, zodat hij niet uit zou drogen. Ja, en daarna deed hij zijn jas open, voelde hij even in zijn binnenzak. En daar vond hij ineens wat chocolaatjes. Ja. En dat was genoeg om hem levend terug beneden te laten komen. Dus als iemand vandaag commentaar heeft op jouw brakke chocoladereep, dan zeg je gewoon, ja, ik ben helemaal niet aan het snacken. Ik ben bereid me gewoon voor op extreme omstandigheden. Ja, toch? Martin Garrix, hoor je nu?

0: Wat nou als ik je vertel dat je binnenkort in Amerika kunt staan om het Nederlands elftal aan te moedigen? Zonder een ticket te boeken voor duizenden euro's? Dat klinkt een beetje verdacht, toch? Nou, dat is het niet. Hoe? Ik leg het je zo uit.
1: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
3: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
4: Bij Plus willen we ook de beste aanbiedingen voor bij de wedstrijd. Daarom nu alle Pepsi Rivella Royal Club een liter fles 1+1 gratis. En alle Mora Mini Snacks 2+1 gratis. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
6: Nu bij aankoop van actieproducten gratis bezorging. We doen met je mee. Plus.

0: voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Shop deze week vanaf €39 jouw 1 of 2 kleurig comfortdekbed op celesta.nl.
3: De Oranje Leeuwinnen komen naar Almelo. Op dinsdag 9 juni speelt Nederland tegen Polen. Een spannende avond. Want dit kan het moment worden waarop Oranje zich plaatst voor het WK 2027. Laat je horen voor Oranje.
4: Goedemorgen.
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
3: Ga naar onsoranje.nl/tickets en score je tickets voor Nederland-Polen.
6: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
7: Fomar, voordeelmarkt.
8: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
9: Honor the craving.
10: Domino's. Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen.
11: Altap.
10: Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
12: Ga voor een stralende lach naar Trekpleister. Nu heel veel Parodontax. 2 plus 2 gratis. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
13: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Joma salades. Alle bakjes 175 gram, 2 voor 4,50. En Nederlandse aardbeienbak 400 gram, 2 voor €6. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
18: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
19: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
18: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
19: Wat doe ik aan?
18: Shop nu bij Zalando.

0: Eerlijk, heb je al een beetje oranje koorts voor het WK? Ja, volgende week dan gaan de Oranje Leeuwen echt van start. En jij kan erbij zijn.
1: Met 538 naar het WK voetbal.
0: Hoor jij komende week de scheidsrechtersfluit voorbij komen op Radio 538? Dan bel je meteen naar de studio. Kom je dan live in de uitzending? Dan win je een Hisense televisie en een 538 voetbal. Maar op donderdag maken we het nog een stukje groter. Want dan win je niet alleen een tv en een voetbal. Nee, dan maak je ook kans op een complete WK-trip voor twee personen naar Nederland tegen Zweden in Houston op 20 juni. En dat is echt inclusief vliegtickets, hotel, wedstrijdtickets en $538 zakgeld. Nu eerst het officiële WK-enten.
2: Nieuw. Dit is nieuw bij 538.
1: Shakira en Burna Boy.

Wanneer voelde jij je voor het laatst ineens weer even 8 jaar oud? Misschien afgelopen week nog, toen je voor de kleine even er in de Toys inging om een cadeautje te kopen, maar stiekem voor jezelf een Lego set afrekende. Voor mij was het dus gisteren. Ja, ik was bij de reunie van K3. En vanavond staan Karin, Christel en Kathleen voor de allerlaatste keer ooit samen op dat podium. En op zo'n moment merk je toch dat er ineens allemaal herinneringen terugkomen, toch? Liedjes die je woord voor woord mee kunt zingen, zonder dat je überhaupt wist dat je ze kende. Dat had ik gisteren ook heel erg. Dansjes die je blijkbaar ineens zijn bijgebleven. Het is toch best bijzonder eigenlijk, dat als je de Oya Lele hoort, dat je, weet je wel, ineens weet precies wat voor dansjes ze doen. Ik vind daar wat van. Ja, en nu komt daar dus vanavond officieel, definitief, een einde aan. Ja, de allerlaatste keer vanavond te volgen, ook via een livestream, zag ik. Nou, reken maar dat ik daar even voor ga zitten met een grote bak popcorn en misschien een doosje tissues. Ja, en als we het dan toch allemaal zo dramatisch maken, ja, dan kan deze er ook nog wel even bij, toch? Ja, ik word hier echt uitgelachen in de studio met mijn K3 Originals t-shirt aan. De script op 538 en The Last Time.

zit net helemaal een emotioneel eerbetoon te vertellen over K3. Vanavond is echt de allerlaatste keer dat ze samen met de drieën op het podium staan. Het is ook te volgen via een livestream, mocht je dat willen zien. En dan kan ik toch maar één ding doen. Ik kan het niet laten dan.

0: Ja, en toch durf ik te wedden dat 80% dit even stiekem heeft meegezongen in de auto, volop. Nou, dat was het voor nu eventjes. De K3, dan ga ik nu weer even stoer doen. Stoere muziek draaien, hè? Dat past beter bij 538. Zometeen topic, Becky G, Sorry Papi, onderweg.
1: Vandaag eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Hakje spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hak burritoschotel zit er supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
4: We denken na over een koophuis.
5: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
4: Bart, met die loopgroep?
5: Ja, en als hypotheekadviseur zit er ook een stap extra.
6: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
7: Scoor nu super voordelig tickets voor Wildlands, avonturenboerderij Molenwaard, Burgers' Zoo of Dierenpark Amersfoort. De leukste dierentuindeals vind je op tripper.nl.
8: 18 plus speelbewust.
9: Ja. Echt serieus?
10: Oh, wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Het kabinet houdt vast aan bezuinigingen op de sociale zekerheid. Zij kiezen voor bezuinigingen op mensen. Wij kiezen voor zekerheid. Zekerheid voor jong en oud als je je baan verliest. Zekerheid als je niet meer kunt werken. En zekerheid als je met pensioen gaat. Ik ben Hans Spekman, voorzitter van de FNV. Help ons om dit kabinet eerlijke keuzes te laten maken. En kom samen met mij in actie. fnv.nl/zekerheid.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
14: Hey jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
15: Hola, collega.
16: Hey.
15: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecuebuffet, verse vis.
16: Mark?
15: En die prijzen.
16: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
15: Oh, ja.
17: Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
18: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
19: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet. Omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
18: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
20: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
22: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
23: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
24: Dat gaan we vieren.
23: Aldi.
25: Een leasefiets van...
0: van de zaak. Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
1: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
2: Dat gaan we vieren!
1: Aldi.
0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
3: 538 Nieuws.
24: 8 uur.
25: Robin van Persie is geen trainer meer van Feyenoord. Hij is ontslagen na een seizoen met hoogte- en dieptepunten. Feyenoord werd tweede en kwalificeerde zich voor de Champions League, maar er was veel kritiek op het spel. Wie van Persie in Rotterdam opvolgt is nog niet bekend. Tennisser Alexander Zverev heeft Roland Garros gewonnen. Hij versloeg in de zinderende, bijna 5 uur durende finale de Italiaan Flavio Gobolli in 5 sets. Die zat er aan het eind van de wedstrijd helemaal doorheen. Zverev was ook de man die de Nederlander Jesper de Jong uit het toernooi sloeg. In Zuid-Frankrijk is het vermiste meisje van 11 herdacht, dat na een zoektocht van een week dood werd teruggevonden. Duizenden mensen liepen mee in een mars, niet ver van de stad Toulouse. Wat het meisje precies is overkomen is niet duidelijk. De vader van een vriendinnetje is opgepakt. En een man heeft zich vanochtend in het centrum van Amsterdam in een benarde positie gebracht. Hij kwam op straat vast te zitten in een vuilcontainer. Iemand hoorde geschreeuw en gebonk uit de container en haalde de politie erbij. Die is blij dat het goed is afgelopen. De man wist er zelf weer uit te komen. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. En later op de dag vanuit het westen regen. Dit was het nieuws op 538.
26: Dan het verkeer door Flitsmeijzer met een vertraging op de A12. Arnhem richting Oberhausen bij Duitsland, 12 minuten. De A50 Arnhem richting Eindhoven bij Paalgraaf is een ongeval gebeurd. Daardoor 30 minuten vertraging. En de A76 Geleen richting Keulen bij Duitsland is de weg dicht. Daardoor 12 minuten extra. Controles eentje op de A2 Eindhoven richting Weer bij Marhezen 180.1. De A9 Diemen richting Amstelveen bij Amsterdam 10.6. En tot slot de A16 Dordrecht richting Rotterdam bij Dordrecht op de rem bij 35.4.
21: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
27: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
28: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
29: Profiteer nu met Club Karwei van wel 25% korting op alle tuinmeubelen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar...

0: Komt een berichtje binnen van Benita.
1: Hey Jul, ben je jouw dure meidenweekend aan het terugverdienen?
0: Oh, begin er niet over.
2: 538, Julia van Rijendam.
0: Even wat context. Vorige weekend ben ik op vriendinnenweekend geweest naar Praag. En we hadden die stad uitgekozen omdat we dachten, ja, dat heeft over het algemeen goedkope prijzen. Maar dan ga je er ook al met een ander soort mindset heen, weet je. Van alles is goedkoop, bestellen alles van de kaart, let's go. Nou, dat goedkope stadje, dat viel vies tegen. Wat heb ik uitgegeven tijdens mijn vriendinnenweekend in Praag? Wat wel geteld 3 dagen duurde. Gisteren tijdens het radioprogramma Martijn en Julia, iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 3 te horen op 538, deed Karen een poging om dat bedrag te raden. Luister mee.
3: Wat denk jij dat Jul heeft uitgegeven in 3 dagen Praag?
4: Ik had ingestuurd €1138,17.
3: Jezus. Geef jij zoveel uit op je vriendinnenweekenden?
4: Nee.
0: Is ook zo ongelooflijk duur. En op zo'n vriendinnenweekend heb je het ook even niet door. Je gaat gewoon denken van, ja, hallo, ik heb het gewoon gezellig. Ik heb het verdiend even na al het harde werken. Oké, ik ga hem even opsommen. De Airbnb, dat was €163,54 per persoon. We waren met z'n zessen.
3: Ja.
0: Dan de vlucht plus 15 kilo bagage. Want daar moet je tegenwoordig voor betalen.
3: 15 kilo bagage?
0: Ja, hallo, ik moet er toch leuk uitzien.
3: Ja, smart.
0: En 10 keer per dag omkleden. €234,51. Ja, en dan de wie betaalt wat kosten die van mij waren. Dat was dus echt puur de drankjes en het eten.
3: Ja.
0: Vooral de drank.
3: Maar dat kwam er dus nog bovenop nadat je al klaar was.
0: Ja, ja, ja.
3: Oké, okay, ja.
0: €780,08.
3: Oh nee.
0: Dan kom je dus uit op 3 dagen Praag. In totaal €1178,13.
4: Wat een
0: Ja, dus je kan begrijpen, ik ben even wat extra dienstjes aan het pakken hier bij Radio 538. Martijn, zoek je nog een vervanger voor je programma zo meteen?
5: Blijf maar zitten!
0: Direct hoor je nu op 538.

Davina Michel op Radio 538. Zometeen een nieuwe ronde van Maak het of Kraak het. Met vanavond nieuwe muziek van... Hou ik nog heel eventjes geheim. Eerst deze, die is vorige week door jouw keuring heen gekomen. Cameron Whitcomb en Kingdom of Fear op 538 nu.

0: Wat een leuk liedje zeg. Cameron Whitcomb dus en Kingdom of Fear uit de grote maak het of kraken doos. Vanavond dus een nieuwe ronde met nieuwe muziek van Ariana Grande. Ja, en zij doet een behoorlijk gewaagde uitspraak. Ze zegt namelijk dat het het beste nummer is wat ze ooit heeft gemaakt. En of ze gelijk heeft, dat hoor je zometeen.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
1: Met $538 zakgeld. 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd. Nederland-Zweden.
1: Het WK Voetbal. Beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: 5%, 10%, 15%. Geen schaapjes, maar korting tellen. Want met 15% korting op al onze matrassen word je slapend rijk. Shop nu online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense-tv. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
4: Hey, jij daar.
5: Heb je ook zo zin in vakantie?
4: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
5: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
4: Prijsvrij vakanties.
6: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
7: Sorry, maar het is WK!
8: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een 65-inch TCL Mini-LED Google TV 144 hertz voor €699. Mediamarkt.
4: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
9: Hola, collega.
10: Hey.
9: Het is hier fantastisch. Die lichtbedjes, drankjes, het barbecue buffet, verse vis.
10: Mark?
9: En die prijzen.
10: Mark, je ging toch alleen even naar Macro voor koffiebonen?
9: Oh, ja. Kom maximaal zomeren bij Macro. Met de beste zomerdeals in de vestiging en in de webshop. Macro, de voordeligste groothandel.
11: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
13: Dat gaan we vieren.
12: Aldi.
14: Score nu bij Keukenkampioen. Want je krijgt deze week een Bora kookplaat cadeau. En een Keukenkampioen divisiebal. Bij aankoop van je nieuwe keuken. Kom naar Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
15: Jij bent mijn kampioen.
12: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
13: Dat gaan we vieren!
12: Aldi.
16: De Holland & Barrett dagen komen eraan. Onze grootste sale van het jaar. Vanaf 13 juni 4 dagen lang de beste deals om je goed te voelen. Met kortingen tot wel 70%. Dit wil je niet missen. Voorwaarden van toepassing.
17: Ontdek een auto die niet alleen stroom nodig heeft, maar die het ook terug kan leveren. De Renault 5 E-Tech Electric. Nu met V2G bidirectioneel laden. Overdag je auto voordelig opladen met duurzame energie, die je 's avonds terug aan het net levert als stroomprijzen hoog zijn. Zo help je het stroomnet balanceren en je verdient er geld mee. Stap in de Renault 5 met V2G en rij weg in een verdienmodel. Kijk op Renault.nl.
18: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
19: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
18: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
20: Even een serieuze vraag. Weet je eigenlijk wel hoe lang je al op dat oude kussen slaapt? Shop Cloudpillow's aanpasbare hoofdkussens nu met 1 plus 1 gratis op cloudpillow.com.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
0: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
15: Hoppa!
0: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
15: Drie sterren slot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
22: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
23: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de thuis-in-vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
24: Thuis in, mooi wonen.
25: Hey, ben je er weer?
26: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
25: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
26: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
25: Ja, lekker. Je voelt je

0: superster Ariana Grande. Ze heeft eindelijk, moet ik zeggen, nieuwe muziek. En ze legt de lat zelf niet bepaald laag. Want ze zegt namelijk dat Hate That I Made You Love Me het beste nummer is wat ze ooit heeft gemaakt. Ha, en dat zegt dus iemand die ook nummers als Into You, No Tears Left To Cry, We Can Be Friends heeft uitgebracht. Dus het is best wel een gewaagde uitspraak als je dat durft te zeggen over je nieuwe muziek, toch? Maar of het ook echt de beste track is die ze ooit heeft gemaakt, ja, dat bepaal jij. Ik ga hem voor je draaien. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. Laat even weten. Wil je dit vaker horen op Radio 538? Dan stuur je hem maken. Denk je, nou, ik voel die uitspraak van haar niet zo. Ik vind het een kraken. Ook prima. Alle meningen, ongezouten meningen, zijn welkom in de app van Radio 538. En typen is leuk. Inspreken is nog veel leuker. Hoor nu de nieuwste Ariana Grande en Hate That I Made You Love Me.
1: Maak het of kraak het.

Radio 538. Denk je, nou, dit wil ik wel vaker horen op 538. Stuur je maken, denk je, ik vond dat niks, dan stuur je een kraken. Spreek het even in, hoor je zo meteen jezelf terug op de radio. Eerst Eric Prydz en Piano op 5.

0: vanavond in Maak het of Kraak het, de nieuwste Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me, heet hij. En ze zegt zelf, nou, het is de allerbeste track die ik ooit heb gemaakt. Maar ja, of jij dat ook vindt, dat kan je laten weten in de app van 538. Maak het als je het vaker wil horen, kraak het als je het nooit meer wil horen. Marcel.
1: Hey Jiel, wat mij betreft een dikke vette kraken. Wat is dat een slap nummer, zeg. Veel autotune en alles. Nee, dankjewel.
0: Dan Peter.
2: Het is een kleine maker, vind ik. Deze is wel mooi, maar geen betere muziek.
0: Claudia, wat vind jij ervan?
3: Ik vind het best wel een heel leuk en goed nummer. Het klinkt best goed. Dus voor mijn part is het een maken.
0: Genoteerd.
3: Groetjes van Claudia.
0: Joe, groetjes terug. Rosanne.
4: Ik zou zeggen maken.
0: Maken. Nog eentje doen van Melia.
5: Sorry, kraken. Ik vind het niet helemaal Ariana Grande.
0: Oei. Ja, het is echt een beetje 50-50. Maar we hebben hier achter de schermen druk lopen turven. En er is naar een uitslag uitgekomen. De nieuwste Ariana Grande is mede dankzij jouw stem. Op Radio 538. Ja, hij is toch gemaakt. En dat betekent dat je hem sowieso volgende week zondagavond rond 7:15 gaat horen hier op Radio 538. Maar nu hebben we tijd voor deze lekkere van Hugel. Jamais.

0: Nou, nu nog mooi weer. Mooi Michel en Jawai Kan op Radio 538. Ben je me nou al zat?
1: Nee, helemaal niet.
0: Nog steeds niet?
1: Nee, ik kan jou goed hebben.
0: En wij zitten ongeveer al 12 uur lang met elkaar opgeschreven hier.
1: Ik heb jou vaker gezien dit weekend dan mijn vriendin.
0: Dat is ongelofelijk. Ja, we begonnen natuurlijk om 11 uur al met de voorbereidingen van het programma. Toen hadden we een radioshow. Toen zijn we naar de snackbar geweest.
1: Dankjewel daarvoor nog, want ik heb daar goed gegeten.
0: Ongelofelijk. Oh. Beuker van een broodje kip peri peri. Daarbinnen zitten harken.
1: Ja.
0: Toen had ik radioprogramma. En zo meteen heb jij radioprogramma.
1: Ja, en dit is alleen de zondag. Want de zaterdag hebben we elkaar ook heel lang gezien.
0: Ja, als je ons als luisteraar niet leuk vindt, dan heb je wel echt een rotdag vandaag. Hey, ik heb nog even een vraagje. Mag ik nog even één leuk liedje draaien?
1: Even kijken, hoe laat is het?
0: Het gaat over ons.
1: Over ons?
0: Ja.
1: Nou, dat kun je wel doen.
0: Kings and Queens.
1: Ah.
0: Eva Max op 5 deel. Yeah.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
2: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
7: 538 Festival Onderdag.
8: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo en deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan, en win. Alle info op 538.nl.
9: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
12: Passie voor techniek? Mooi! Bij HANAP werk je aan techniek die Nederland draaiend houdt. In energie, water, installatie en telecom. Bij HANAP vind je collega's die net als jij houden van een uitdaging. Ook technisch de beste worden? Ga naar werkenbijhanap.nl.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
12: Toe aan een uitdaging in techniek? Bekijk alle HANAP-vacatures op werkenbijhanap.nl.
14: Ik wil als dino!
15: Aan de start van de avondvierdaagse verschijnen is al een sport op zich. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor om wandelen makkelijker en leuker te maken. Ontdek op asr.nl de ultieme avondvierdaagse checklist en hoe je beloond wordt voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
16: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
17: Lineker! Ja, Gary Lineker!
16: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz, vanaf vanavond om 21:30 op 6.
18: Zo klinkt de mooiere toekomst. Die lange reis waar je al jaren van droomt. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
19: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
20: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
19: Dus waar moet je zijn voor de magic?
20: Jojo.
18: Open nu gemakkelijk ASN Sparen en krijg €25. Voor jou of voor de ASN Foundation... Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
21: Stopkruiten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
22: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
21: Dus kom op, naar buiten.
22: Univé, daar plukt u de vruchten van.
7: 538 Nieuws.
23: 9 uur.
24: In de Drentse plaats Norg is de grote brand geblust die vanmiddag uitbrak bij een garagebedrijf. Daar is weinig meer van over. Wel heeft de brandweer kunnen voorkomen dat het vuur oversloeg naar een tankstation er pal naast en een molen. Vanwege de brand werd zo'n beetje het halve dorp afgezet. Voor de kust van Malta zijn zeker 10 mensen om het leven gekomen nadat ze schipbreuk hadden geleden. De migranten kwamen vanuit Libië en zaten met zo'n 60 aan boord toen het kapseisde. Een groot deel van hen is gered door een vissersschip in de buurt. Er is nog altijd een grote zoektocht bezig naar overlevenden. In het Brabantse Kaam zijn twee motorrijders aangereden door een automobilist. Ze reden in een toertocht toen het misging. De bestuurder van de auto had waarschijnlijk gedronken en is daarom aangehouden. De twee motorrijders zijn volgens Omroep Brabant flink gewond naar het ziekenhuis gebracht. En na het ontslag van Robin van Persie is de grote vraag wie hem bij Feyenoord gaat opvolgen. Volgens de Telegraaf wordt een verrassende naam genoemd. De Oostenrijkse trainer Olivier Glasner. Die won onlangs met Crystal Palace de Conference League. Voor Van Persie houdt het op bij Feyenoord. Ondanks een tweede plek in de eredivisie. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het nieuws op 538.
0: Joe, ga eens naar huis. Het is nu al klaar.
1: Blijf voor altijd kijken.
0: Haha, wat lief. Het is 9:03. Goedenavond. Verse verkeersinformatie voor je van Flitsmars op 538. Vertraging op de A12 nog. Den Haag richting Utrecht tussen Nooddorp en Zoetermeer. 21 minuten, dat komt door een ongeluk. En op de A12 Arnhem richting Oberhausen voor de grens met Duitsland. 6 minuten wachten voordat je het land in mag. Fritser gezien ook op de A16 Dordrecht richting Breda bij 45,9 bij Moerdijk. En de andere kant op bij Dordrecht bij 38,2. En de A22 Beverwijk naar Velsen bij Velsen-Zuid 10,7.
4: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
14: Welkom in Afrika!
4: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
23: Help!
25: GWC!
23: Help!
25: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
26: Laten we het proeven.
25: Opdrachten uitvoeren.
27: Moeten we het poep mengen? Dit is een grap.
25: Maar wie het best integreert...
28: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
25: ...wordt tot ere Himba gekroond.
29: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
30: Tickets to the tribes.
25: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
31: Casino.

0: Is jouw ideale date ook hbo of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
1: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
2: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
3: Het zijn de laatste uurtjes van je weekend. We gaan even een groen-paarse

0: Gijs, die app net. Met de app van 538. Dankjewel voor Fever Dream.
1: Jouw weekend. Jouw 538. Nou.
0: Graag gedraaid. Alex Warren op Radio 538. Daarvoor nog David Guetta en Sia met Beautiful People. Mijn naam is Martijn. Hallo op de plek van Jordi. Die is vrij, dus ik pas even op zijn winkeltje. En over Fever Dream gesproken, dat kun je vertalen met koortsdroom. Ik wil dan even focussen op het woord droom. Het dromen kan je eigenlijk pas als je slaapt, tenminste over het algemeen. En misschien dat dat er dit weekend gewoon een beetje bij is ingeschoten. Het slapen. Maar wist je dat je onderaan de streep ongeveer 1/3 van je leven slapend doorbrengt? Dat is een guitig feitje, of niet? Even een klein rekenvoorbeeld. Dat betekent dus als je zeg maar 80 wordt, dat je al zo'n 26 jaar van je leven ligt te maffen. 26 jaar. Dat is de tijd, hè. Daarin kun je een studie doen, een carrière opbouwen. Een paar keer de wereld rondreizen. Best bizar eigenlijk als je erover nadenkt. Dus terwijl jij denkt dat er weer een jaar voorbij is gevlogen, heb je er eigenlijk gewoon een flink deel van liggen snurken. En dat kan soms ook ontzettend lekker zijn. Als je iets kleiner maakt, in 7 jaar tijd bijvoorbeeld, slaap je gemiddeld al meer dan 2 jaar bij elkaar. En over 7 jaar gesproken, je hoort 7 years zometeen van Lucas Graham 538. Na de 538 Dance Smash. En die is deze week voor Bakermat en Ronnie. En hij is goed, joh. I love life. Nu op 538.

hoorde Satisfy van Calvin Harris en Jazzy op 538. Weet jij wat een Amiga 500 Plus is? Klinkt een beetje als een vrouwelijke Japanse gezelschapsrobot, maar het is een computer. En niet zomaar een computer, het is het apparaat waarop Calvin Harris zijn allereerste beats maakte. Dat is echt een enorm ding uit de jaren 90. Je ziet ze heel soms nog in een museum. Als tiener zat Calvin urenlang op zijn slaapkamer in Schotland muziek te maken op dat apparaat. Zijn moeder heeft vaak onder zijn bed gekeken, denk ik, of daar misschien oude Playboys lagen. Want ja, waarom zit die jongen anders zo lang op zijn slaapkamer? Komt hij niet naar beneden? Maar goed, hij werkte dus aan zijn toekomst. Inmiddels is hij een van de grootste DJ's en producers ter wereld. Je hoorde Calvin Harris dus op Radio 538. Zometeen hoor je een van de grootste singer-songwriters ter wereld. Ed Sheeran, na Bestel, dit is Pompeii.

0: zometeen Just Jackstyle en John en ook Bruno Mars komt eraan.
1: Begin de dag met een lach met de 538 ochtendshow. Morgen om 9:45. Even bellen met Peter Heerschop.
2: Ik bel naar de klantenservice van Nationale Nederlanden. Ik krijg natuurlijk eerst een robot met vragen. Eindeloos veel vragen. Wat is uw polisnummer? Naam, geboortedatum, postcode, huisnummer, paspoortnummer, volledige naam van mevrouw en van mij, volledige naam van vader en moeder. Wat hebben we gisteren gegeten? Wat is uw band met Rick en Niels van de radio?
1: 538 Ochtendshow is een morgenochtend weer. Bij Radio 538.
3: SBS6 trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
4: Lineker! Ja, Gary Lineker!
3: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf vanavond om 9:30 op 6.
5: Elektrisch rijden is niet de toekomst, maar juist nu de slimste keuze. De Polestar 4 is nu verkrijgbaar als Business Edition. Meer tech en meer comfort voor €59.800. Bekijk de extra's op polestar.com.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Fans van Holland en van Voordeel opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
9: Dat gaan we vieren.
10: Aldi, beleef de zomer bij Centerparks. Volg de door het bos fietser in jezelf. Strijk met de relaxte rustzoeker in jezelf neer op een zonnig terras. En trek met je innerlijke wildwaterbaanlover samen naar zwemparadijs Aquamundo. Boek nu je last minute op centerparks.nl. Volg je natuur, Centerparks.
11: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
9: Dat gaan we vieren!
11: Aldi.
12: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
13: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is? Bekijk en bestel op happybed.nl.
12: Train jezelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
14: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel €1000 op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
15: Find your joy met de last minute deals van VakantSelect. Ontdek zorgvuldig geselecteerde campings, vakantieparken en nu ook familieresorts. De plek waar iedere familievakantie begint. VakantSelect. Happy Family Holidays.
16: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
17: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
18: Straks de sportzomer volgen in elke kamer? Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
17: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
19: Hey, dat is wel raar. Deze mosselkwekerij zit midden in de stad op 8 hoog.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld of een bedrijf wel op een logische plek zit. KVK, hou vast voor ondernemers.
21: Het is zondag, dus ze gaan als warme broodjes bij Fomar. 4 vers gebakken roomboter-croissants voor maar €1. Elke zondag traditie.
22: Fomar, voordeelmarkt. Fomar, voordeelmarkt.
23: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
24: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
0: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
1: Een nieuw toestel? Onze oude was toch goed?
2: Sorry, het is WK.
3: Ontdek waanzinnige WK-deals. Scoor nu een HP-laptop voor maar €549. Alleen.

Heb je wel eens iemand ontmoet waarbij je binnen 5 seconden dacht, ja, ik weet precies wat voor een persoon jij bent? Taylor Swift, die je net hoorde, die vertrouwt behoorlijk op haar mensenkennis en op de eerste indruk die ze van mensen krijgt. Ze heeft in interviews heel vaak gezegd dat ze mensen heel snel kan lezen. Of althans, denkt te kunnen lezen. Vaak heeft ze na 1 gesprek al een idee of iemand te vertrouwen is of niet. En ja, Taylor Swift zegt, joh, weet je, mijn eerste indruk blijkt verrassend vaak te kloppen. Het is een soort van gave. Nou, en over die gave heeft ze een hele gave single gemaakt. Je hoorde

Zoek jij toevallig nog een manier om extra geld te verdienen? Dan heb ik een tip voor je. Je hoorde net Dinner Party van Niall Horan. En die zat natuurlijk met Harry Styles ooit in One Direction. Die Harry Styles die heeft net zijn concertreeks in de arena afgesloten. En ik weet niet of je dat meegekregen hebt. Maar Harry Styles heeft toen een pagina in het Parool, zo'n Amsterdamse krant, gekocht. En daar heeft hij een handgeschreven briefje laten afdrukken waarin hij Amsterdam en iedereen bedankt voor de gastvrijheid. Nou heeft er dus iemand die ene pagina uit die krant met dat handgeschreven briefje erop op Vinted gezet voor 35 euro. Ik vind het wel origineel. Ik vind het heel vindingrijk. En tegelijkertijd denk ik, ja, wie zegt dat oud papier inderdaad niks meer opbrengt tegenwoordig?

0: Cry For Me op Radio 538. Het zijn de laatste uurtjes van het weekend. Ik weet niet of je dit weekend al iets gewonnen hebt. Zo niet, heb je zometeen kans op een 538 prijspakket. Hoe je dat kunt winnen, dat leg ik zometeen uit. We gaan een spelletje spelen. De Bowser komt eraan met Magnetic en ook Roxy Dekker zometeen.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Snelder trekpleister voor een stralende huid. Nu alle Zarka huidverzorging met 25% korting. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
5: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
4: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
3: Ook voordelig bij Trekpleister 1 plus 1 gratis op alles van Nivea.
6: Dit is Joshua. Hij is pas 4 maanden oud en heeft nu al het Zwitserleven gevoeld. Want sinds zijn oma met pensioen is, past ze iedere vrijdag op. En zit hij de hele dag op haar schoot te glunderen. En zij ook. Dat is het mooie van het Zwitserleven gevoel. Het is een gevoel dat we delen.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Split, de ander wil Italiaans ijs. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
7: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Las Palmas.

0: wat kilo's afvallen? Doe dan van 8 tot en met 14 juni mee met de Nationale Suiker Challenge. Zeg ook voor één week nee tegen suiker en ja tegen gezonde voeding. Krijg ook de smaak te pakken en ontvang elke dag handige tips en heerlijke recepten. Meld je nu gratis aan op diabetesfonds.nl.
1: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassing achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
2: Staan de Eru Prestige borrelkazen al op jouw borrelplank? Het zijn unieke smeerkazen gemaakt met echte brie, geitenkaas, truffel en roquefort. Heerlijk om te dippen en te smeren. Zo loopt de borrel lekker gesmeerd. Eru Prestige borrelkazen.
3: De hits van 538, overal in Nederland.
4: Het vernieuwde 538 DJ's on tour.
3: Maak jouw feest onvergetelijk met de DJ's van 538.
4: Check voor alle info en boekingen 538.nl/on-tour.
5: Jouw hits, jouw 538, Radio 538.
6: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
7: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
7: Dat gaan we vieren!
6: Aldi.
9: Pas je eindelijk het perfecte shirtje?

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 538 Nieuws.
2: 10 uur.
3: Israël wordt bestookt met raketten vanuit Iran. In verschillende gebieden gaat het luchtalarm af. En het Israëlische leger zegt dat ze druk bezig zijn om de raketten te onderscheppen. In april 2024 vuurde Iran honderden drones en raketten op Israël af. Om hoeveel het er nu gaan is nog niet duidelijk. Er wordt nog altijd geblust in Zwaanshoek, niet ver van Schiphol. Daar vloog vanmiddag een bouw- en garagebedrijf in brand. Het vuur wordt wel minder, maar is dus nog niet uit. De regionale omroep meldt dat er vlak voor de brand een enorme knal werd gehoord. Bij de brand in Zwaanshoek raakte niemand gewond. De Deense voetballer Christian Eriksen is opnieuw tijdens een voetbalwedstrijd in elkaar gezakt. Het gebeurde dit keer bij een oefenduel tussen Denemarken en Oekraïne. Hij maakte het goed, hij liep uiteindelijk zelf van het veld. 5 jaar geleden zakte hij in elkaar bij een EK-duel tegen Finland en werd toen ook gereanimeerd. En Feyenoord heeft iets gezegd over het ontslag van Robin van Persie. Volgens de nieuwe directeur heeft van Persie alles gegeven voor Feyenoord en verdient hij zeker credits voor het bereiken van de tweede plaats. Maar toch vindt hij dat Feyenoord te weinig punten heeft gehaald en dat ze daarom afscheid van hem hebben genomen. Het is overal droog en het koelt vannacht af naar een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt, maar het is soms wat zon. Het wordt dan 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. Dit was het nieuws op 538.
4: Dankjewel. Tijd voor verse verkeersinformatie van Flitsmeister op 538. Vertragingen zijn er op dit moment niet. Flitscontroles wel. Tenminste, die zijn gemeld in de app van Flitsmeister. Dankjewel als je daar meer van weet. De A4 Amsterdam richting Leiden bij Nieuw-Vennep. Daar is er eentje gemeld bij 17.4. De A13 Rotterdam richting Rijswijk bij Rotterdam 16.7. En de A16 Belgische grens richting Breda bij Breda 71.7.
5: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu, last minute, je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
6: Dus jij denkt aan inkt en toners bij 123 Inkt?
7: Eigenlijk niet. Wel aan printpapier en nietmachines. Jullie assortiment is zo groot.
6: Zo geregeld. 123inkt.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.

0: apps en Beeline TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Pak, anders ga ik je mis.
1: Donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
2: Roxy Dekker komt eraan. Loser hoor je over een paar minuutjes. Eerst Magnetic van The Bowser.

0: te zijn.
1: Loser van Roxy Dekker op Radio 538. Heb jij zin in een klein spelletje?
2: Welk dier verstopt zich
1: hier? Even een klein spelletje. Even kijken of je nog een beetje scherp bent na dat lange weekend. Of dat je de grijze massa misschien iets te veel hebt laten weken. In allerlei vloeistoffen. Ik heb een klein spelletje van stal gehaald. Het is wel grappig, want het heeft ook met dieren te maken, de stal. Het heet Welk dier verstopt zich hier? En het is heel simpel. Dit is een van die weinige spellen waarbij uit de titel al blijkt hoe het werkt. Voordat het 11 uur wordt, komt er ergens in deze radioshow een dier voorbij. En dat dier hoort er eigenlijk niet in. Dus het zit niet in een liedje, het zit ook niet in een reclame. Nee, het zit tussen de nummers ergens verstopt. En als je dat dier spot, laat dan even weten in de app van 538... welk dier je gehoord denkt te hebben. Gewoon ja, even appen met de app van 538, welk dier je dan gehoord denkt te hebben. Ben je dan de eerste met het juiste dier in de inbox, dan win jij een mooi 538 prijzenpakket. Dus scherp luisteren en als je een dier spot, melden in de app van 538 en kans maken op prijzen. Akko

538. Heb jij wel eens opgelet hoeveel vragen een kind op een dag stelt? Onderzoekers die schatten dat jonge kinderen gemiddeld zo'n 200 tot 300 dagen of vragen per dag stellen, zo moet ik het zeggen. Denk dan aan dingen als, ja, waarom is de lucht blauw? Waarom heeft een vis geen schoenen? Of, die bij mij thuis veel gebruikt wordt, waarom moet ik eigenlijk naar bed? Dat kan voor ouders best vermoeiend zijn. Aan de andere kant, en dat vind ik echt, het is ook wel weer mooi hoe kinderen naar de wereld kijken. Het is een soort nieuwsgierigheid die je als volwassene een beetje kwijtraakt. En dat is eigenlijk best wel jammer. Over kinderen gesproken, Like a Child heet de nieuwe van de Armin van

0: van Someone Else op Radio 538. We spelen Welk dier verstopt zich hier? Dat spelletje loopt tot 11 uur. Dat betekent dat voordat het 11 uur wordt, je ergens een dier kunt horen in het programma. En als je dat dier hoort en je spot het, meld het dan meteen in de app van 538. Welk dier je dan hebt gehoord? Ben je de eerste met het juiste dier, dan krijg je het 538 prijzenpakket. Calvin Harris komt eraan en ook Teddy Swim zometeen met Mr. Know-It-All.
1: Het grootste sportevent ter wereld.
2: Brengt 48 landen en miljoenen voetbalfans samen.
1: Voor een maand vol strijd, spanning en spektakel.
2: Het WK Voetbal
1: 2026.
2: En deze donderdag
1: komt bij Radio 538 jouw voetbaldroom
2: tot leven.
1: Luister naar de ochtend- en middagshow. Win.
2: En je vliegt met z'n tweeën naar Houston, Amerika.
1: Met $538 zakgeld, 3 hotelovernachtingen.
2: En je gaat naar de tweede poolwedstrijd, Nederland-Zweden.
1: Het WK Voetbal beleef je met Radio 538.
2: Mede mogelijk gemaakt door Hisense. Official sponsor FIFA World Cup 2026.
3: Vakantiegeld binnen? Maak het slim op met Celesta. Het originele wasbare dekbed. Nu 1 plus 1 gratis op onze populairste dekbedden. Op celesta.nl.
1: Maak er een thuiswedstrijd van met Hisense. Beleef elke wedstrijd haarscherp op een Hisense TV. Alsof je in het stadion zit. En mis geen enkele paas, tackle of goal. Check alle tv's op Hisense.nl. Hisense. Innovating a brighter life.
3: Deze week shop je veel dekbedden met prints al vanaf €29 op celesta.nl.
4: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
5: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
8: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
7: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar €5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Extra voordelig pleisters plakken bij Trekpleister. Nu Hansaplast wond- en voetverzorging. Tweede artikel voor de halve prijs. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar €5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar €2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
12: Let's go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki. Serious about fun.
13: Nu bij Coolblue. Korting op Miele witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue-app.
12: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom.
15: En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening. Bekijk de voorwaarden op rabobank.nl/zzp. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
17: Jij, wat wordt jouw prijs vandaag? Vakantieveiling heeft zoveel meer te bieden. Ontdek honderden deals. Van pretparken en sauna's tot dierentuinen, hotels en nog veel meer. Bied mee, bepaal zelf je prijs en win.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
20: Hoppa!
19: Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
20: Drie sterren slot.
19: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Dit waren Martin Garrix en Ed Sheeran met Repeat It op Radio 538. Het is nu 10 minuten over 11:30. Dat betekent dat de zondag er echt wel bijna op zit. Dat betekent dan ook dat de maandag bijna begint. De maandag is een nieuwe week. En in die nieuwe week ook weer behoorlijk wat WK-achtige prijzen.
1: Met 538 naar het WK-voetbal.
0: Ja, 11 juni begint het hele festijn. 14 juni spelen wij onze eerste wedstrijd tegen Japan. En ja, je wil al die WK-wedstrijden toch een beetje lekker kunnen kijken natuurlijk. De komende week maak je weer volop kans op hele vette tv's. Zodat je bijna de wimperharen van Memphis kunt tellen. Die kun je winnen als je goed luistert naar Radio 538. Hoor je de scheidsrechters fluiten, dan bel je meteen 0909-3058. Dan kom je ergens bij de collega's live in de uitzending. Dan win je dus een Hisense TV plus een 538 voetbal daarbij. Maar op donderdag gaan we nog een stapje verder. Want dan maak je namelijk in de ochtend- en de middagshow kans op een complete WK-trip. Voor twee personen richting Houston, Texas voor de wedstrijd Nederland-Zweden. Die plaatsvindt op 20 juni. We hebben de vliegtickets geregeld, het hotel is geboekt, de wedstrijdkaartjes zijn gefixt en je krijgt $538 aan zakgeld mee. Dus de hele komende week zorgen dat je scherp luistert. Hoor je die fluiten, bellen 0909-3058. Wie weet win je een televisie of ga je richting de US of A. We spelen ook nog steeds Welk dier verstopt zich hier? Dat dier wat we zoeken komt er vrij snel aan. Dus hou je oren gespitst als je een dier straks hoort waarvan je denkt, hè, dit hoor ik nooit op de radio. Meld het dan in de app van 538. Maak je kans op het 538 prijzenpakket zo op de valreep voor het einde van de week.

0: via Rodrigo op 538.
1: Elk dier verstopt zich hier.
0: En er kwam een dier voorbij gevlogen. Want het was een vogelsoort die we zochten. Charlotte, goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Jij was nog vrij scherp voor dit onchristelijke tijdstip van de dag.
2: Top.
0: Hoe komt dat? Ben je net wakker? Moet je een nachtdienst in? Hoe zit dit precies?
2: Nee, we zijn net naar een musical geweest. Dus ik zit nog even lekker in.
0: Wat leuk. Welke musical was het?
2: Moulin Rouge.
0: Ah, oh, vet. Die is bijna afgelopen, toch? Die is bijna weg.
2: Klopt.
0: Ah,
2: ja,
0: oké. Okay.
2: Dus, nog lekker hoog in de energie.
0: Nou, hartstikke goed. En dan ben ik blij dat je 538 daarbij pakt. Want dat gaat je waarschijnlijk een 538 prijzenpakket opleveren. Want vertel mij eens eventjes welk dier je hebt gehoord net.
2: Ik dacht te horen een meeuw.
0: Ja, dat is hartstikke goed. Gefeliciteerd.
2: Oh,
0: ja. Ja, nee, ik dacht ik pak een vogel, omdat ik ook een heel raar vogelverhaal tegenkwam dit weekend. Ik weet niet of je dat meegekregen hebt, maar er is een vrouw uit Drachten. Die had een papegaai. Tenminste, haar dochter had een papegaaitje, maar dat beestje was ontsnapt. Bleek hoog in een boom te zitten en in plaats van te wachten op de hulpdiensten, dacht die vrouw, weet je wat, ik haal het beest er zelf wel even uit. Dus die begon die boom in te klimmen, tot ze bovenin zat en dacht, ja, ik kom wel omhoog. Maar niet meer naar beneden. Dus die vrouw heeft 1,5 uur vastgezeten in die boom. Terwijl ze de papegaai van haar dochter probeert te redden. Uiteindelijk toch de brandweer maar gebeld. Die moest eraan te pas komen om hem naar beneden te halen.

0: Daarna moest er ook nog een hoogwerker komen, want het ging allemaal niet zo makkelijk. Goeie nieuws. Moeder en papegaai kwamen allebei veilig beneden. Slechte nieuws. Die papegaai denkt natuurlijk, joh, ik kan hier thuis alles maken. Maar, daarom dacht ik, ik fiets er een vogel in. Jij was de eerste met de zeemeeuw in de app-inbox. Jij krijgt het 50 prijspakket. Gefeliciteerd.
1: Top. Nou, hartstikke bedankt.
0: Blijf even hangen. Dan gaan we wat mooie dingen voor je opsturen. En ik wens jou een fijne rit terug naar huis.
1: Super, dankjewel.
0: Oké, dankjewel Charlotte. Fijne avond. Hoi, hoi. Dit is 538 met nu Topic en A7S. Kernkraft 400.

0: de nieuwste Risk It All. Radio 538. Zometeen weer muziek van Morgan Wallen en Tate McRae. En ook Jennifer Lopez komt eraan.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: In Nederland vieren honderdduizenden kinderen hun verjaardag niet, omdat daar thuis geen geld voor is. PostNL wil samen met Stichting Jarige Job alle kinderen verjaardagsgeluk bezorgen. Help ook mee door je pakket te laten bezorgen in een PostNL pakketautomaat. Kijk op postnl.nl/verjaardagsgeluk.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
5: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
11: Dat gaan we vieren.
10: Aldi.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
11: Dat gaan we vieren!
10: Aldi.
13: 18 plus, speelbewust.
14: Ja.
15: Echt serieus? Wat een geld.
16: 18.000. Tot verdikken me.
17: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
18: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
17: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
13: 18 plus speelbewust.
19: Dat bootje. Waar je al jaren van droomt. Lekker elke vakantie het water op. Breng je toekomstdromen dichterbij. Kom sparen bij de bank die denkt aan jou en aan je toekomst. Nu al zin in morgen. ASM Bank.
20: Wat heb je aan fame als je ergens bent waar helemaal niemand je kent?
21: Welkom in Afrika!
20: 12 influencers en BN'ers zijn uitgenodigd door het Himba-volk.
22: Help! GWC!
23: Help!
22: In deze totaal andere cultuur moeten ze zich aanpassen.
24: Laten we het proeven.
22: Opdrachten uitvoeren.
25: Moeten we het boek mengen.
26: Dit is een grap.
22: Maar wie het best integreert...
27: Dit is zwaarder dan ik dacht, man.
22: ...wordt tot ere Himba gekroond.
28: Ik ben verbaasd over hoe ik veranderd ben.
29: Tickets to the tribes.
22: Nieuwe serie. Kijk nu op Prime Video.
19: Open nu gratis ASN Sparen en krijg 25 euro. Voor jou of voor de ASN Foundation. Bekijk de actievoorwaarden op asnbank.nl.
30: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
31: Een nieuwe tv? Onze oude was toch groot genoeg?
32: Sorry, maar het is WK!
33: Ontdek waanzinnige WK-deals. Score nu een 75-inch Samsung TV met haarscherpe beeldkwaliteit voor €599.
0: Mediamarkt.
30: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot 3.500 euro extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: 538 Nieuws.
2: 11 uur.
3: President Trump wil dat Iran terugkeert aan de onderhandelingstafel. Jullie hebben jullie projectielen afgevuurd, nu is het genoeg, zei hij bij Fox News. Iran schoot vanavond meerdere raketten af op Israël. Trump gaat ook met premier Netanyahu bellen, omdat hij niet wil dat Israël terugslaat. Op de A2 is vanochtend een man aangehouden die met 240 km per uur over de snelweg scheurde. Na een achtervolging dumpte de wegpiraat zijn auto in Houten en ging er met een andere auto vandoor. Even later vond de politie hem alsnog. Hij is zijn auto en zijn rijbewijs kwijt. In het midden van Frankrijk is een politiehelikopter neergestort. Daarbij viel 1 dode en raakte 2 mensen gewond. Hoe het kon gebeuren is nog niet bekend. De helikopter vloog vanmiddag urenlang boven een bos op zoek naar een vermiste tiener. Die is inmiddels teruggevonden. En tennisser Alexander Zverev is ontzettend blij dat het hem eindelijk is gelukt om een Grand Slam toernooi te winnen. Lang droeg hij de titel de beste tennisser zonder Grand Slam titel, maar vanavond won hij de finale van Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli. Die behaalde en vroeg nog wel even of hij de volgende keer mag winnen. Het is overal droog en het koelt vannacht af tot een graad of 12. Morgenochtend start bewolkt met soms wat zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Later op de dag gaat het vanuit het westen regenen. En dit was het nieuws op 538.
4: Dankjewel. Bijna 3 minuten over 11. Verse verkeersinformatie van Flitsmeister. Geen vertragingen, wel controles. De A10 wordt gemeld. De Zeeburgertunnel richting Amsterdam-Noord bij Amsterdam 4.1. A16 Rotterdam naar Dordrecht bij Zwijndrecht 33.1. En de A16 Rotterdam richting Dordrecht bij Berkel en Roderijs bij 9.1. Dan nog de A59 Breda naar Den Bosch bij Elshout 121.8.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie waar je zeker van bent. Daarom zorgen we er bij Essent voor dat energieoplossingen werken en blijven werken. Voor jou, zonder gedoe. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent. En als je nu kiest voor zeker weters van Essent, krijg je een scherpe deal voor een vast energiecontract. En weet je zeker dat je energie in goede handen is. Kijk op Essent.nl.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
14: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
21: Volgende week donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.
4: Samuel Welten, zullen we die even doen?

0: David Guetta, Save Me Tonight. Ik maak hier in het weekend een programma met Julia. Zaterdag en zondag tussen 12 en 3. En toen draaiden we ook een plaat van Jennifer Lopez. Toen zei ik ook J-Lo. Toen zei ze, nee. Het is Jay High.
1: Jouw weekend. Jouw 538.
0: Ja, ik hou van haar. Ik werk heel graag met haar samen. Maar soms denk ik bij mezelf, wat? Martijn en Julia dus. Iedere zaterdag en zondag tussen 12 en 3 op 538. Lekker weekend vieren met z'n allen. Althans, als het aan ons ligt. En er gebeurde dit weekend weer het een en ander in die show van ons. En ja, ik ben echt bijna van mijn stoel gelazerd toen ik hoorde wat Jul aan kosten gemaakt heeft tijdens een vriendinnenweekend in Praag. Afgelopen week waren we er allebei eventjes niet. Zij zat in Praag met haar vriendinnen. 3 dagen was ze daar en ze wilde eigenlijk in eerste instantie niet delen hoeveel ze daar uitgegeven had. Dus met een beetje trekken ben ik er uiteindelijk achter gekomen. Maar we hebben ook even gekeken bij de luisteraars, bij jou dus, waarvan jij dacht dat Julia van Rijndam in 3 dagen tijd in Tsjechië zou uitgeven. Dat klonk zo, luister mee. Het is dus meer dan 700 euro. Wat denk jij dat Julia heeft uitgegeven in 3 dagen Praag?
2: Ik had ingestuurd 1138,17 euro.
0: Jezus. Geef jij zoveel uit op je vriendin in weekenden?
2: Nee.
3: Is ook zo ongelooflijk duur. En op zo'n vriendinnenweekend heb je het ook even niet door. Je gaat gewoon denken van, ja, hallo, ik heb het gewoon gezellig. Ik heb het verdiend even na al dat harde werken. Oké, ik ga hem even opsommen. De Airbnb, dat was €163,54 per persoon. We waren met z'n zessen.
0: Ja.
3: Dan de vlucht plus 15 kilo bagage. Want daar moet je tegenwoordig voor betalen.
0: 15 kilo bagage?
3: Ja, hallo, ik moet er toch leuk uitzien.
0: Ja, smart.
3: En 10 keer per dag omkleden. €234,51. Ja, en dan de wie betaalt wat kosten die van mij waren. Dat was dus echt puur de drankjes en het eten.
0: Ja.
3: Vooral de drank.
0: Maar dat kwam er dus nog bovenop nadat je al klaar was.
3: Ja.
0: Oké, okay, ja.
3: €780,08.
0: Oh nee.
3: Dan kom je dus uit op 3 dagen Praag. In totaal €1178,13.
4: Wat een bedrag is dit, joh.
0: Sommige mensen gaan er 2 weken van op vakantie. Zij zitten van 3 dagen in Praag. Nou ja, dit soort gekkigheid en dingen die je over ons leert. Dat is ieder weekend dat we met z'n allen weekend vieren. 12 tot 3, zaterdag en zondag, Martijn en Julia op 5. Nu vieren we het laatste uurtje van het weekend. En Rico stuurde net een appje vanuit Canada. Daar luistert hij, terwijl hij aan zijn motor klust. Hartstikke goed. En Randy en Nadia die komen net terug vanuit Frankrijk. Terug in Rotterdam. Ook tof dat jullie erbij zijn, jongens. Dit is 538 met nu Lil Kleine.
5: Radio 538.
6: Dat is een mooi Lil Kleine, je weet wat we zeggen. Maar we naar die gek.

van Zedde. Zo, Alessia Cara. Alessia Cara. Kleine error, kan gebeuren. Hey, heb jij wel eens iets meegemaakt waarvan je dacht, joh, hey, hoe kan dit nou? Dit verseert toch niet? Gavin DeGraw had dat in 2011. Die werd toen midden in de nacht aangevallen in New York. Belandde ook zelfs in het ziekenhuis. En het bizarre was, nadat hij wist te ontsnappen aan zijn aanvallen, werd hij een paar straten verder ook nog eens aangereden door een taxi. Dat zit het niet mee, nee. Gelukkig herstelde hij volledig en kon hij weer muziek gaan maken. Maar als er iemand een excuus had om een tijdje chagrijnig te zijn, dan was het wel Gavin DeGraw. Not over you.

0: De man die dus werd overvallen in New York en daarna werd aangereden door een taxi. Gavin DeGraw had zijn dag toen niet. In 2011. Je hoorde Not Over You op 538. Shanna Spyro komt eraan. Damiana David ook. En Offenbach met Miles Away ook zo meteen.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Miele Witgoed tijdens de vakantiegelddeals. Bestel het beste voor jou in de Coolblue app.
2: BMW Rijplezier is altijd veelzijdig. En de plug-in hybride modellen illustreren dit als geen ander. Met een dynamische kracht in beide aandrijflijnen en een groot elektrisch bereik voor uw dagelijkse kilometers. Comfortabel en efficiënt, zowel op korte als lange ritten. Iedere dag elektrisch, ieder moment. BMW. Ontdek alle voordelen op bmw.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ontdek de BMW X1 plug-in hybride. Nu vanaf €361 netto bijtelling per maand. Plan je proefrit op bmw.nl.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
5: Backpacken in Thailand? Nee. Kamperen in Frankrijk? Nee, ook niet. Lekker met mijn maat een festivalletje pakken. Ja!
6: 538 Festival Onderdag.
7: Deze zomer ga je samen met je beste vriend helemaal door het geluid. Op Solar Weekend, Tomorrowland, Hullabaloo. En deze week jouw kans op toegang tot Wish. Luister donderdagavond naar ons, Bas en Dylan. En win. Alle info op 538.nl.
8: Festival Donderdag wordt mede mogelijk gemaakt door Mentos Vibes. It's a vibe.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij Saniweb. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy. Een zachte kauwgom met een juicy experience. It's a vibe. Mentos Vibes.
11: Yeah. Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je glasvezel en tv... nu de eerste 6 maanden voor maar €24 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: De busvulweken van Bouwmaat zijn weer begonnen. We vieren 40 jaar vakmanschap vol feestelijk voordeel. Met knallers van acties en kortingen tot wel 50%. Dus kom langs en ga met een volle bus naar je klus. Bouwmaat, werkt voor je.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Voor elke verfklus, kip Wassitech tapes. 3 plus 1 gratis, bij Bouwmaat.
15: Hardlopen, Hyrox, hiken, padel, crossfit, yoga. We trainen meer dan ooit. Maar train je ook je zelfvertrouwen, je persoonlijke kracht en je werkgeluk? Daar heb je op je werk iets aan en thuis. Schouten en Nelissen. Trainingen voor je leven.
16: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
15: Train je zelf bewuster, krachtiger en gelukkiger met Schouten en Nelissen. Kijk op sn.nl.
17: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
18: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
19: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
20: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
21: Jij gebruikt energie op jouw manier. Daarom zie je

0: in vakantie vind je bij Bol.
1: Mooi wonen begint bij een nieuwe vloer. Laat je inspireren en adviseren door de Thuis-in-Vloer-specialist. Als je wil, kijken we ook naar de rest van je interieur. Van vloer tot raam, van muur tot kast op maat. Kijk op thuisin.nl.
2: Thuis in, mooi wonen.
3: 538, Martijn Lagrau.
4: Mohombi komt eraan, Sienna Spyro ook, maar eerst Offenbach.

Sebastian en Spyro op 538. Je hoorde Material Lover. Hey, persoonlijke vraag misschien, maar zijn er bij jou ook van die nummers dat als je die hoort, dat je automatisch even wat harder gaat lopen, wat harder begint mee te zingen of wat sneller begint te bewegen? Dat mensen ook iets eerder naar je kijken, zo van, what the fuck? Dat is niet gek. Dat is een soort van ja, natuurwet, lijkt het wel. Onderzoekers hebben namelijk ontdekt dat met name zomerse muziek vaak sneller als vrolijk wordt ervaren door een combinatie van een hoog tempo, veel herhalingen en simpele melodieën. En je brein herkent dat razendsnel en koppelt het ook meteen aan hele positieve vibes. Dus misschien is dat ook wel de reden waarom sommige zomerhits zo lang blijven hangen bij je. Dat je echt maar een paar seconden hoeft te horen en je bent weer terug op dat terras, dat festival, bij vakantiescharrel van jaren geleden. Even een klein experiment om te kijken wat er met je gebeurt als ik je zeg dat we teruggaan naar de zomer van 2010 hier.

0: David Guetta met Awake Tonight op Radio 538. Ja, ik kan wel zeggen straks, want zo lang duurt het niet meer. Straks om 6 uur een nieuwe 538 ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. En laten we even een momentje pakken om even terug te blikken op een van die legendarische momenten die er iedere week een hele hoop zijn, hè, als je een week naar de ochtendshow luistert. Om een van die momenten er eventjes bij te pakken. Het ging afgelopen week in de ochtendshow over een opvallend voorwerp, namelijk de scheidsrechtersfluit. Rick van de ochtendshow, die heeft een tijd lang gefungeerd als scheidsrechter en bleek dus al de nodige ervaring te hebben met dit gebruiksvoorwerp. Luister mee.
1: Normaal, ik heb echt een heel seizoen alleen maar van die leenfluiten gehad.
2: Oh, gadverdamme.
1: Zo vies is dat.
2: Dat is de manier om ziek te worden, toch?
1: Ja, ja, ze zijn wel droog.
2: Ja, maar het idee.
1: Maar het idee erachter, daar hebben we zo, waar die fluit allemaal geweest is, wil je niet weten.
2: Maar liggen die in een bakje water? Dat ja, ze
1: nee, kunnen... nee, gewoon in
3: kijk,
1: een bakje.
3: Wat ze eigenlijk zeggen is, je kan de fluit prima in de afwasmachine doen.
2: Oh, ja.
3: Na afloop, dan is het gewoon weer fris. En een fluitje is, een wedstrijdfluitje kost geloof ik 1 euro nog wat. Ja. Het is helemaal niet
1: ik zo duur. Ik had een hele goedkope.
2: Ik dacht dat van die metalen duur...
3: Nee, het is gewoon plastic.
1: Mijn fluitje was nog geen cent.
0: Je voelt hem ook aankomen ook, hè? Maar wel eens tegen goede grap. Maar even over die scheidsrechtersfluit, want dat is wel het go-to geluid van de komende week. Want als je die hoort op Radio 538 en je belt op het juiste moment naar de studio, dan maak je kans op een tv om het WK even heel relaxed te bekijken thuis. Of zelfs, op de donderdag is dat, een reis naar Houston, Texas, naar Nederland-Zweden op het WK voetbal in Amerika. Dus ja, voor de WK-prijzen zit je hier goed. Luister de hele week, heel geconcentreerd, naar Radio 538. En wie weet ben je waanzinnig.

0: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
1: Echt?
0: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Oh nee, een take. Met Altap bescherm je jouw hond en kat tegen vlooien en teken. 1 Altap koudtablet bestrijdt vlooien en teken een hele maand lang. Koop nu online of in een dierenwinkel bij jou in de buurt. Altap. Simpel om van te houden, simpel om te beschermen. Altap is een diergeneesmiddel. Lees voor gebruik de bijsluiter.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
5: De OV-chipkaart gaat stoppen. We stappen over naar OVP. Dat is in- en uitchecken met de nieuwe OV-pas of je betaalpas. Daarom zeggen we...
6: Dag OV-chipkaart, hey OVP.
5: Meer weten? Kijk op ovp.nl. De nieuwe OV-pas is nu ook te koop bij Primera.
4: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
7: Een leasefiets van de zaak? Bij Lease a Bike bespaar je tot wel 1000 euro op alle type fietsen. En met onze vernieuwde regeling lease je zorgeloos van begin tot eind. Zelfs als je werksituatie verandert. Ontdek jouw droomfiets op leaseabike.nl.
8: Onze bank. Ook van keukentafelondernemers die werk maken van hun droom. En omdat voor jezelf beginnen best spannend is, krijg je nu tijdelijk een boost van 100 euro cadeau bij het openen van een Rabo ZZP-rekening.

0: Lease vanaf nu meer dan één fiets via leaseabike.nl.
1: SBSS trapt het WK af met de WK-quiz. Johnny de Mol test oud-Oranje internationals op alle hoogte- en dieptepunten uit de WK-geschiedenis.
2: Lineker! Ja, Gary Lineker!
1: Met scherpe vragen en verrassende spelrondes. De WK-quiz. Vanaf vanavond om 21:30 op 6.
3: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
4: Thuiskomen, dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
5: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer. Of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.
6: Stoepkrijten, tikkertje, buitenspelen is gewoon het allerleukste.
7: Dat vindt Univé ook. Daarom zijn we partner van de Jantje Beton Buitenspeeldag. Op woensdag 10 juni maken we samen van heel Nederland één grote speelplek. Meld jouw speelactiviteit aan op buitenspeeldag.nl en maak kans op een Univé buitenspeelbox.
6: Dus kom op, naar buiten.
7: Univé, daar plukt u de vruchten van.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
10: 538 Nieuws.
11: 12 uur.
12: De brand in Zwaanshoek, vlakbij Hoofddorp, is onder controle. Vanmiddag brak er brand uit in een bouw- en garagebedrijf. Vanwege de rook werd een NL-alert gestuurd. Niemand is gewond geraakt, wel werden een paar mensen nagekeken omdat ze rook hebben ingeademd. President Trump heeft gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Hij vraagt hem om geen vergeldingsaanval uit te voeren op Iran, dat eerder op de avond raketten afvuurde op Israël. Trump baalt ervan dat het conflict weer oplaait. Hij probeert al maanden een vredesdeal in het Midden-Oosten te bereiken. Bij Diamond League-wedstrijden in Zweden heeft Jessica Schilder goud gewonnen bij het kogelstoten. Ze kwam tot 20,89 meter. Bij discuswerpen was er zilver voor Jorinde van Klinken. En verrassend was het eerste verlies in 3 jaar voor polstokhoogspringer Armand Duplantis. Voor eigen publiek kwam hij niet verder dan 5,80 meter. En de oorspronkelijke leden van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben in Antwerpen hun allerlaatste optreden gegeven. De meidengroep gaf de afgelopen tijd bijna 50 reunieconcerten in Nederland en België. Die waren allemaal uitverkocht. In totaal zijn er meer dan 800.000 kaartjes verkocht. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar...

0: Ook D66 wil dat het makkelijker wordt om een onderzoek op te starten naar kindermishandeling zonder dat daar toestemming van de ouders voor nodig is. Meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ook. D66 is van plan om daar na de zomer een wetsvoorstel over in te dienen. Een kwart van de mensen met een beperking heeft het gevoel dat ze er niet helemaal bij horen. Dat heeft het College voor Rechten van de Mens onderzocht. Het gaat dan bijvoorbeeld om praktische zaken, zoals zelfstandig een gebouw of het OV in kunnen komen. Maar ze hebben ook het gevoel minder kans te hebben op een baan. Israël heeft de grensovergangen naar de Gazastrook opnieuw afgesloten vanwege de nieuwe aanvallen van Iran. Het gaat om een veiligheidsmaatregel, zeggen ze. Door de grens te sluiten kunnen hulpgoederen Gaza niet in, maar er zijn geen gevolgen voor de humanitaire situatie daar, zegt Israël. En er wordt heel veel geld verdiend met de nieuwe animatiefilm over gameheld Super Mario. In de bioscopen heeft de Super Mario Galaxy Movie na 2 maanden al meer dan $1 miljard opgebracht, meldt een Amerikaanse entertainment site. Het zou de eerste film zijn dit jaar die dat is gelukt. Het is droog, af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
1: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis naar de tweede poolwedstrijd Nederland-Zweden.

0: 538 Nieuws.
1: 2 uur.
2: In Lelystad hebben politie en brandweer het druk gehad met een verwarde man die op het dak van een kantoorgebouw was geklommen. Dat meldt Omroep Flevoland. Hij gooide met stenen en dreigde naar beneden te springen. Onderhandelingspogingen liepen op niks uit. Daarom is hij uiteindelijk door een klimteam van de politie naar beneden gehaald. Frankrijk gaat tienduizenden meldingen van kindermisbruik versneld behandelen, belooft de minister van Justitie. Aanleiding is de dood van een meisje van 11 eerder deze week. Tegen de verdachte waren de afgelopen jaren meldingen van kindermisbruik gedaan, maar daar was niks mee gebeurd. De verkiezingswinst in Armenië is geclaimd door de zittende premier Pashinyan. Zijn campagne stond in het teken van toenadering tot Europa. De Russische president Poetin zal niet blij zijn met de verkiezingsuitslag. Hij probeerde het Pashinyan zo moeilijk mogelijk te maken in de hoop dat zijn pro-Russische concurrent zou winnen. En op de A2 is een automobilist van de weg gehaald die dacht dat hij Max Verstappen was. Hij reed 240, waar 100 is toegestaan. Na een achtervolging dumpte hij zijn auto in Houten, waar hij met een andere auto verder ging. Uiteindelijk kon hij in de kraag worden gevat. Zijn rijbewijs en zijn auto is hij kwijt. Het is droog en af en toe is er wat bewolking. De minima liggen rond de 13 graden. 'S Ochtends is er af en toe zon, maar later op de dag ontstaan er buien. Het wordt 20 tot 22 graden. En dit was het nieuws op 538.
0: Deze donderdag komt jouw voetbaldroom tot leven. Win bij Radio 538 en reis.